0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: En ja, we gaan, we hebben de kinderen hebben ook een oefenorde. Dat komen we, gaan we de kinderen zo een oefenorde voor jullie in de uitzending vertellen.
1: Ik ga eerst bij. Oefenorde.
0: Nee, maar hij gaat wel vertellen over hoe je naar je orde toe werkt, hè? Wat je allemaal leert over je orde. Oh. Dat kan je wel zo meteen vertellen, toch?
1: Ja.
0: Aan de luisteraars. Ga even naar de poko, daar komen we zo bij u terug.

0: Ja, lieve mensen, we zijn er weer. Ja, lieve mensen, we zijn er weer. Het thema van deze aankomende Litmus Kwakkel is dus pesten. Ik had het vorige week al over... met een oude mis had ik het al over pesten 2 weken terug. En vandaag hebben we dus de aankomende misjes. En vandaag wil ik het ook nog even hebben over het thema pesten met deze misjes. En wat vinden jullie eigenlijk van pesten misjes?
1: Ik vind dat het eigenlijk niet mag gebeuren, want je kwetst iemand en dat blijft, zeg maar, altijd hangen.
0: Ja, dat is waar. En ben je ooit zelf ook gepest?
1: Nee.
0: Nee, hè? Miss Elisa?
2: Ik vind het heel erg, want sommige kinderen moeten dan huilen, want soms pest hun eigen vriendinnen.
0: Soms worden ze zelf door hun eigen vriendinnen gepest.
2: Ja. Yeah.
0: En ben je zelf ook een keer gepest?
2: Ja. Yeah.
0: Waarmee ben je gepest?
2: Ik moest zeggen tegen iemand. Of nee, ik moest op de wip spugen. Maar toen hebben ze. Ik heb het gedaan, maar. Toen hebben ze het gelijk tegen meester gezegd. Maar ik moest het van hen doen.
0: Oké, nee, dat is helemaal niet fijn, hè?
2: Nee.
0: Je bent zeg maar onder druk gezet om op die wip te spiegelen.
2: Ja.
0: Oké, nee, dat is inderdaad niet heel fijn. Heb je het toen met de meester besproken? En hoe is het afgelopen?
2: Uiteindelijk kreeg hun de schuld, dus daar was ik wel mee blij mee. Dus toen ging ik even met mijn nicht praten.
0: Oké, dus het was wel goed opgelost naar jouw gevoel?
2: Ja.
0: Oké, mooi. En Miss Felicity?
3: Het is niet leuk omdat je gepest wordt. En want het blijft in je hart. En je vindt het gewoon niet leuk. En het is ook gewoon niet fijn.
0: Nee, hè?
3: Nee.
0: En ben je zelf ook een keer gepest?
3: Nee.
0: Nee. En wat denken jullie wat men moet doen als iemand gepest wordt?
1: Ik denk dat je moet gaan helpen. Want heel veel mensen... die lopen door als mensen worden gepest. Dan doen ze het alsof ze niet zien wat er gebeurt. Maar dan lopen ze gewoon door.
0: Ja, dus je vindt wel dat de mensen die gepest worden... geholpen moeten worden door omstandigers... en door vrienden, familieleden en zo.
1: Ja.
0: Oké. Miss Felicity, wat vind jij ervan?
3: Ik vind het gewoon niet leuk. En gewoon voor alle kinderen die het krijgen, dat het gewoon niet leuk is. Want als jij wordt gepest en diegene doet en diegene wordt zelf gepest, dan gaat vindt degene het niet leuk.
0: Ja, maar heel vaak zijn de pesters zeg maar ook zelf gepest. Dat komt ook heel vaak voor dat als je zelf gepest bent, dat je later ook gaat pesten. Maar dat is helemaal niet fijn, want je kwest iemand heel erg. Heel vaak kan je gepest worden door slaan, door uitschelden. Maar mentaal kan je iemand ook pesten. Dus zeg maar, als je wordt gepest, zeggen mensen vaak dat je zeg maar een blauwe plek van binnen krijgt. Omdat dat gaat nooit meer weg. Als je iemand slaat, na een tijdje gaat de blauwe plek weg, maar van binnen gaat dat nooit weg. Dus pesten is helemaal niet fijn. En jullie in de oefeningen praten jullie ook over pesten en gaat ook gewoon om over jullie, hoe jullie met elkaar omgaan. En wordt er daar ook gepest? Ik denk het niet, hè?
3: Nee,
0: hè? Jullie leven heel vredig met elkaar en heel lief, toch?
3: Ja.
0: Oké. Hou het zo en als je ziet dat iemand wordt gepest, ga altijd naar de juffrouw, ga het vertellen, want het is helemaal niet fijn. Toch?
3: Ja.
0: Oké, dit is dus het thema van de aankomende Little Miss Kwakkel 2016. Staat in het teken van pesten, omdat het wel echt een groot probleem is. In de basisscholen, ook de middelbare scholen, onderling wordt er gepest. En het is wel belangrijk dat er wel aandacht aan wordt besteed. Nou, misjes, we zijn aangekomen bij de oddos, de oefenoddos. Wie wilt er beginnen?
1: Ik wel.
0: Angela? Ja? Oké.
1: Samboriki schreef hier als in een man lezen. Dat wil zeggen, andermans boek is duister te lezen.
0: Zo. Dat was een mooie orde. Baas, haar je maar pokoe even.
4: Ja.

0: Σφαλέστατη.
1: Μίνα τα κρουτάια. Μίνα μπούμφουν γιάν, μίνα μπούμφου τρόβεν του.
0: Έτσι. Miss Elisa heeft geen orde, maar ze wil wel vertellen hoe ze naar de aankomende orde toe werkt. Hoe ze oefent en wat voor tips ze allemaal krijgt.
2: Ik heb een blaadje gekregen van de juf. En toen heb ik daarmee geoefend. Eén keer heb ik zonder dat blaadje geoefend. En toen lukte het me niet, dus dan heb ik nog een paar keer met mijn blaadje geoefend. En toen had ik mijn blaadje meegenomen, maar toen kon ik het ineens uit mijn hoofd.
0: Zo, oké. En vond je het moeilijk om Surinaams te praten?
2: Ja.
0: Ja, hè? Maar lukt het als je oefent, dan lukt het wel een beetje, toch?
2: Ja.
0: Oké. Maar ga je ook iets Hindoestaans doen in de aankomende Little Miss? Of,
2: Nee, ik ga gewoon dansen.
0: Je gaat gewoon dansen?
2: Ja.
0: Oké, en de andere missies, vonden jullie moeilijk om Surinaams te praten?
3: In het begin vond ik het wel moeilijk.
0: Mm-hmm.
3: Omdat die uitspraak wel een beetje moeilijk is. En dat was het eigenlijk wel.
0: Oké, maar het lukt wel een beetje als je oefent, toch?
3: Ja.
0: En Miss Angela?
4: Ik vond het een heel klein beetje.

0: 22 oktober. En u kunt kaarten kopen in de voorverkoop op woensdag van 4 tot 5. En op zaterdag van 3 tot 5. Of u kunt bellen op de nummers 06 47 48 25 15. En op het andere nummer 06 17 644 692. De kaarten zijn in de voorverkoop €12,50 voor de volwassenen en €5 voor kinderen. En aan de poort €15 voor de volwassenen en €7,50 voor de kinderen. En dan mensen, daar hebben we ook nog een afterparty. Dus de afterparty is van zodanig. Ik vind dat dit drapé. Zo. Wegens omstandigheden kan Kankan 3 niet aanwezig zijn. Maar consensie of zet appressie ook toe. Je hebt corona ben en consensie in de afterparty op zaterdag 22 oktober 2016. Van 9 tot 1 uur. Kaarten in de voorverkoop zijn €10 en aan de poort €15. Dus mensen, even nog dit drapen. Echt meer een kastel meer voor, want april is zodanig. Ik ben daar. En u bent ook daar toch, meneer? Zo, het wordt zo gezellig. Weet je het zeker dat je een affaire met mij wil? Pas op in dit drapen. Hallo. Ja, ja, corona bent all the time. En we vragen natuurlijk ook alle luisteraars, alle familieleden, alle moeders, alle broers en zusters. We hebben natuurlijk ook sponsors nodig voor de missies. Sponsors om, we hebben natuurlijk kinderen hebben kleding nodig. Ze hebben voor alles nodig, presentjes. En we zijn tevreden met alles. We vragen dus de mensen als ze willen doneren, kunnen ze geld overmaken op het rekeningnummer SNS Bank. IBAN nummer is NL78 Richard Bernard Richard Bernard 085-00-91012. Ik herhaal SNS Bank. IBAN nummer NL78 Richard Bernard, Richard Bernard, 085-00-91012. En ik herhaal nog even de telefoonnummers waarop u kunt bellen voor kaarten. 06-47-48-2515. En op het andere telefoonnummer 06-17-644-692. Ja, ja, mensen, het komt er weer aan hoor. Zaterdag 22 oktober. Apprecie Ospang, gevaarlijk. Misjes. Ik heb nog een vraagje voor jullie. Hè? Want hoe komen jullie er eigenlijk bij dat jullie mee wilden doen tijdens deze aankomende lustmisverkiezing?
1: Ik was op een feestje en toen kwam ik een mevrouw tegen die dit had bedacht. En toen vroeg ze of ik wou meedoen. Ja. Toen, de eerste dag, kwam ik eerst even kijken en toen vond ik het heel leuk.
0: Oh, oké, mooi. En heb je al wat meer geleerd over de Surinaamse cultuur?
1: Ja.
0: Ja, ja, vooral ook met de koto's en met de oddo's.
1: Ja.
0: Oké. En Miss Angela, waarin wilde jij graag meedoen?
2: Ik kwam ook op een feestje, kwam ik ook een mevrouw tegen. En die vroeg aan mijn moeder of ik wou meedoen. En toen vroeg mijn moeder het aan mij. En toen zei ik ja.
0: Oké. En Miss Elisa?
3: Vorig jaar was ik ook toevallig naar die optreden gegaan. En toen leek het me leuk om dit jaar mee te doen. Okay. Dus mijn hele familie komt kijken.
0: Dus je hebt je dan meteen ingeschreven?
3: Ja.
0: Zo, lieve meisjes. Wat wil je nog tegen de luisteraars zeggen? Roep al je broers, je tante, je zussen, je ooms, al je vrienden, vriendinnen op om naar jou te komen kijken. We beginnen met Miss Elisa.
3: Mama, als je luistert, kan je dan komen? Neem iedereen.

0: Iedereen mee en zorg dat je genoeg tickets voor hen hebt.
1: Hallo, ja, ja. Angela?
2: Mama, papa, als jullie luisteren, probeer zoveel mogelijk tickets te verkopen aan iedereen, zodat iedereen kan komen kijken.
1: Naar de missions. Miss Felicity?
3: Mama of papa, als je luistert, kan je iedereen voor mij meenemen om te komen kijken voor de andere missions.
1: Zo, lieve mensen, jullie horen het. Zo roepen jullie allemaal op om naar de aankomende Little Miss verkiezing 22 oktober 2016 te komen. Het wordt weer een spektakel zoals vorig jaar. En dit jaar hebben we nog de afterparty erbij. En de afterparty, zo, het wordt zodanig gezellig dat jullie moeten gewoon daar zijn, mijn mensen. Jullie moeten gewoon daar zijn. Ik ben daar, dus ik zie jullie allemaal op 22 oktober 2016. Met de aankomende Little Miss. En natuurlijk de afterparty. En dan heb ik nog eventjes een mededeling. Want het begint om 4 uur tot een uur of 8. Van 4 tot 8 begint dus de verkiezing. En daarna hebben we dus daarna van 9 tot 1 de afterparty. Nou, dit was het weer voor vandaag, mijn mensen. Bedankt voor het luisteren. Ik bedank Oma Rinja. Ik bedank de gehele organisatie van Wiko Nawang. Ik bedank Johan. Johan, toch? Ja, Johan. En natuurlijk Lucille, die er vandaag niet bij kon zijn. Maar ja, met alle steun dan lukt het wel. En natuurlijk de hele organisatie van Wiko Nawang. Wij groeten Odi Odi.
0: Odi Odi.
4: Odi Odi.
5: We pray that we go agron tapu tap stranan doti. We a beggy for segi. Di stranan nang ala den stranamang. We want it that you lobby fire saleti for tego stranan.

Ja, een hele goeiemorgen luisteraars. Welkom, welkom. Dit zijn de geluiden van de Radio Maart. Het is geworden 12 minuten over 11. Mijn naam is Roy Vient. Audio is Sport D. Kom gezellig bij en dan gaan we hem heel leuk maken vandaag. Oké? Amsterdam, kom gezellig bij. Goedemorgen. En wij maken het gezellig. Een beetje koud buiten. Zonnetje schijnt. En wij gaan het met z'n allen maken. Maart Radio Amsterdam.

Vai dip dip dip. Vai dip dip dip.

0: in Amsterdam met Barodi. En we spelen de, alle de wang, alle de brada, alle de sisa, alle de familieman. Ook de boerman met Barry Waori. En we spelen de, dit is apé de nono de, boerman. En ook de alle de tabaradanga sisa. Hele week hard werken en dan is het zaterdag lekker ontspannen toch? Mart Radio Amsterdam.
1: Bye, dip, dip, dip. Bye, dip, dip, dip.

0: buy the tip tip.
1: Radio Bart heeft twee telefoonnummers. Het eerste nummer is 020-471-4291. En het andere nummer is 020-35-41202. Radio Bart Amsterdam. En dit zijn de jongens van Combinatie 16.

En natuurlijk wil ik alle jarigen van vandaag feliciteren. Bisaptak walofu viartide. En natuurlijk als alles goed zit, dan hebben wij natuurlijk weer het programma Adimi Yere Yuvriari. Maar nog lang niet. Maar alle jarigen van vandaag, bij Versteru Nagadetide. Alla familie Lontlontui. Eten en drinken volop. En natuurlijk genieten van mooie muziek bij Radio Mart. Combinatie 16.

combinatie 16. Ook toe Barada Modo met Barwa Odi in Alatin Tra DJ Barada in Amsterdam, door de Zee van Amsterdam met Barwa Odi. Alle ooms en tantes.

En natuurlijk, deze jongens zullen niet ontbreken in de collecties van Mart Radio, de jongens van Corona Band. Eerlijk is eerlijk. En Teluko door de zee zo, dan is het schijn, maar toch allemaal korruptie zo. En eenmaal die dat iets heeft, Arkie Mart Radio. Zo'n gezelligheid. Met Roy.

0: Goedemorgen, meneer Bakboord. Fego.
1: Ja, goedemorgen.
0: Welkom in de uitzending.
1: Mooi, collectie.
0: Meneer Bakboord, zij doen ook nog de. Mooi, meneer Bakboord. Ik ben er. Ja, tot een uur of 12 ben ik er. Met gezellig.
1: Mooi,
0: oké.
1: Zandam, luister toch?
0: Jazeker, Zandam, Odi. Oké.
1: Doei.

0: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, goedemorgen, Mr. Roy Fier.
0: Fego, Fego Sisa, Fego Sisa.
1: Odi, ego, ego, brada, met de secretaris. Teno, de nono, de midrip, alles, kuturu.
0: Wacht even, meneer.
1: Ik heb een traan, ik heb nono, ik heb een traan.
0: Wacht even, mij hoor ik in een buren geluidsoverlast waar.
1: Nee. De buren moeten horen, ik heb een traan, het is weekend time. Okay. Weekend, teno, dus, de. En ik ben chatu, brada Roy.
0: Ja, letiara, ja.
1: Maar we trekken in plezier in de trobi, anders zo?
0: Dat is waar, dat is waar. Maar yes. Jij krijgt maar ook zo'n Archimart Radio, toch?
1: Jawel. Oké. Okay. Ik was al vast, krosje, was in de stroom op de pot op depressie.
0: Is goed, is goed.
1: Na de plantjes, zet dat door, ik hoor, is dat niet toch?
0: Ja, maar hoor ik in een geluid, hè? Hoor rekening.
1: Jawel.
0: Oké.
1: Okay. Om je maar hoor ik erin, je mag blijven, ja?
0: Amsterdam is sicky, toch?
1: Jij! Mensen, ook die Amrabasi ook aan haar groep.
0: Is goed, hè, Arki? Oké, okay. Dag!
1: Doei!

En dan zit je krima osse, dan zit je geniet, dan zit je borie. Aan de ene kant dan natuurlijk Radio Mart Egeng, gezelligheid. Het is 11:30. Het telefoonnummer waar je kan bellen naar de studio is 020-471-4291. Dat is een bekende telefoonnummer. En we hebben nog een ander telefoonnummer. Dat is 020-3541-202. En heren, Assam, hij is niet te koop. Dames ook. Kom, Katri.

0: Goedemorgen luisteraars, Norman van Gom is mijn naam en ik zit hier niet alleen. Ik heb net overgenomen van collega Roy Vient, die gaat straks weer overnemen. Maar ik zit in het gezelschap van de kinderen uit Zuidoost en Ivy Stewart. Die gaan we even aan u voorstellen. Ivy Stewart is de naam.
1: Mijn naam is Ivy Stewart en ik ben vandaag de gast bij Norman. In principe een zo'n meeloopdag om te kijken of het presenteren wel een leuk vak is voor mij.
0: Ja, hou even je punt, want ik hoor dat er een ruis is op je microfoon. Ik kom eraan hoor.

0: Nou, Ivy Stewart, de luisteraars, nieuwsgierige luisteraars, vragen meteen van wie is ze, wat doet ze, wat heeft ze gedaan en waar komt ze vandaan?
1: Ik ben Ivy Stewart uit Paramaribo. Ik ben geboren in Suriname. Ik woon al ruim 25 jaar in Nederland. En ik heb residentie in Loosdrecht, zeg maar. Ik ben van huis uit, zeg maar, verpleegkundige. En heb mij verder in de gezondheidszorg ontwikkeld. Dat is het zo'n beetje.
0: Moeder?
1: Ik ben moeder. Ik heb twee dochters. Een van 20 en een van 11. En de oudste die woont al uit huis. Dus dat gaat goed.
0: Sport?
1: Sporten niet meer. Vroeger wel veel gesport. Basketbal, voetbal. Ik ben zangeres. Het is een aanhalingsteken.
0: Kijk, dat had je niet moeten zeggen hier. Want we vragen meteen van, laat eens horen.
1: Nee, dat komt nog, denk ik.
0: Oké, goed zo. Goed, nou, voorlopig weten we genoeg. Je bent omringd door jonge dames die om de ene week hier een programma doen. Een uur lang Zuidoostzee bereiden het zelf voor. Dus we zijn benieuwd wat ze vandaag hebben meegenomen. Dames, stel je voor en wie zijn jullie? Wie begint?
2: Ja, ik ben Latifa en ik heb als onderwerp pedofielen.
0: Wat? Zeg het nog eens een keer.
2: Ik heb als onderwerp pedofielen.
0: Zo, spannend wordt het hier vandaag. Wie? Volgende.
3: Ik ben Shefani en ik heb als onderwerp kinderontvoeringen.
0: Ja, dat is ook in het nieuws. Er is laatst een baby ontvoerd of een kind.
3: Een kind van twee jaar.
0: Oké.
4: Ik ben Deyab en ik ga vertellen over het weer.
0: De zomer is voorbij.
4: Ja, weet ik.
0: Maar je mist het nu al?
4: Mm-hmm.
0: Oh, dan gaan we het horen straks. Ivy, jij en de jongen, ik luister mee.
1: Ja, dames, welkom in het programma. Ik zou graag willen weten hoe jullie op de onderwerpen gekomen zijn. Wat heeft jou getriggerd om te zeggen van, nou, ik wil het vandaag hierover hebben. Zal ik bij Latifa beginnen?
2: Ja hoor. Nou, omdat er dagelijks pedofielen zijn en kinderen worden aangesproken en kinderen daardoor bang zijn om het tegen hun ouders te vertellen. En dat er sommige kinderen gewoon meegaan met pedofielen en ja, raken ze vermist en dat soort dingen.
1: Is een, hoe herken je een pedofiel of kan je die herkennen?
2: Ja, je herkent de pedofiel meestal als hij opeens met je begint te praten en je ziet dat hij boven hoge leeftijd is. En hij soms over seksualiteit praat. En ja.
1: Hoe voel je je? Heb je erin kunnen verdiepen van hoe je je voelt als je zo benaderd wordt? Weet je wat je moet doen als ja, jonge tieners of kinderen? Heb je dat misschien nagevraagd?
2: Nou, ik heb er wel één keer of een paar keer zelf ervaring mee. Okay. En daardoor weet ik precies hoe het voelt, ja, voor een kind.
1: Heb je het ter sprake gebracht? Want dat is soms heel, heel belangrijk dat je het ook kan delen met iemand, hè? Vaak worden kinderen bedreigd van als je wat zegt of wat dan ook, hè? En dan word je dit aangedaan. Maar heb je het ook ter sprake kunnen brengen aan je moeder, je vader of een tante?
2: Jazeker. Ik had het gelijk aan mijn vader gezegd. En daarna mijn moeder en daarna mijn oma.
1: Heel goed. Ja.
0: Ja. Ivy, ik stel voor dat je haar microfoon ook gebruikt. Dat jullie naast elkaar zitten. Dan gaan we deze microfoon uitschakelen. Ja. Oké, ze delen nu één microfoon. Goed.
1: Nou, ik zal Latifa even wat rust geven. En dan ga ik verder naar Shefani. Shefani, motiveer je onderwerp.
3: We hebben een groepsonderwerp, een groepschat gemaakt, waarin we onderwerpen kijken naar de dingen die in de wereld gebeuren. Dan gaan we meestal naar nu.nl en dan kijken we gewoon wat ons aanspreekt.
1: Oké. En vertel wat over je onderwerp.
3: Ik heb het onderwerp kinderontvoeringen, omdat ik in het nieuws zag dat er een peuter van 2 jaar is ontvoerd met geweld door 3 mannen. En dat sprak mij best wel veel aan, omdat ik dat heel erg vind dat dat op zo'n jonge leeftijd gebeurt en überhaupt al gebeurt.
1: Ja, eng, hè? Ja.
3: En dan ook de gedachte dat het ook, dat als het met mij zou gebeuren, van de paniek, dat je niet weet wat je moet doen.
1: Ja, precies. Wat heel, heel, heel, heel erg is hedendaag, dat je gewoon machteloos bent, hè, als ouder.
3: Ja.
1: Hè, dat dat gebeurt.
0: Maar waarom is dat kindje ontvoerd? Weet je waarom?
3: Nee, dat is nog niet echt duidelijk. Wat ik er wel van weet is dat het in de ochtend rond 8 uur was in het huis van de peuter, haar moeder. En de 3 mannen kwamen binnenvallen in dat huis en hebben de peuter meegenomen. En waarschijnlijk heeft de vader er iets mee te maken en bevindt ze zich nu ook bij de vader.
0: Oh.
3: Ze is nog steeds niet terecht.
0: Oh, dus die vader heeft opdracht gegeven om dat kindje te ontvoeren?
3: Dat is nog niet duidelijk volgens de politie. Maar ze denken wel dat de vader er iets mee te maken heeft.
0: Hmm.
3: Maar precies is nog niet duidelijk.
0: En waar is dat kindje nu? In Nederland of in het buitenland?
3: Wel in Nederland, denken ze.
0: Okay.
3: Maar ze denken wel dat het kan dat ze er gaan ontvoeren naar het buitenland.
0: Zo.
3: Dus dat is vrij heftig.
0: Mhm.
1: Ja, het lijkt me ook heel moeilijk om te traceren waar van Nederland dat kind nu is, hè?
3: Ja.
1: En welke grenzen mensen al gebruiken om het kind te ontvoeren, weg te brengen. Nou,
0: maar de politie, wat heeft de politie tot nu toe gedaan? Amber Alert?
3: Ja, die is 7 uur nadat het is gebeurd vrijgekomen. Maar de politie heeft ook aangegeven dat dat was omdat ze eerst niet dachten dat het zo heftig zou zijn. En ze dachten ook dat ze het kind eerder zouden vinden, want het kind is nog steeds niet terecht. En een Amber Alert is echt voor hele belangrijke dingen. En die wordt ook pas vrijgegeven als het duidelijk is dat het ook vrij heftig is.
0: Zo.
1: Ja, maar dat is bepaalde tijdsduur na verdwijning, hè, dat mensen zo'n Amber Alert. Worden deze onderwerpen ook besproken op school bij jullie? Wat te doen als, hè?
3: Niet echt.
1: Als je ziet dat dat gebeurt, hè, wat je moet doen, de politie alarmeren bijvoorbeeld, of een volwassene erbij roepen. Zou je dat graag ook willen hebben in een schoolonderwerp? Die heb.
0: Ja. Hoe denk jij erover? Nee, je hebt geen...
1: Geen idee, hè?
0: Nee. Goed. Dan gaan we het over jouw onderwerp hebben. Je hebt het gehad over het weer.
3: Mm-hmm.
0: Wat is er zo bijzonders aan het weer? Vertel.
3: Ik weet het niet.
0: Oké, maar?
1: Probeer het maar. We hebben het zonnetje gehad, hè? Het wordt steeds minder warm. Voel je je erbij?
3: Ik zou wel liever warmte hebben, maar ja, kou is ook wel lekker.
1: Dit is ook wel lekker, hè? Ja.
0: En in welke tijd zijn we nu beland? Is het, wat noemen ze dit? Dit is winter nog?
3: Herfst.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Herfst. Mooi. En dat betekent dat de bomen nu hun bladeren kwijt gaan raken. Is dat zo? Veel regen, heb ik gehoord. Herfst.
3: Ja, best wel.
0: Dat jij weet
1: je ook wanneer de tijd teruggezet, of wordt het vooruitgezet, teruggezet, hè? Weet je dat ook, wanneer dat gebeurt?
3: Nee.
1: Dan is dat oktober, hè? Eind oktober moet dat gebeuren. Dan gaan we van 5 uur terug naar 4 uur verschil. Ja. En dan wordt het echt herfst.
0: Ja, dat betekent minder of veel meer slapen. Weet ik niet. Als je het terug doet. Maar hoe vroeg staan jullie op 's ochtends? Want zaterdag is ook moeilijk voor jullie om vroeg op te staan, no? Of?
3: Niet echt.
0: Hoe laat was je vanochtend op?
3: 7 uur.
0: Zo, op je vrije dag.
3: Ja.
1: Dat is wel vroeg voor de zaterdag, ja.
0: Ja. Allemaal spanning, omdat je weet dat je op de radio moet vandaag.
3: Ook, maar ik ging best wel vroeg slapen.
1: Oké, ja. En nog op Instagram geweest, hè? En al die, die sites.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik zie daar een iPhone 7.
1: Chic, hè?
3: 6.
0: Oh, want die 7 willen jullie niet hebben. Dat hebben jullie in de vorige uitzending gezegd.
2: Nee.
0: Nee. Mobiele telefoons hebben we het ook over gehad. Dat jullie niet meer zonder kunnen leven. Je neemt het mee naar je bed. Je staat ermee op. Het eerste wat je in je hand pakt is je mobiele telefoon. In deze tandenborstel heb je gepakt. Je telefoon neem je als eerste. Is dat zo bij de jongeren?
2: Ja.
0: Het eerste wat je pakt is je telefoon, niet je tandenborstel.
3: Nee.
0: Is erg met jullie hoor.
1: Wat is het dat je zo trekt met internet en Facebook? Of zitten jullie op Facebook? Wat hebben jullie tegenwoordig? Ik ben iets ouder, hè?
3: Het is meer gewoon, er gebeurt zoveel.
1: Ja.
3: Instagram, Snapchat.
1: Ja. Snapchat. Ja. En ik heb ook een dochter van 11, hè? En ik zie de hele dag bewegingen maken zo. En, hè? Wat is dat?
3: Dat is Musical.ly. Dan heb je liedjes en dan kan je
4: soort
3: van.
1: Ja. Oh, maar je kan het ook opnemen, heb ik begrepen. Want ze kan het terugkijken.
3: Ja.
1: Oh, god, dan zit je in de bus en dan wordt er allerlei grimassen gemaakt, hè?
0: Gebarentaal.
1: Ja.
0: Hoe noemen ze dat? Chicali?
3: Musical.ly.
0: Zo. Nieuw.
1: Spannend.
0: Nou, dat vinden jullie leuk.
2: Jawel.
1: Ja?
0: Goed. Je weet dat we de luisteraars erbij betrekken, hè? Dus ze mogen bellen en vragen stellen en ook hun verhaal vertellen wat ze vinden van die onderwerpen. Dus luisteraars, u wordt al getriggerd om mee te doen. Misschien heeft u ook een vraag voor ze. 020-471-4291. 020-35-41-202. Dat zijn de twee nummers die we hier hebben. Dus kunt u meedoen als u zegt van, luister, ik heb iets gehoord dat niet klopt. Klopt helemaal niet wat ik daar heb gehoord, of juist wel. Dan horen we u ook graag. Mooi. Ivy, heb je nog meer vragen voor deze jonge dames?
1: Ik wil graag weten in principe hoe oud de dames zijn. Ik weet niet of jullie dat al eerder in het programma gezegd hebben. En welke scholen jullie bezoeken. Latifa?
2: Ik ben, ik word deze maand 14. Ik zit op scholengemeenschap Regensbos.
1: Okay.
2: In de derde klas. En ik doe VMBO tegen HAVO.
1: Mooi, gaat goed?
2: Ja.
1: Ja? En je zit in welke klas, zei je?
2: Derde.
1: Derde. Oh, bijna klaar.
2: Klopt.
1: Doe je best.
2: Dank je wel.
1: Ja? En Shefani.
3: Ik ben Shefani Ritveld. Ik ben 12 jaar oud. Ik zit ook op scholengemeenschap Regensbos. En ik zit in de eerste klas.
1: Mooi. Gaat ook goed, Shefani?
3: Ja, gaat goed.
1: Ja. Kan het goed volgen, want jij bent van groep 8 al meteen naar...
3: Jawel, er wordt wel veel instructie gegeven. Dus...
1: Oké. Okay. Veel begeleiding tegenwoordig, hè, op school. Je hoeft niet zoveel thuis meer te doen.
3: Het huiswerk is wel heel erg veel.
1: Heel veel. Heel verschil, hè, met groep 8.
3: Ja.
1: En die heb?
5: De heb? Oké, de heb. Ik ben 12 jaar. Ik zit ook op scholengemeenschap Regensbos. Ik zit in de eerste en heb het niveau HAVO.
1: Mooi. Gaat ook goed, de heb?
5: Ja.
1: Oké. Okay. Doen jullie je best? Hè? En diploma is altijd je eerste man, zeggen ze, hè?
0: Oh, dan gaan we weer. Ook in Suriname hebben we dit al gehoord.
1: Ja, precies.
0: Oké, we hebben een bellet.
6: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
6: Ja, ik spreek met Kwaku X. Ik wil een vraag stellen over over de ontvoering aan de jonge dame.
2: Ja.
6: Ja, hallo, jonge dame.
2: Goedemorgen.
6: Ja, met meneer Kwaku X. Ik heb een vraag. Waarom denk jij... Als je je antwoord hebt gegeven, dan ga ik mijn visie daarover geven. Waarom denk jij dat een vader overgaat tot het ontvoeren van zijn eigen kind? Waarom denk je wat de oorzaak kan zijn dat de vader dat doet?
3: Nou, ik heb de nieuws meegekregen dat de ouders volgens mij niet bij elkaar wonen. Dus dat er misschien onderling een ruzie is geweest.
7: En, 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
2: 107.9 Mart Radio.
3: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Vandaag praat de minister van Onderwijs met de vakbonden en ouderorganisaties. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. In de fabriek komen zo'n 500 mensen te werken. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De politie verrichtte invallen in Hagen en Unna na een tip van een inlichtingendienst. Dat meldt de Duitse krant Bild. De 33-jarige Duitser en 2 Syrische mannen van 20 en 24 jaar zouden online hebben gesproken over een mogelijke gewapende aanslag. Het is nog onduidelijk hoe concreet de plannen waren en of er ook wapens zijn gevonden. De brand in een bedrijfsgebouw in Almere is onder controle. De brandweer is nog bezig met nablusswerkzaamheden. De brand werd om 11 uur gisteravond gemeld en al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Om 1 uur vannacht sloegen de vlammen nog uit het pand in het gebouw aan de Bolderweg op het industrieterrein De Vaart. De rook trok niet naar de omliggende woonwijk. Het weer. Hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws.
3: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. Het weer, hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen.
4: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart. Het programma Hoop en Leven via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Dat God u zegene. En vandaag hebben wij iets heel speciaals voor jullie. Vandaag zullen wij niet tot 7:30 hier zijn, maar wij zullen vandaag hier samen met jullie zijn tot acht uur 's avonds, maar tot 8:00 in de ochtend. Dus van vandaag nu van 7 tot 8 zullen wij hier zijn. En u die bent aan het luisteren, blijf zeker luisteren. Ik heb ook zometeen een hele interessante verhaal. Ik ga zometeen even een persoon inbellen in dit uitzending, zodat zij kan delen met ons datgene wat God heeft gedaan voor haar. Maar blijf zeker luisteren. Ik heb nu eerst een hele mooie lied voor jullie. En na dit hele mooie lied, dan kom ik terug met deze zekerheid dat Gods woord u zal versterken, u zal vernieuwen en natuurlijk uw nieuwe hoop zou kunnen brengen. Ik luister naar dit hele mooie lied en dan kom ik zo terug hier op radiomart.nl en op Caribbean FM. Tot zo.

0: Een hele mooie lied van Dwight Dissels. Het lied Alles komt goed. Nou, wij gaan zo praten met een persoon die door het geloof werd gezegend. Ik ga deze persoon wordt ingebeld. Zodat ja, u kunt weten datgene wat God hij kan doen. En vandaag natuurlijk om 7:30 gaan we een speciaal gebed doen. Als u nog niet uw fles water heeft, bereid uw fles water voor. Wij gaan dan om 7:30 bidden. Maar wij gaan na 7:30 gaan wij door. Tot 8:00 kunt u tot 8:00 morgens zullen wij hier samen met u zijn vandaag met deze speciale uitzending voor u. Maar wij hebben ook een nummer waar als u bent aan het luisteren en u zegt, pastoor, ik zou graag een gebed willen. Ja, want ik ga 2 gebeden doen. Ik ga een kort gebed doen om het water te zegenen om 7:30 voor alle luisteraars die na 7:30 gelijk moeten gaan beginnen te werken. Misschien bent u aan het werken, misschien bent u onderweg naar het werk, bent met iets bezig, of u heeft een afspraak, of u bent druk bezig aan het voorbereiden, dan ik ga om iets voor 7:30 ga ik voor u bidden. En daarna, ik ga zo rond 7:50 ga ik ook een andere gebed opzeggen voor de namen die werden gegeven. De namen, misschien bent u aan het luisteren en u heeft een situatie voor uzelf, een moeilijke situatie in uw familie, misschien in uw gezondheid, misschien heeft u een belangrijke afspraak en u wilt dat wij voor u zullen bidden dan. 7:50 zal ik bidden in dit programma voor u, voor diegenen die gaan door een moeilijke situatie heen. Dus om 7:30 bidden we voor het water en 7:50 bidden wij voor diegenen die gaan door een moeilijke situatie heen en die vragen voor hulp. We hebben alleen een ander telefoonnummer. Dat is ook de telefoonnummer van ons, van de kerk daar in Amsterdam-West. Aan de Porschestraat waar ik ben. Dat is een 020 nummer. Maar deze 020 nummer is ook een WhatsApp nummer. Dus dat maakt het makkelijker. Ik weet dat het lijkt een beetje raar, hè. Pas door een 020 nummer. Kan dat ook een WhatsApp nummer zijn? Ja, dat kan ook een WhatsApp nummer zijn. En dat maakt het makkelijker. Noteer het eventjes, want dan kunt u altijd dit telefoonnummer ook mij bereiken. Daar aan de kerk, daar aan de Porschestraat, nummer 23 in Amsterdam-West. De telefoonnummer is 020-618-1977. Dus ik herhaal 020-618-1977. Dus dit is niet alleen maar de telefoonnummer van de kerk, maar ook van de WhatsApp-nummer. En bent u aan het luisteren en zegt, pastoor, ik wil gebed. U hoeft misschien geen naam te zeggen, maar stuur eventjes uw situatie in, zodat wij daarna kunnen voor u bidden. En misschien zegt u, pastoor, ik zou graag een liedje willen horen, een liedje willen aanvragen, een christelijke liedje willen aanvragen. Dan kunt u het eventjes ook sturen naar deze WhatsApp-nummer 020-618-1977. U kunt daarna een bericht sturen daar naartoe. En daarna zullen wij het laten horen hier in deze uitzending vandaag. Deze speciale uitzending van Hoop en Leven van 7 tot 8. Goed, wij gaan deze persoon proberen in te bellen. Om eventjes met de persoon te praten, zodat deze persoon ook haar verhaal kan vertellen. Ik heb haar al aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, pastoor. Goedemorgen, ja. Luisteraar.
0: Kunt u mij goed horen?
1: Ja, kunt u heel goed horen, pastoor.
0: Ja, heel goed. Bent u nog thuis? Bent u onderweg? Hoe zit het?
1: Ik ben onderweg naar het werk. Maar ik ben er al bijna, hoor.
0: Ook goed. En kunt u mij vertellen, hè? U komt al ook een tijdje. Wat is uw naam?
1: Lydia Meynels.
0: Mevrouw Lydia Meynels. Hoe lang komt u al naar de kerk?
1: Ik kom nu al 21 jaar al naar de kerk.
0: Oké. Okay. Ja. Goed. Ja. Toen voordat u naar de kerk kwam, wat voor soort persoon was u? Wie was u eigenlijk? Wie was mevrouw Lydia voordat u naar de kerk kwam?
1: Ja, voordat ik naar de kerk kwam, was ik een persoon die, ja, ik leefde voor de wereld. En ik was een persoon die heel veel dronk, verslaafd aan alcohol, losbandige leven leidde. Ja, zo was mijn leven kapot, verdriet, pijn, maar relaties na relaties en zo, dus allerlei ellende.
0: Ja. Maar was er een reden dat u dronk? Of zoveel dronk? Dat u zegt dat u het zelf op een punt totdat het verslaafd was?
1: Ik weet het niet. Ik dronk om te dansen, plezier te maken, je stress te verdoven, de problemen te verdoven.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was het.
0: Maar hielp het?
1: Wat zegt u?
0: Hielp het? Hielp het dat u...
1: Nee, want in de ochtenduren was ik helemaal kapot. Kon ik niet opstaan om mijn kinderen klaar te maken om naar school te gaan. Dus het hielp niet, want in de ochtend was ik nog dronken of ik was nog high. Dus gelukkig had ik nog een moeder die ging het overnemen om de kinderen toch aan te kleden om naar school te gaan. Maar ik had de energie niet.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Oké, dus u deed dat om eventjes die stress weg te halen, om een beetje rust te vinden. Maar in plaats dat dat gebeurde, dan maakte de situatie veel erger.
1: Ja, was het nog erger. De situatie werd niet beter.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
1: Ja, dus
0: had u nog andere problemen of andere strijden dat u had?
1: Ja, ik had slapeloze nachten. Ik kon niet slapen. Ik had slaapproblemen.
0: Mm-hmm.
1: Ik kon niet slapen. Ja, ik had slaapproblemen. Dat weet ik. Dat ik had een paniek aanvallen. Ik kon niet in het donker slapen. Ik was heel erg bang. Bang voor de dood. Bang voor alles.
0: Wow.
1: Ja, ik kreeg ook last van hartkloppingen. Ja, dat kwam door die paniek aanvallen, ja.
0: Ja. Maar hoe lang kon u eigenlijk niet slapen?
1: Ik kon 6 maanden lang echt, wanneer ik zeg niet slapen, dat was echt 6 maanden lang kon ik echt helemaal niet slapen.
0: Zo.
1: Mijn ogen waren helemaal zwart geworden. Weet je, mijn gezicht zag er heel anders uit. En zo, maar toch hielp het niet. Ik ging naar de dokter, die gaf me slaapmedicatie. Het leek alsof het nog erger werd toen wanneer ik de medicatie innam, de slaapmedicatie.
0: Oké.
1: Okay. Werd het nog erger.
0: Werd het nog erger. Maar
1: werd het nog erger. Ik op den duur dacht ik van, misschien moet ik op een andere manier doen. Ben ik naar Suriname gegaan, dacht ik van, weet je wat, misschien is er iets geestelijk. Ben ik naar Suriname gegaan om daar te gaan baden, culturele dingen te doen. En maar toch hielp niks heeft mij. Ben ik naar Suriname gegaan om daar te gaan baden, culturele dingen te doen. En ja, maar

0: leven een hel. Met alles wat ik had, werd het dubbele ervan. Dus niks heeft geholpen. Dat heeft het erger gemaakt. En ik, op den duur dacht ik van, weet je wat? Ik heb op allerlei manieren geprobeerd. Mm-hmm. Niks werkt. Ik ga proberen om naar een kerk te gaan. Om daar, misschien kan God helpen. Misschien, want ik wist niet dat God kon, mensen kon helpen om te genezen of zo. Ik dacht, ja, dat, wat je hoorde toen ik klein was van, ja, God heeft deze mensen geschapen om anderen te helpen. Dus ik wist niet dat de kerk iemand kon helpen. Ik dacht een bonoman of iemand die ritueel doet, die kon iemand helpen. Dat had ik geleerd. Mm-hmm. Weet je, wanneer je opgroeit, dat had ik geleerd. Dat hoorde ik ook de mensen zeggen. Dus toen dacht ik van, ik liep een keertje in de Javastraat. Mm-hmm. En ik kwam iemand tegen die folder aan het delen was. En ik gaf me die folder. Ik dacht in mezelf van, wat zou deze folder voor me kunnen doen? Ik ben nu in mijn stress en jij komt met folder van de kerk. Dus ik heb het in mijn tas gewoon gestopt. En toen ik terugkwam, toen ik een kerk zag, ik was radeloos. Ik bleef in de Bijlmer. U weet, er zijn heel veel kerken in de Bijlmer. Op dat moment kon ik toch geen kerk vinden. Op dat moment leek het als niemand wist waar een kerk was. Mm-hmm. En toen dacht ik van, oh, ik had een folder hier. Heb ik naar de kerk gebeld. En toen ik naar de kerk heb gebeld. En die persoon zei van, oh, we hebben diensten elke dag en zo. Ik zeg, maar kan ik nog vandaag komen? Die zei van, ja, je kon nog vandaag komen. Maar ik ben op de volgende dag gegaan. Mm-hmm. Maar volgens mij was het een donderdag. En ik weet, vrijdag ben ik gegaan. En vrijdag was gelukkig bevrijdingsdienst. Mm-hmm. En ik ben geweest. En daar hebben ze voor mij gebeden. Het was gewoon een simpel gebed. Maar die simpel gebed was, is echt op dat moment mijn hele leven veranderd. Want op dat moment heb ik zo gehuild. De reden waarvoor ik heb gehuild wist ik zelf niet. Maar ik voelde alsof alles van me wegging, van mijn schouder afviel. Mm-hmm. En toen ik naar huis ging, dacht ik van, oh, dus volgens mij werkt dit. Volgens mij moet ik daar zijn. En ik kwam thuis. Al de spullen die ik had. Ik heb eerst naar Suriname gebeld. Heb ik een tante van me gebeld van, ik ben naar de kerk gegaan, want het heeft geholpen. Ik voel me niet goed. En toen zei ze, maar die spullen wat je daar hebt, wat je had gekregen uit Suriname toen we de rituelen moesten doen, moet je niet weggooien. Weet je? En op dat moment dacht ik van, niet weggooien. Mm-hmm. Maar ik dacht, ja, toen ik ziek was, kon deze dingen me niet helpen. Ik heb geroepen, maar geen van ze konden me helpen. Mm-hmm. Pastor, weet je wat ik heb gedaan? Op dat moment heb ik God uitgedaagd. Oh. Op dat moment heb ik gezegd van, nu wil ik zien, wie ik in het Surinaam zei, Nomi washi suma na gato. Is gato e besta werkelijk. Dan moet luku e besandi sak trachti, dat ook keer me. Want mijn heren mijn ontrouwheid in dat ook keer me. Maar is na gado op alle krachten, dan moet libi. Pastoor, ik ben, misschien heeft u niet begrepen, maar degene die Surinaam zijn, hebben wel
1: begrepen. Nee, niet alles begrepen. Maar ik heb wel begrepen dat als God bestaat, dan moet hij helpen. Zoiets.
0: Ja, als God bestaat, dan zal ik beantwoorden. Net als de situatie van, hoe heet het, de Baal. Situatie.
1: Ja, begrepen.
0: Ja, precies zo'n situatie. En pastoor, ik had wel een beetje angst. Ik ga nu voor u jokken. Mm-hmm. Op dat moment was het een strijd. Ik had wel een beetje angst. Pastoor, ik heb alles open gedaan. Alles heb ik gezet. Ik heb alles opengemaakt. In de toilet weggegooid. Ik zeg, daar horen jullie thuis. Want jullie hebben geen water. Jullie kunnen mij niet helpen. Ik heb alles weggegooid in die toilet. Een paar dingen wat ik mee had genomen. Ben ik naar beneden gegaan in die ton. Ik heb gezegd, daar horen jullie thuis. In de ton. Ik heb zo weggegooid, pastoor. En daarna dacht ik van, ja, ik voel me goed. Er is niks aan de hand. Dus daarna begon ik naar de kerk te gaan. En ik zou niet voor u jokken. God heeft me echt gelijk bevrijd. God heeft me echt bevrijd. God heeft me geantwoord. Niks is met me gebeurd tot de dag van heden. Ik leef nog. Ik werk. Ik doe alles. Ik heb alles. Ik heb mijn kinderen naar hier gebracht. Mijn kinderen hebben

0: leef van hier, ik heb mijn leef van hier, er is niks met me gebeurd, ik leef nog steeds en ik denk God nog steeds.
1: Ja, en wat gebeurde met die slapeloosheid?
0: Pas voor alles ging weg, alles ging weg. Dat zeg ik, diezelfde dag toen ik naar de kerk ging, diezelfde dag heb ik geslapen.
1: Wauw.
0: Diezelfde dag heb ik kunnen slapen, dus dat bracht de doorbraak en dat ik dat van, nee, dan moet er iets gebeuren, dan moet ik een andere stap ondernemen. En dat heb ik gedaan en dat heeft me geholpen tot nu toe.
1: Ja, we hebben natuurlijk, u zei ook op vrijdag en elke vrijdag vanavond ook, hebben we ook gebed voor de bevrijding. Hoe belangrijk zijn de diensten van vrijdag en zondag voor u?
0: Ja, ik moest ook een gebedsketting volgen. Dus ik heb een gebedsketting gevolgd. In feite hebben we diensten de hele week.
1: Ja.
0: Maar op dat moment was de hele week belangrijk voor mij.
1: Ja.
0: Maar vrijdag heb ik bevrijdingsdienst. Dus maandag hebben we voor financieel, dinsdag voor genezing. Maandag ging ik de diensten volgen voor de genezing. En woensdag de geest van God zoeken, kracht van God zoeken. En donderdag was het voor je liefdesleven. En vrijdag voor de bevrijding.
1: Mm-hmm.
0: Was het dus. Ik ging de gebedsketting volgen, want ik had alles nodig op dat moment. Dus ik heb alles gevolgd, de bevrijdingsdienst.
1: Ja.
0: Zodat God me kon bevrijden. En zondag ging ik weer naar de dienst om de kracht van God te zoeken, om te volharden, om verder te kunnen gaan.
1: Goed, ik weet dat u ook zometeen moet ook gaan werken. Kunt u mij vertellen, wie bent u vandaag? U heeft uw ervaring gedeeld. Wie bent u vandaag? Hoe is uw leven vandaag?
0: Ja, vandaag is mijn leven rustig. Ik ben nu een andere persoon. Ik dien God, ik heb de geest van God.
1: Ja.
0: Ik heb ook de begeleiding van God. Ja, mijn familie zien de verandering. Ik hoef niet te zeggen, degene die me kennen, weten wat voor leven ik vroeger leed. Dus ik had ook soms heel veel vijanden, maar iedereen kwam naar me toe om met me te praten van, ik zie dat je echt bent veranderd. Ik hoef het niet te zeggen of zo.
1: Ja.
0: Ik zie het gewoon, ik hoef niet te acteren of zo of te doen alsof ze zien de verandering van God gewoon in mij.
1: Goed, nou
0: de transformatie van God.
1: Dank je wel voor het delen. Wat zou u aan deze persoon zeggen? U kunt het zelf zeggen in Surinaams, maar wat zou u zelfs kunnen zeggen tegen deze persoon die aan het luisteren is en die zegt van ja, ik ga door een strijd heen en ik weet niet wat ik moet doen. Wat zou u deze persoon kunnen adviseren?
0: Ja, ik zou deze persoon, kijk, ik ga in het Surinaams praten.
1: Geen probleem.
0: Is hij een probleem? Vooral tegenwoordig, no, de problemen je ziet van Nagado Wankayeti, alle de transfanina, ja, is voor niks. We hebben het geleerd, we waren onwetend, maar ik zal je zeggen, God is de enige die je kan helpen. Er is niemand boven God. Er is niks van die rituele dingen zoals we geleerd hebben, waar we opgegroeid zijn, zo kwetje. Ze kunnen ons niet helpen. Ik heb ook mijn voelen dat ik weer naar Siki. Tangen om in ons zit dat was, maar ik kon goed door Winti. In ons Winti kon goed door mis. Maar ik heb het niet gezien. Tot nu toe mensen die dit mee struggle, normaal is maar in ons Siko goed. Normaal is maar in ons boek succes. Is alleen maar achteruit gaan. Dus dat is mijn ervaring. Dat wil ik iedereen zeggen. De beste is om God te zoeken. Als je God wil hebben. Vandaag hebben we ook diensten. Aan de Borneo Straat 40. Alas Masabi de Bafo Huis. Bij de Fossi. Daar houden we onze diensten. Daar is onze kerk. Dus wil ik iedereen uitnodigen. Sumadina Saranam of Jana Saranam. Je verstaat me of je me begrijpt me. Maar daar hebben we diensten. Je bent van harte welkom. Dat God jullie zegenen en een gezegende dag voor iedereen.
1: Goed, dankjewel ook voor het delen. Is er een lied dat u heel graag zou willen horen?
0: Nou, als van het ik Jezus.
1: Oké, ik ga kijken als ik deze kan vinden, maar kom wel goed. We gaan iets regelen hier. Mevrouw Lydia, dankjewel voor uw verhaal. Dat God u zegene. En een gezegende werkdag voor u.
0: Dank u wel. Dankjewel, pastoor. Dat gaat u ook zegen daar in de studio en de andere collega's van u daar.
1: Oké, okay, goed, dankjewel. God zegen.
0: Ja, pastoor.
1: Oké, okay, daar. Fijne dag. Nou, mensen, dat was een hele interessante verhaal, hè? maar we gaan, voordat wij verder zullen gaan, wij gaan ook onszelf al voorbereiden. Hier, zij was haar verhaal aan het delen, maar wij gaan bidden. Ik ga het water zegenen. Maar bent u aan het luisteren en u zegt, pastoor, ik kan, zoals mevrouw Lydia zei, ik kan niet goed slapen. Ik ben verslaafd. Ik wilde graag stoppen, maar ik weet niet eens wat ik moet doen. En ik wil dat God mij hier zou helpen. Dan kunt u een WhatsApp bij de WhatsApp-nummer voor ons een bericht sturen. Misschien zelfs met uw naam, maar ik zal uw naam niet opnoemen hier in de uitzending. Maar waar u kan zeggen, pastoor, dit is mijn situatie, dit is mijn probleem. Ik heb hier hulp bij nodig. En wij zullen zometeen ook voor u bidden. Want ik ga twee gebeden doen. Ik ga nu bidden voor het water. En nadat ik heb gebeden voor het water, zullen wij doorgaan met het programma. Wij zullen tot 8 uur vandaag hier zijn, hier in deze uitzending, met nog meer, nog een boodschap van hoop. Dus blijf zeker luisteren. Oh, misschien gaat u beginnen met werken en dan wilt u alleen maar de zegen van het water. Dat ga ik nu doen. En daarna gaan wij hier verder in deze uitzending. En ook wilt u een nummer horen, kunt u ook naar het nummer, WhatsApp nummer, ook een bericht sturen. Dat is 020-618-1977. Dit nummer, dit 020 nummer, is ook een WhatsApp nummer. Dat is ook de WhatsApp nummer van onze kerk daar aan de Porscheskade 23. Mevrouw Lydia zei ook de kerk dat wij hebben aan de Borneo-straat nummer 40. Dan de diensten vandaag van vrijdag is in de Borneo-straat nummer 40 is om 7:30. Dat is om 7:30. Bij de Porscheskade in Amsterdam-West hebben wij twee diensten. Omdat we één dienst is om is Portugees-talig. Dat is om 7:30. Maar om 6:30 is het daar in het Nederlands. Dus om 6:30 zou ik ook daar zijn aan de Porscheskade nummer 23. Om 6:30 in het Nederlands zou ik de dienst houden. En daar aan de Borneo-straat, Pastor Victor zal daar zijn om 7:30 daar in Oost aan bij de voormalige Baalhuis. Goed, laten we ons voorbereiden voor het gebed. En ik weet zeker dat God u zal aanraken. Neem uw glas water, uw fles water en wij gaan met God praten.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader, samen met alle luisteraars, hier op Radio Mart wil ik dit moment nemen, mijn Heer. Dit eerste moment om het water te zegenen. Ik heb hier in mijn handen ook deze fles water en misschien deze persoon ook daar thuis, misschien onderweg, misschien in een auto of voordat de persoon gaat werken. En Heer, ik wil u vragen, heilig het water, zodat wanneer deze persoon zal drinken door het geloof, dat het uw aanraking zal zijn. Heren, mevrouw Lydia was aan het zeggen, zoveel strijd, zoveel moeilijkheden. En ze had zelfs een teken nodig, uw macht nodig. En misschien is deze persoon aan het luisteren en die heeft ook uw macht nodig, ook een teken nodig. Heer, ik wil u vragen, laat deze persoon aangeraakt worden door uw macht, zodat er vrijheid zal komen. In Jezus' naam, misschien heeft deze persoon de gehele avond niet geslapen. Misschien voelde deze persoon zich onrustig. Heren, misschien heeft deze persoon zelfs geen zin meer in deze dag. Maar ik geloof dat u deze persoon zou helpen. Daarom, mijn Heer, zegen ik dit water. En zo geloof ik, mijn Heer, dat wanneer deze persoon zal drinken, uw aanraking zou komen. In Jezus Christus' naam. Het water is gezegend en geheiligd door uw macht. In Jezus Christus' naam. Daar waar u bent, mijn vriend en vriendin, misschien in het ziekenhuis, thuis, onderweg, en u heeft het glas water, fles water, drink met geloof. Want ik weet zeker dat God u op dit moment zal aanraken.

Heel goed, mijn vriend en vriendin. Ik geloof dat God u heeft gezegend. En dat door dit Gods macht op grote wijze zal werken. Goed, ik ga nu eerst eventjes u laten horen een hele mooie lied. En na dit hele mooie lied komen wij terug hier. Vandaag gaan we door tot 8 uur. En ik heb nog een paar hele mooie liedjes voor jullie. En natuurlijk een kleine boodschap. Ook de hoop van de dag. Blijf zeker luisteren. Heeft u gebed nodig? Gaat u door een situatie heen? Zo 4:50, 5:00, voordat wij zullen eindigen, zal ik nog gebed doen voor diegene die hebben deze kracht nodig, deze hulp nodig. Misschien zegt de pastoor, ik zou wel een dag zelfs naar de kerk willen komen, maar ik heb best wel deze struggle. Maar God gaat u helpen daar waar u bent. Goed, luister naar dit hele mooie lied en dan komen wij zometeen hier terug, hier op Radio Mart met het programma Hoop en Leven.

0: en leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Maar vandaag is het, vandaag gaan wij door hier in deze uitzending tot 8 uur 's morgens. En ik wil iets hier voor u lezen. De hoop, de dagtekst van vandaag. Deze hoop van de dag. Hè. En deze hooptekst eigenlijk is eigenlijk een zegen vanuit Gods woord dat werd gebracht om... zodat wij hoop kunnen krijgen. Hier staat geschreven in Romeinen 15, zegt zo: de God nu van de hoop moog u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Het is een zegen en een belofte die klaar staat voor diegenen die het nodig hebben. En misschien bent u aan het luisteren en u zegt: pas op, maar ik heb hoop nodig, ik heb blijdschap nodig, ik heb vrede nodig. Datgene wat Gods woord belooft, dat heb ik niet. We hoorden net aan het begin van deze uitzending het verhaal van mevrouw Lydia. En zij was op zoek naar deze vrede. Zij was op zoek naar deze liefde, kon het niet vinden. En ze zei dat dan gingen zij drinken. Ze ging zoveel andere dingen doen. Alleen maar om een beetje rust te hebben. En ze kon niet eens slapen. En het moment dat zij leerde het geloof, het gebed, dat werd voor haar opgezegd. En zij deze vrede begon te krijgen, ging alles begon te veranderen. En mijn uitnodiging naar u is: bent u op zoek naar deze belofte? Deze belofte in God. Dan bent u van harte, dan bent u de juiste persoon om aanwezig te zijn, om deze zegen te kunnen ontvangen. Hier nogmaals, kijk deze belofte. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Dus mijn vierde vriendin, bewaar dit. God, hij wilt u helpen. Hij wil de situatie waarin u zich bevindt, wilt u ondersteunen. Of misschien heeft u projecten dat u zo lang bezig bent, maar het lukt u niet om dat te kunnen overwinnen. God, hij wilt u hierin helpen. En zometeen gaan wij ook bidden, nog een gebed doen, zodat God u deze kracht zal geven. Misschien om te komen, om te strijden voor uw leven, zodat u dat hoop dat hij belooft persoonlijk zou kunnen ervaren. Goed, dan. We gaan nu eventjes luisteren naar dit hele mooie lied. En na dit lied komen wij terug hier op Radio Maart.

Een hele mooie lied van Lauren Daigle, Tremble. Een lied dat veel blijdschap brengt, hè, in ons hart. Zometeen, u die bij aan het luisteren, zometeen zullen wij dit speciaal gebed voor een ieder opzeggen. Zodat God, hij u de kracht komt geven voor deze nieuwe dag. Misschien zegt die pastoor, ik moet zometeen gaan werken. Of ik ben al op werk, ik ben al aan het werken. Of vandaag is eigenlijk een rustige dag. Goed, maar dat God komt zegenen alles wat u zal doen. En zoals wij ook al zeiden eerder in dit programma. Vanavond om 6:30 daar aan de Porscheskade zullen wij, zoals mevrouw Lydia ook dat gebed ontving. Gebed voor de bevrijding tegen al het kwaad, tegen de negativiteit, tegen de problemen. Tegen datgene dat het leven tegenwerkt. Hè? Dus wij zullen dan zometeen in de avond deze speciaal gebed opzeggen in uw voordeel. Om 6:30 in het Nederlands aan de Porscheskade nummer 23. Ik zeg Nederlandstalig omdat daar aan de Porscheskade is er ook Portugeestalig. Maar dat is dan om 7:30. Ook om 10:00, 3:00 en om 7:30 is Portugeestalig. En om 6:30 is het Nederlandstalig. Daar zal ik ook dan zijn. En ook op de zondag om 11:00 's morgens. En aan de Borneostraat, daar is gewoon volledig in het Nederlands. Dat zal zijn om 10:00, 3:00 en om 7:30 s'avonds. Pastor Witte zal daar zijn om u daarin te begeleiden, zodat Gods macht u zou kunnen aanraken. Goed, wij gaan nu even luisteren naar dit hele mooie lied. I haven't seen it yet. En daarna, na dit lied, komen wij terug om voor u te bidden, zodat God u hierin komt ondersteunen en uw dag komt zegenen. Goed, u luistert naar het programma Hoop en Leven.

Wij gaan nu dit moment nemen voordat wij zullen eindigen met het programma. Hoop en Leven, deze speciale moment van 7 tot 8. Dan wil ik dit moment nemen om voor u te bidden, zodat God uw werkdag komt zegenen. Misschien gaat u simpelweg door een strijd heen. God zal u helpen. Dus laten wij deze laatste moment nemen, voordat we de uitzending zullen eindigen, om voor u te bidden. Is het mogelijk, als u daar bent en u wilt meebidden, dan doe dat zeker, want ik wil heel graag dit gebed voor u opzeggen. Heere God en onze Vader, ik wil u vragen voor een ieder die aan het luisteren is. Mijn Heer, misschien ligt deze persoon op bed, proberen op te starten, laat me het zo zeggen. Maar er is zoveel pijn. Deze persoon heeft zoveel pijn, zoveel verdriet. Of andere strijden. Misschien zit deze persoon met de ramen gesloten. Misschien zelfs afgesloten van iedereen. En de persoon wilt, mijn Heer, hoop, maar de persoon weet niet waar de persoon moet beginnen. Heer, breng nieuwe hoop tot deze persoon. Deze persoon die ligt in het ziekenhuis, wachtende voor het resultaat of wil beter worden. Heer, help, zodat deze persoon beter zal worden. Deze persoon die gaat door zoveel familiemomenten heen, pijnen, maar Heer, strijden. Misschien wil deze persoon zelfs, hoort deze persoon al deze programma al weken, maanden, maar heeft tot nu toe nog niet de kracht gehad om te komen. Heer, geef deze persoon kracht. Omdat het is niet zomaar dat u deze persoon dit programma laat horen. Nee, maar Heer, geef deze persoon kracht om te komen, zodat deze persoon kan strijden voor zijn of haar leven en deze herstelling zou kunnen ontvangen. In Jezus Christus' naam, mijn vrienden en vriendinnen, daar waar u bent, wees gezegend. Ontvang de aanraking van God. Zo geloven wij en danken wij u in Jezus Christus' naam. Daar waar u bent, ontvang Gods kracht en zijn vrede in Jezus' naam. En als u daarin gelooft, zeg amen. Heel goed, mijn vrienden en vriendin. Ik geloof dat God u heeft gezegend. We zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. En ik weet zeker dat wanneer u deze stap zal nemen, dat God u zal helpen. Wilt u meer informatie over de kerk? Dan kunt u gaan naar onze website ukgr.nl. En daar kunt u dan de informatie vinden over de kerk. Het adres, de telefoonnummer. Maar de telefoonnummer is ook 020-618-1977. Ik herhaal 020-618-1977. Dit is een beltelefoonnummer, maar ook een WhatsApp-nummer. Wij zullen dan zometeen ga ik van hier naar de kerk en dan zullen we daar zijn als iemand wilt bellen. Maar u kunt ook ons een bericht sturen, zodat wij kunnen kijken wat we voor u kunnen betekenen. En misschien een afspraak kunnen maken van wij zijn dan klaar om u te helpen. Het is een vrijblijvend, het is gratis. Toegang in de kerk is gratis en wij zijn dan klaar om u te helpen. Aan de Poortjeskade 23 en aan de Borneostraat in Oost, aan de Borneostraat nummer 40. Mijn naam is Apostel Eddy van de Universele Kerk en ik wens iedereen een hele fijne dag verder. Op maandag zullen we weer hier live zijn vanaf 7 uur. Dan is dat tot 19:30. En volgende week vrijdag ga ik weer nogmaals van 7 tot 8. Dus op de vrijdag van 7 tot 8. Maar gewoon gedurende de week van 7 tot 19:30. Goed, ik wens iedereen een hele gezegende dag verder. God zegen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisie Maart.
3: We zijn er weer, Oedebaka.
4: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
3: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snickie, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.
5: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Ja.
1: Luisteraars van Mart, ik ben op een bijzondere plek met een bijzondere vrouw. Ze is vandaag jarig.
0: Nee, correctie.
1: Oh.
0: Ze is vrijdag is ze jarig geweest.
1: Vrijdag is ze jarig
0: 18
1: geweest.
0: 18 september en ik vier het feest 20 september vandaag. Okay.
1: En voor de luisteraars die haar nog niet herkennen, ik wel en u misschien ook toch. 30 jaar uitvaartorganisatie en laatste groet, Leni Oswald. Leni, wat een bijzondere dag. Het is dit zondag, 12 uur 's middags. Zoveel mensen op de been, dat moet je bijzonder zijn.
0: Nou ja, ik weet niet of ik bijzonder ben, maar ik heb mijn uitnodigingen de deur uit gedaan. En ik weet, er zijn een paar stoomvoeters erbij, toch?
1: Mm-hmm.
0: En ze, zoals jij.
1: Ja.
0: En ze hebben dus gehoor aangegeven en dat vind ik ontzettend fijn. Dat ik, ondanks het zondag is, vroeg in de ochtend, ja, dat ze toch gehoor aan hebben gegeven en hier aanwezig zijn. Dat vind ik heel bijzonder.
1: Top. Gefeliciteerd nogmaals.
0: Dankjewel.
1: Met een dubbele verjaar of zo, want je, ja, bent jarig. Maar het bedrijf bestaat ook al 30 jaar.
0: Klopt.
1: Hoe gaat het met je organisatie?
0: Het gaat goed. Vorig jaar was het even wat rustiger, omdat ik de zorg voor mijn moeder had. Inmiddels overleden. Ik was mantelzorger al jaren. En nu is het tijd voor mij. En ga ik ook meer extra aandacht aan de laatste groet besteden. Maar het gaat goed. Ik ben tevreden.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Een laatste groet voor de mensen die het voor het eerst horen. Wat is dat voor een organisatie of bedrijf?
0: Een laatste groet is een uitvaartonderneming. En die zorgt ervoor om nabestaanden bij te staan als het iemand ze komt te ontvallen. En dan zorgen wij voor een crematie, een begrafenis of repatriëring naar het buitenland. Dat is onze hoofddoel.
1: En dat al 30 jaar lang.
0: Ja,
1: dat is vakmanschap.
0: Zeker weten. Ik heb heel veel ervaring opgedaan. Ik heb heel veel mensen ontmoet. En ze hebben mij ook hun dierbaren toevertrouwd.
1: Mm-hmm.
0: Om ze naar hun laatste rustplaats te begeleiden. En dat waardeer ik zeer. En vandaar dat ik ook vandaag deze dag gebruikt heb om ze te bedanken. Maar ook om iets terug te doen. Voor Taki Den Tangi. Weet je, dat vind ik belangrijk.
1: Ja, ik vond het leuk toen je net vertelde dat je moeder aanwezig is.
0: Ja. Mijn moeder is aanwezig.
1: Zij heeft jou begeleid naar deze locatie.
0: Ja, klopt. Want ik zou dit jaar niks doen, omdat ze inderdaad overleden is. En ik wilde het in alle rust doen.
1: Ja.
0: En ik kreeg dus een schop onder mijn kont. Er is meer tussen hemel en aarde. En toen werd ik bewogen om iets te organiseren. En dat is de dag van vandaag.
1: Bijzonder geslaagd. Leuke mensen allemaal om je heen. Dat is heel goed. Leni, wij gaan way back samen met Mart, 30 jaar. Jij was een van onze hoofdsponsors.
0: Ja.
1: Tegenwoordig zie ik in Albert Heijn daar ergens op een billboard.
0: Nou ja, kijk, je probeert natuurlijk nieuwe wegen te bewandelen. En dat heb ik gedaan. Maar misschien moet ik weer back to the roots.
1: Hmm.
0: Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Misschien de luisteraars niet. Vertel ze. Back to the roots. Hoezo?
0: Ja, back to the roots. Omdat ik toen ik gestart was, ook bij jullie reclame heb gemaakt. De mogelijkheid gehad om promotie te doen voor een laatste groet. En ook om overlijdensberichten,
1: ja,
0: uit te zenden. En dat hebben jullie, toen zaten jullie nog aan de Zwelingstraat, geloof ik.
1: Klopt.
0: Ja, dus vanaf die periode, ja, hebben we contact. Weliswaar soms intensief, maar soms ook minder intensief. Maar neem niet weg dat als we elkaar zien, dat het lijkt alsof we elkaar gisteren voor het laatst hebben gezien.
1: Zo is dat. Still going strong. Ik moet je ook hartelijk bedanken namens de organisatie. Hè? Want ik,
0: ja,
1: weet dat jij een van de eerste was die ons in contact had gebracht met André Lameesi, weet je nog toen?
0: Ja. Oh ja, dat is een hele tijd geleden.
1: Dat is een hele tijd.
0: Ja, het waren dus, Mart had toen een programma waarbij je dus langdurig werklozen weer laat reïntegreren,
1: ja,
0: in werk.
1: Ja.
0: En los van de laatste groet had je mij benaderd om ze te begeleiden.
1: Juist.
0: Als ze stage liepen en kijken waar ze tegenaan liepen. En dat is dan zo gegaan. Maar ik was het even vergeten.
1: Ja,
0: hoor.
1: Dat heb je heel keurig en goed gedaan.
0: Vergeten.
1: Soms met een beetje hoofdpijn, want die mensen willen niet werken natuurlijk. Maar goed, je hebt ze toch een beetje kunnen begeleiden voor ons. Hartelijk,
0: ja,
1: dank daarvoor.
0: Ja.
1: Maar naast een laatste groet, wat doe je nog meer?
0: Dit is nu mijn core business. Ik heb,
1: ja,
0: in het verleden heb ik ook gezondheidstrajecten ingezet. Omdat ik ook een diëtistenachtergrond heb. Maar ik heb dat nu vaarwel gezegd in die zin van, mijn hart ligt toch bij de verzorging van uitvaart. Dat heb ik 10 jaar gedaan naast een laatste groet.
1: Nou, heel goed. wat moet ik zeggen?
0: Hippie poeren.
1: En gaat zo door.
0: Ja,
1: en we houden contact.
0: Dankjewel. Want misschien moet ik een keer weer in de studio
1: komen. Heel graag.
0: En dan even kijken voor 2027 hoe we dat het beste kunnen organiseren.
1: Gaan we doen. Ja? Je wordt uitgenodigd. Op de bank.
0: Ja, dus ik heb geen keuze meer. Dankjewel.
2: Dankjewel. Maar toen aan de AR-camera zou weer potamo voor door. Dat is ook zo wel iets dat levensgevaarlijk is. Hoe moet je? Ik ben osso.
3: Tell you, Maar wij kunnen dat niet aan de generatie zijn.
4: Ik wil alleen zeggen, AI, ik weet niet of ik gehoord heb vorige week, dat AI zelf in staat is om de hele wereld
2: te veroveren.
3: Ja, aan de veroveren
4: met vernietigen.
2: Oh, vernietig.
3: Ja.
4: Dat hebben de basis van de AI zelf.
5: Ja, dat hebben gezegd, ja, het geloof. Meneer Safadikari. En make you stay now and sing it.
2: Hoe heet dat AI, hè?
5: Miere.
6: Ano mi wa wande, ano mi wa wande. Oye ye lo to mi. Ano mi wa wande. Beste luisteraars. Lobby Baralangasa. Ensuite, Bagana. Manteng Nozoneti. Norman weer op straat. En dit keer vanuit een. Norman weer op straat. En dit keer vanuit een andere plek, zoals Gwenti, metrostation en zo.

spreekt gewoon in op uw mobiele telefoon via WhatsApp, kan het ook. Tegenwoordig is een telefoon ook een recorder. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Maar het is eigenlijk ook een radiostation. Een telefoon zei Abdi Apine Anno, de moderne one. Ze hebben een microfoon dat niet onder doet. Je herkent niet sting. Je hier het ook naar normen en tak, ja. Dus het kan. Als ik dit ongeveer 30, 40 jaar geleden had. Jongen, de Joodse kan een bedrijf om multimiljonair. Ik heb wel een mogelijkheid voor tak naar ons man en zenden uit via of ding, internetkanalen, YouTube. Facebook, Twitter account, Carcon, chat, next Snapchat, alles soort dingen. De jongeren hebben veel mogelijkheden om hun boodschap de wereld in te sturen. En ik vind het jammer, want ik ga naar opening voor Salto, dat we zien Samstad hebben. Nieuwe apparatuur, dure studio's, luxe tot en met. Vergelijkbaar met Amedia Hub. Witman, Kisen Sofara. Voor. Natuurlijk met de nodige kennis die ze hebben. Is sick naar de subsidieboom. Zodanig. En de chis. Miju, Nangawan Tutrabaranga nu pot in het gareel. Want je moet niet vergeten dat ik kom uit de. Piratenwereld, proberen op contractvrijheid. Maar nu kunnen we dat niet meer maken, want het is strafbaar geworden. En de organisatie Salto is in het leven geroepen om hobbyisten, zoals we op een sting in de community, even een pressie voor zijn den boskopu kon. Mooi boskopu, zo lees je weer de boskopu, alle soort boskopu daar. Alle soort smaken en initiatieven worden genomen. De een creatiever dan de andere. Maar ik zie die veranderingen omdat ik al lang, heel lang in de tori zit. Ja, 80 is de Guerre. Hoor rekenen aan 46 jaar ervaring in de mediawereld. En die boyara. Niet iedereen kan het nadoen trouwens, dit is ook wel. Nou, alle soort kennis en ervaring en wetenschap. Denk we, maar wie dit? En voorlopig wie denk we? De was zei wie is dat in de zaak, maar wie dit? Wie denk jij dit? Dus hoe dat voel nu? Ik we. Maar waar ik naartoe wil, is ik wil u vandaag vertellen over vrijwilligerswerk. Omdat zo lees mijn heren, sma attacking en ze zijn een beetje laagdunkend over dat die vrijwilligerswerk. Ik niet. Omdat mij is die vrijwilligerswerk lijkt wel mogelijkheid voor opodoro gejuf op zago in een bedrijf of organisatie dat je nakies lachdappe ontwikkel je schrijf je controle directeur. Na zo'n begin, vrijwilligerswerk. Maar het is afhankelijk van wat je wil en wat je kan. En van je zie aan vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk, nogmaals, is een mogelijkheid om binnen een organisatie te gaan en daar ervaring, kennis op te doen. Zodat je misschien je eigen toko kan beginnen, eigen winkel. Dan moet ik nog eens maar horen naar Spotu. Futu. Zielig over vrijwilligerswerk, want ik weet dat vrijwilligerswerk sommige mensen een gezicht hebben gegeven. Aanzien naar tracé. En niet altijd vrijwilligerswerk en vertalen schrijven in money. Nee, vrijwilligerswerk etaleren schrijven ook toe in kennis, ontwikkeling, vordering. Je grow, komoro bijilek zei bij de. Soms maar heeft hij de vrijwilligerswerk die hij bij de voerman. Hij vindt een look moet junkies reffen. Schrotten in gevangenis. Hij vindt een look moet. Hij heeft een afleiding dat hij voor doet vrijwilligerswerk.

En sommige mensen verdienen aanzien en sterker nog, de kies bepaalde privileges, use aan het doen vrijwilligerswerk. No etisi. Dus je kan in een organisatie stappen, een zorgorganisatie, een politiebedrijf, media, met een klik voorbeeld in Nadisi, want ik heb veel vrijwilligers bij Mart zien groeien en groot geworden, aanzien hebben vanwege hun inzet. Ze zijn niet rijk geworden, ze zijn geen miljonairs, maar ze zijn rijk geworden in andere dingen. Ze krijgen respect. Ik, Norman, is een voorbeeld. Ik word meneer Norman genoemd. Dan kan ik Chimboy Norman. Meneer Norman. Aanzien, respect. Dan ga je go omdanging. En dat is een goede zaak. Natuurlijk, ik kan ook een money toe. Maar ik niet tegen je dat ik een boy voor je of een meisje vind. Zijn er nou zo zin in een bedrijf voor Philips? Of een trabigie bedrijf met carne en zomaar? Ik heb begin doen vrijwilligerswerk. Alleen om gebruik en verstand. Ze moeten inzien en slim zijn en ontwikkelen. Want wat lo vrijwilligers aan doen vrijwilligerswerk, dan vast je in een soort rol. Maar dan gaan scoren. Dan gaan ontwikkelen in schrijven. We maken niet tegen jou dat die mee begin doen vrijwilligerswerk op de achtergrond nu bij scoren mee schrijven. Ontwikkel mee schrijven. Look op voorbeelden voor trouwen. Leer zelf van elkaar en ontwikkel je schrijfjes. Je schrijfje ontwikkel je schrijfje. Hoe aardig je trouwen, look op de fout zou je maken, dat je herstelling en je doet een travasie. Dat is ook een mogelijkheid. Dus vrijwilligerswerk is om jezelf te ontwikkelen binnen een professionele organisatie. En het hoeft niet een professionele organisatie te zijn. Alleen kan een organisatie zijn een soort goedaki idee in aanzien. Daar ontwikkel je schrijf Godoro. We volgen een cursus journalistiek, mediatraining, techniek, reportage maker, verkaarding, techniek, niet akikbaan. Maar je ontwikkelt je gaat mee. Je ziet een techniek, wat voor de recommand voor maar tan fasie in dat oude systeem. Dan gaan we ontwikkelen en streven naar de nieuwe media's aan de. Dan gaan we mee naar Twitter, Facebook, Firecardesani, WhatsApp en nog een paar andere mogelijkheden die er zijn. De tan fasie en dan gaan we ontwikkelen. Genoeg. Want toe vooruitgangen de. Uitzondering die naar Libi. Want toen ze me ontwikkelden dat zodanig dat de appel sting in de community. Dat kan ook. Begonnen met vrijwilligerswerk. En hoe lang wil je vrijwilligers blijven? Dat hangt ook een beetje van jezelf af. Dus ik mis een aboskopo die scoorde je. Dat je een appel boy naar zo'n meisje. Een juice-revie, like oma of opa. Je want een ontwikkelingsrevie. Begin naar vrijwilligerswerk. Dat je ziet dat je kiest herkenbaarheid if je gaat omdagen. Zoals maar, ik doe jaren vrijwilligerswerk, maar dan kies erkenning. En nou actie is wat dit ding, of wat dit samenleving. Ik kan dit ook doen naar een groep die zei Euroko. Dat kan ook. Maar ik heb gezien dat sommige mensen binnen organisaties, en met de King of Zaltolik voorbeeld, ze zijn begonnen als vrijwilliger daar, maar zijn uitgegroeid tot medewerkers, de kiespai, lonely story. Omdat ze specialiseren in schrijf, ze maken den schrijf onmisbaar. Laat mij u ook een ander voorbeeld geven, dat mevrouw Jenny Simons, voor NDP, met de zeker dat ik daar begin dat ik naar NDP als vrijwilliger, aan het begin kies salaris. Ze is begonnen als een vrijwilliger, hulp, een loodrouw aan toe. Je gooi naar een organisatie, NPS, nog zo NDP, ja, VAP. Je begint doepching opruimwerkzaamheden, je hebt sitcom. En later je troon talent. Je etaleer je schrijfje. Je laat zien je sterke kanten, je opleiding, je groei en je capaciteiten, je kwaliteiten, je talenten. Kan je etaleren binnen een organisatie. Ja, ja. En dan komt het een en ander uitrollen. Dus,
A pleidooi voor mij dit idee heeft misschien ook maar op een vrijwilligersprobleem. Dat met Sari, wat in Sernang, wat lo radiomakers dat we begin met vrijwilligers. En wat doe ik in spijt, wat doe ik aan doe ik vrijwilligers, want ze hebben een baan naast. De doen trasan naar Siberië. En zo, de groe ook toe in wat trasan. Maar dan heb ik het gezegd. Om u een beetje een idee te geven van wat er kan gebeuren. Maar het is vaak het geval wat ik zie bij sommige Prada en Sisa's van mij. Dat ze niet groeien. Groei naar de tanfasie. En laat mij u niet beledigen. Ik verwijt u ook niet. Maar dit programma, dit onderdeel, het concept voor Markt op Straat, is om ogen en oren te openen. En hersenen ook toe. Je ede. Dus popo ook toe. Je cabeza. Je hebt ontwikkeling en gro. Kom morgen begin. Lek zei je dit idee. En hij begin naar een vrijwilligerswerk. Na onderschatting. Ik vind een occasie, nogmaals, met herhaal, Sagoi een professionele of misschien onprofessionele organisatie. Zorg dat je groeit, gewoon zodanig dat men niet om je heen kan. En op een gegeven moment kan je opeisen wat je toekomt. Met dat voor u. Maar die zien nou een inspiratie, samen kiezen naar aanleiding voor een bezoek, samen Chago naar een studio. Voor Salto, een opening voor de nieuwe studio in het Oba-gebouw. We hebben ook twee MEC-radio-programma's in ons systeem. Sakande, de kan we kiezen morgen, lekker de kiest idee. Kan de Abosco-politie ook toe kan dringen door zodanig dat ding, Bijing, Gideon Refi en Groko Moro Bigi, lekker de NDNO. Maart op straat, een programma zonder vaste zendtijd. Je ook toe kan doen samen met Duja. Je microfoon en je radiostudio naar je telefoon. Je kan zijn boskop ook doen. Je kan zingen. Laat me lafu. Tien zo naar Lucia Vandenburg met me lafu. Akar AI. A sansang is singi en een mekki sting. AI is ook een mogelijkheid voor ontwikkeling van schrijven in die. Voor groot komoro bij jou na vrede jaren. Alleen in lering. Leer lukus a sabdu. Nga say kang. Nga AI. Amerikan karen. AI. Nou, technologie. Sang heel groot tapu. En mek gebruik van. En Marte begin sorry, lek voorbij sorry naar een mobiele telefoon, naar een WhatsApp, naar een trasani internet, naar een los maar bevrede fossi. We sorry ook dat ik zoek haal die voordelen uit, want jong san san de. Nog vrede feng, go leren, ontwikkel je schrijven in me. En grap de kie zijn, maar grap de kie eruit. Maak er iets moois van. Angst naar een slechte raadgever. Soms maar de Congo vanwege het feit dat ik verdiept in Facebook, Twitter, Elon Musk, Nangwalotraman, techniek, de MEC gebruik ving. En mijn afkaarten in Juvu, Alamala, doof Apple, Alamala. Doof Windows ook to Steve Jobs en Atragoedoan. Nasma, Sambijing, Low. En ik vind het ook goed om te beginnen aan vrijwilligerswerk, groot om te beginnen, zodanig. Ik heb het ook aan Consarmi. Ik heb het ook nog aan Consarmi. En ik ben mooi om naar wat te bij het Centraal Station. En ik geniet met Lukuguahi. En ik breed die. Als je dit morgen vraagt, dan gaan we naar Markt op Straat. En ik ben hier, en ik ben hier. Oye ye lon to mi, ano mi wa wande.
Tambo.

0: Even, ik ga even iets opnemen hoor. Best wel. Even, ik ga even iets opnemen hoor.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Beste luisteraars van Mart, vandaag omstreeks 11 uur op Nederland 1. Koning Willem-Alexander neemt in ontvangst het onderzoek gedaan door professor Gert Oos-Indy over de rol van Huis van Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis van Nederland. Interessant, want daarin komt natuurlijk ook het slavernijverleden aan bod. Wij verzoeken u om mee te kijken, mee te luisteren, aantekeningen maken, want vandaag omstreeks 2 uur in een bijzondere radio-uitzending, gevolgd door RTL 4, zullen collega Glenn Kotfried en ik en Kojo Otmar Watson en hoogstwaarschijnlijk ook collega Cynthia dieper op zaken ingaan. Wat hebben we daar gezien of gehoord? Dus kijkt u met ons mee. Vandaag om 2 uur zullen we dieper op zaken ingaan op de radio en wij vragen u graag om te reageren op wat u allemaal van de zaak vindt. Nederland 1, NPO 1, het onderzoek, het zo belangrijke onderzoek op speciaal verzoek van de koning hemzelf. Hij heeft opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de rol van zijn, zeg maar, voorvaderen. Alright, dus tot vanmiddag, 2 uur. Lukwara, nou egi ai, meki aantekening, wanto takatori. NPO 1, 11:15. Atanzo.

0: Beste luisteraars van Maart, vandaag omstreeks 11 uur op Nederland 1. Koning Willem-Alexander neemt in ontvangst het onderzoek gedaan door professor Gert Oos-Indie over de rol van Huis van Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis van Nederland. Interessant, want daarin komt natuurlijk ook het slavernijverleden aan bod. Wij verzoeken u om mee te kijken, mee te luisteren, aantekeningen maken, want vandaag omstreeks 2 uur in een bijzondere radio-uitzending, gevolgd door RTL 4, zullen collega Glenn Kotfried en ik en Kojo, Otmar Watson en hoogstwaarschijnlijk ook collega Cynthia dieper op zaken ingaan. Wat hebben we daar gezien of gehoord? Dus kijkt u met ons mee. Vandaag om 2 uur zullen we dieper op zaken ingaan op de radio en wij vragen u graag om te reageren op wat u allemaal van de zaak vindt. Nederland 1.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering weet daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
1: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
3: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
1: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer met maximaal 10 minuten vertraging. En op de A27 vanuit Almere, tussen de afrit Almere Haven en Eemnes, 5 kilometer met maximaal 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
7: Radio Swammerdam. Hoezo?
8: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM. En 24/7 op je podcast-app.
9: Radio Swammerdam. De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: Yo sabi, dat no-no de je arki de Leon. De Leon.

De Leon is te beluisteren op woensdag tussen 10 uur 's morgens en 1 uur 's middags. En op de vrijdag tussen 9 uur 's morgens en 2 uur 's middags. De Leon e bar o di alles masa e arki. Tide ook to de Leon sa sorgu dat hi bichachari principali programma di you sa e arki. De Leon e bar o di ook to desma sa e arki na ini patata kondre so bun Holland, Europa, so bun Engeland, Frankrijk, Portugal, België, Zwitserland, Spanje, Italië, na alle dintra kondre in Europa. Ook to de Leon e bar odi desmasa e arki na in Zuid-Amerika, Guyana, Frans-Guyana, Brazilië, Venezuela, Colombia, maar ook to Suriname kondre. Ook to desma sa e arki in het Caribisch gebied, de best eilanden, Curaçao, Aruba, na alle drie eilanden, zoals Cuba. Ook to desma sa e libi in India, China, Rusland, Dubai. Hey, it's my arki to ya, hè? Maar, huh, kono vergiti, mama Afrika. Pide bradena de sa e arki to Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Kenia, Zuid-Afrika, Mali, Benin, Sierra Leone, DRC, de Republiek Congo, Ethiopië, Sudan, na alle de trakondre, sa uno kardene, sa dena mama Afrika. Bar odi, usami vantak de Leon ika arki via Caribbean FM. Vestigona salto.nl. De Godoro, de Suku Caribbean FM. Tape you can feel

0: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam is dit de Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van de Leon. The Rhythm of Holy Spirit, Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Het Gospelmoment. Day Word to. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin muziek.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: U kunt nu gaan luisteren naar Radio De Leon Gospel.

Almachtige en barmhartige Heer en Heiland, U die onze soevereine vorst bent. U vergeeft, U vergeet, U schenkt genade, U gaat door met ons, wat we ook gedaan hebben. Dank U, Vader, dat wij vandaag bij U mogen komen en Uw liefde mogen betuigen. Dat U ons zo lief gehad heeft, dat U uw enige geboren Zoon geschonken heeft. Opdat wij en allemaal die in Uw Zoon geloven, niet verloren gaan. Dat is die kans die Gij ons schenkt. En hier staan wij vandaag in een wereld vol haat, vol onvergevingsgezindheid. We danken U dat wij mogen beseffen wat voor een geweldige God wij dienen. Een God die uw armen heel teder om ons slaat. Help ons, Vader, om te zien met uw ogen, om te horen met uw oren en een hart dat open staat voor anderen. Om hen ook te vergeven, om hen ook lief te hebben zoals u ons lief heeft. Heer, we knielen neer en belijden dat wij zonder u verloren zouden zijn. Dat wij steeds weer nieuwe kansen hebben. U woont in ons hart. Dat u gekomen bent om ons te verlossen. Vader, we danken u, we loven en prijzen u. Dat wij vandaag met andere ogen mogen kijken naar mensen om ons heen. Help ons te staan op die plek waar u ons wil meenemen in het licht. Om te zien dat het niet gaat om ons, maar dat het alleen maar gaat om u en uw reddingsplan. De hoop die Gij ons geeft, niet alleen voor vandaag, maar voor morgen en de rest van ons leven. Dat wij anders kunnen kijken naar dingen. Dat wij onze gevoelens kunnen afstemmen op U. Want we dragen uw gordel van waarheid. Onze voeten zijn geschoeid met vrede. Wij dragen het harnas van gerechtigheid. En u bent het schild rondom ons. Want u vangt al die brandende pijlen op. Omdat u de strijd voor ons ingaat. En wij geven u alle hulde. Wij vragen u om onze gedachten met uw helm van heil te bedekken. Zodat wij niet denken aan het negatieve. Maar dat we denken aan u. Aan uw verlossingswerk. En laten wij niet vergeten dat uw zwaard van de geest, het woord van u, ons moet opensnijden. Om te helen, te genezen en weg te snijden dat wat ziek is binnenin ons. Uw tent is hier bij ons. En het is een koninkrijk dat geen enkel koninkrijk hier op aarde evenaart. We kunnen het niet vatten, maar we vragen u. Help ons om elke keer een beetje dichter bij u te komen door de mensen die op ons pad gezet worden door u bij te staan, te helpen, een luisterend oor te hebben, helpen waar we kunnen, financieel, emotioneel, maar meer nog geestelijk. Dat wij mensen op weg helpen, dat wij inderdaad die vissers van mensen worden, om daar te staan, bij de verlorenen, bij de bedroefden, bij de zieken, de eenzamen, omdat u ons die kracht, die tools geeft. Laten wij u geloven en laten we staan op uw belofte van eeuwig leven. Want ook de jarigen van vandaag, van de vorige week, van de komende periode, zij die iets te vieren hebben, dat ook zij het geduld gehad hebben, dat Gij ze gegeven heeft om verder te gaan met elkaar. Help ons om als wij vandaag die stap naar buiten maken en kijken naar die wereld, dat wij het bekijken door uw ogen. En dat we elk mens een kans geven om de vele kansen die Gij ons schenkt. Geloofd en geprezen zijt Gij voor alle zegeningen, voor alle liefde, voor alle ontferming waarmee u bewogen bent. En zegen ons, zodat wij kanalen van zegen kunnen zijn. In de naam van Koning Jezus.

0: Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Yahweh. De ik ben, die ik ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen, toen de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Tora, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen.
1: Anana, kediyama, kediyampo. Mama fudoti, mama Aisa. We beji, en taktani. Fu ala de dee, ala de ting, samsa. So op sana ngabung, ma oktu ala de dee, nanga de ting, sobsa, sa oktu, sankonta kumpasi, mi oktu unju krakti, fu kapsa de tendati.

0: Peggy futiri charunu. Dat win sop sekron ta fusa pot futu. Dat not kau futu fes totong. Not tiki, not teno stong. No libisma aya ati sa aptakur dunanga takurunu. Ma we Peggy kanada kosonte kra. Geluk en een voorspoed voor de takoli die past. We takoen tanyin. Alla den dede wasan guau fesi. Alla un lobby wang. We takoen tanyin voor de wewaai makadunu pou tapede. En dat we begi ook toe dat ons ziel ten rust. Tere charun gomoro fara. We sot sefron takou de. Mek wa les geen takon passi. Dat alla sani. Mu wakaboom. Tan firun srefi. Tan opo srefi. Tan tekleri. En Charles reflect, kank kank blaka man blaka uma. In a maatschappij. En dat u de trots tapu afkomst. Dat u mag zorgen tapu. Dat we soort katibopsa. Dat we sop zijn na libi. Dat u knap tapu tufutu. En als meri dati, we goem ching. Nanga u bakap ching. We begunu. Ala de yeye. Fuma masi papasi. We begi. Ala de leba. Fasi fu busi fu kokro. Kriki. Tankri passi junu, e we takun tani, pudu nep saunu. E takun tani, ala de yeye, mama se anfa passi, e we begu tiri charungu moro fara. Na neti ena di, e we sot se gron tapu, o sapor futu. We les pechi, gran tani, gran tani, gran tani.
1: Tijd voor de condoleances. De Leon.

Hier volgen de namen van dierbaren die zijn heengegaan in Suriname en in Nederland. Daisy Loves, Celintje Jubitana, Urta Jenny Vrolijk Nede, Ludwine Wijn, Marcel Antjes, Regina Etman, Ludwig Willem Alfred Kruin, Redel Chakot, Roberto William Ura Yakana, Henk Breinburg, Heloise Durga, Giro Gobardan, Irene Kloof, Turi Gire Genevieve Stefania, Rosalina Johanna Darson Rosenblad, Orlando Cyril Overman, Pascal Carillo Villoyo, Euphrasia Madeo, Telly Dico, Elisabeth Vieira, Urik Akrum, meer bekend als Parool en Ulle, Johannes, meer bekend als Johan René Stuart Karsters, Marcel Blijt, De Leon condoleert de families met het heengaan van hun dierbaren en wens hen heel veel sterkte.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
8: Ja, was leuk. Het
9: was in ieder geval een lekker muziekje.
10: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
13: You sabi that no there, ye arki de leon.
14: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
15: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

billion. The power station. The power station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803. NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Youn A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffjoen.nl.
1: Diego naar Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzelsana Melis Wengri, Dapper Yuka vindt alle Sandisayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Stakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi that no no there, ye arki the leon.
3: Bring your ways by chance, no.
4: Suriname, amoro sweet gondref grondap. Ik hou van Suriname.
5: Ook deze krijgt het podium via de leon.
6: Arkiman, brada nanga susa. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren of dansen op de tonen van de leon. Meeswinger van de maand oktober. Dennis Hilris met One Drink.

dit was De Leon, meeswinger van de maand oktober. Dit is Hilrist met One Ring.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je Arki de Leon. Dat is een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misatak wel los maar in Arki. A radio nono de. Wel los maar in a bouw, in de tuin. Isabi. Brianna de. Geniet ervan.

0: Nina Erna, Agnes de Lesla, Mie Archie de Leon, Ala Freida, Yasuna Bekoisi, Enum Archie tu.
1: Metak alasmo biji odi Alphonse Gillingen en mi hoop taki wetan Archie de Leon. Luisteraars, stonchi a radio disi wanna one things belangrijk sani so afanodu tak da kun abu eis ting un kantake overal no one's man no kantak hey we'll stop you off so un abu eis sani and that belangrijk in a communicatie.

U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

Hallelujah. Prijs de naam van Jezus. Dag lieve mensen. Dit is het programma van Bread from Heaven. Gebracht door pastor Iwan Hercules. Ik wens u een hele fijne luistertijd. En ja, dit is de gemeente God Anointed Power Ministries. Wereldwijd. En ja, vandaag wil ik het woord tot u brengen vandaag. Maar voor we naar het woord gaan, wil ik u uitnodigen. We zijn weer verhuisd. En we zitten in Tori Osso. En Tori Osso is vlakbij Geldershoofd. Achter het gebouw van No Limit, dat houten huis. En we zijn daar vanaf zondag van 11 uur tot en met 1 uur. U bent van harte welkom. Nogmaals, het adres Tori Osso, Geldershoofd in Amsterdam Zuidoost. God zegen u. Halleluja. Vandaag wil ik het hebben over de verzoeking. Hoeveel weten dat Jezus ook verzocht werd door de duivel voordat hij zijn bediening begon, werd hij verzocht in de woestijn door de vijand. En we gaan lezen daarover in Matteüs hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Als u Bijbel hebt, neemt u Bijbel en lees met mij mee. Amen. God zegen u. Matteüs hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Daar zegt de Bijbel: toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zeide, dus Jezus antwoordde en zeide: er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Even tot zover, lieve mensen. U ziet het dat Jezus Christus toen, nadat hij gedoopt was door Johannes de Doper, en dat de hemel zich opende en er kwam een stem uit de hemel die zei van: dit is mijn geliefde zoon, in hem heb ik wel behagen. En de Bijbel zegt dat de geest kwam uit de hemel als een duif en die zette zich op Jezus Christus, de Zoon van God. Amen. Dus als we zien dat Jezus heeft kracht ontvangen door de Geest van God, voordat hij zijn bediening zou beginnen. Amen. En hij werd geleid door die Geest, door de Geest van God, naar de woestijn om verleid te worden. Amen, om getest te worden door de duivel. Amen. En de Bijbel zegt, hij had 40 dagen en 40 worden door de duivel. Amen. En de Bijbel zegt, hij had 40 dagen en 40 nachten

De duivel wil twijfel brengen, indien gij Gods zoon zijt. Maar Jezus Christus is Gods zoon. Amen. Maar hij brengt het zo, want de duivel kent het woord ook. Hij was al van het begin was hij ook bij God, als een engel. Amen. Dus hij zei, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Dus hij wilde Jezus verzoeken om op zijn opdracht wonderen te doen. Amen. Maar Jezus heeft, hij dient één God. Hij luistert naar één stem. En dat is de stem van God alleen. Amen. Maar Jezus zei, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Ziet u, broeders en zusters, we leven niet alleen van brood, van natuurlijke dingen, maar we leven ook uit het woord van God, wat het woord van God zegt. Dat is het geestelijke voedsel, het geestelijke brood. Amen. Dat is het woord van God. Elk woord dat uit de mond van God komt. Vers 5. Toen nam de duivel hem mede naar de heilige stad en hij stelde hem op de rand van het dak des tempels. En zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zie je, hij komt weer met dat indien, die twijfel, werp uzelf dan naar beneden. Er staat immers geschreven, aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u. En op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Zie je, de duivel kent het woord van God. Amen. Daarom, broers en zusters, wil ik u bemoedigen vandaag. Ken het woord van God. Lees het woord van God elke dag. Want daar kan je kracht uit putten. Er is kracht in het woord van God. Er is genezing in het woord van God. Er is bevrijding in het woord van God. We moeten die kennis hebben. Daarom moeten we elke dag lezen in het woord van God. Amen, in de Bijbel. Zodat we sterker en sterker worden. Zodat de duivel ons niet kan verzoeken. Want zoals de duivel Jezus Christus ging verzoeken in die tijd, zo wil de duivel ons als kinderen van God ook verzoeken. Met het woord soms. Met leugens. Hij verdraait het woord. Het lijkt echt, maar het is niet echt. Amen. Hij verdraait het een beetje. Daarom moeten we goed het woord kennen. Als Jezus heeft hem wederstaan. Amen. Door het woord. Door te zeggen, het staat geschreven. Zo kunnen wij de duivel, de verzoeking, de verzoeker ook overwinnen. Door te zeggen, als hij met zijn leugens komt, het staat geschreven. Man zal niet alleen van brood leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Amen. Halleluja. En zo probeerde hij Jezus Christus te verleiden. Amen. Door te zeggen dat hij zichzelf van de afgrond moest gooien. Dat er staat geschreven dat de engelen van God hem zouden dragen. Amen. En dat ze hem op handen zullen dragen. Opdat hij zijn voet niet zou stoten, aan een steen zou stoten.

Maar Jezus antwoordde hem weder in vers 7 van dezelfde hoofdstuk Matthäus 4. Jezus zeide tot hem, tot de duivel, er staat ook geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Amen. Ziet u, op alles wat de duivel zegt, en het staat soms ook geschreven, maar Jezus zei, er staat ook geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Amen. Jezus wist dat als er iets was gebeurd, dat God de engelen van God hem zouden opvangen. Maar dat hij niet in opdracht van de duivel zichzelf moest neerwerpen. Amen. En dat is verzoeken, God verzoeken. En Jezus heeft dat niet gedaan. Amen. Omdat Jezus kende het woord, want Jezus is het woord. Hij is het levende woord. Amen. Dat uit de hemel nedergedaald is op deze aarde. Jezus is het levende woord. Er staat ook geschreven in het boek van Johannes, Evangelie, dat in de beginne was God en het woord was met God. En het woord was God, is God. Amen. Het woord is God. Dat is het levende woord. Dat is Jezus Christus. We gaan verder. Want de duivel was nog niet klaar met Jezus. Hij ging verder om hem te verzoeken. Om hen in verzoeking te brengen. Zodat hij zijn roeping, waarvoor God hem gezonden heeft, niet zou kunnen uitvoeren. Amen. Dat was de bedoeling van de duivel. We lezen nog verder in Matthäus 4, vers 8. Amen. Daar staat wederom. Zie je, de duivel is een listige en een lastige vijand. Hij geeft niet op. Hij gaat door. Amen. En zo gaat hij ook door met ons, Gods kinderen, om Gods kinderen in verzoeking, in verleiding te brengen. En de Bijbel zegt hier in vers 8 dat wederom nam de duivel hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, dit alles zal ik u geven. Amen, al die koninkrijken, alles wat je ziet. Indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Ziet u, de duivel is een leugenaar. Hij wil aanbeden worden. Maar God alleen zal aanbeden worden. De duivel is een verslagen vijand. Ze hebben hem uit de hemel geschopt, getrapt als het ware. Omdat hij rebelleerde tegen de autoriteit van God. Hij is een leugenaar. Dat hij zegt van tegen Jezus, de Zoon van God, dat alles zal ik u geven, indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. De Bijbel zegt, we zullen alleen God aanbidden en geen andere afgoden. Niemand anders. Amen. Hij dacht dat Jezus dom was, maar Jezus is niet stom. Amen. En vers 10 zegt de Bijbel, toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan. Zie je? De duivel is de Satan. Dat is de verzoeker van de mensen.
Er staat immers geschreven: de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Dus broers en zusters, we zullen alleen de Heere God aanbidden en hem alleen dienen. Halleluja. Hoeveel zoeken om andere dingen te gaan dienen, om andere dingen te gaan volgen. Amen. Om andere dingen te aanbidden. Wereldse dingen. Of vele mensen aanbidden de duivel. Je hebt ook duivel-worshippers. Amen. Aanbidders. Maar er staat geschreven: we zullen alleen de Heere onze God zullen wij aanbidden. En hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust. Ziet u? De duivel zag dat hij niets had aan Jezus. Hij heeft alles geprobeerd, maar hij kon niet slagen. Hij kon niet succesvol zijn. Vers 11 zegt: toen liet de duivel hem met rust. En zie, engelen kwamen en dienden hem. Ziet u? De engelen zijn beschikbaar voor de kinderen van God. Voor Jezus ook. Om ons te dienen. Zijn dienende engelen. Amen. Wanneer God ze zegt dat wat ze moeten doen, dan gaan ze het doen. Maar niet een duivel. Niet wat een duivel zegt, maar wat God zegt. Amen. En Jezus heeft de duivel wederstaan. Tot het einde toe. Amen. Hij heeft hem wederstaan. En zo, broers en zusters, kunnen wij ook de vijand, de duivel, de Satan wederstaan. Door het woord van God te kennen. En niet alleen te kennen, maar ook uit te spreken. Vele christenen zijn er. Ze kennen het woord, maar ze spreken het woord niet uit. Wanneer de verleidingen komen, wanneer de strijd komt, moet je het woord uitspreken. Wanneer de vijand komt met al zijn leugens, met al zijn verleidingen, verzoekingen, moet je het woord van God uitspreken. Je moet zeggen: het staat geschreven. Amen. Zo alleen kan je de vijand wederstaan. Je kan de leugen overwinnen door de waarheid te spreken. Want Gods woord is de waarheid. Amen. En wanneer je het uitspreekt, dan zet je de duivel eigenlijk schaakmat. Hij kan jou niks doen. Je moet het woord uitspreken. Amen. De Bijbel zegt: het woord is in onze mond. Maar we moeten het uitspreken. We moeten het spreken. We moeten de duivel vertellen dat hij een leugenaar is. Dat hij een verslagen vijand is. Dat God, we God alleen zullen dienen. Dat God onze heiland en Heer is. En niemand anders. Alleen de God van Abraham, Jacob. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de enige echte ware God. De God die hemel en aarde geschapen heeft. Dat is onze God. En niet iets anders. Niets anders. Dat is de enige echte God. Amen. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is de blinkende morgenster. Hij is het begin en het einde. Er is geen God zoals Yahweh. Hij alleen is God. En hem zullen wij dienen. Amen. Hem moeten wij dienen. En geen andere God. Af God. Amen. Halleluja. We gaan even met een korte break. En dan zijn we zo weer terug bij u. God zegen u, broers en zusters.

Halleluja, prijs de naam van Jezus. Halleluja, daar ben ik weer, God zegen u. We gaan verder met het programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules. God zegen, lieve mensen, broers en zusters die luisteren. Ik hoop dat u gezegend wordt door dit woord. Amen, het is het woord van God. Amen, ik ben er om u te bemoedigen, om u te versterken. Amen, in uw geloof. Amen. De Bijbel zegt, geloof komt door het horen van het woord van God. Amen. Dus ik ben er om u te versterken met het woord van God. Halleluja. En we hebben gehoord hoe Jezus Christus de duivel heeft wederstaan. Amen. Voordat hij in zijn bediening ging. Amen. Hij heeft hem verslagen. Openlijk verslagen. Hij heeft hem overwonnen. Amen. En de Heer zegt ons ook, de Bijbel zegt ons, als we lezen in Marcus hoofdstuk 8, vanaf vers 36, staat er geschreven: want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? Vers 37. Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Ziet u? Wat baat het als je de hele wereld, als je alle goud en zilver hebt? Amen. Alle rijkdommen van deze wereld, zoals de duivel Jezus wilde verleiden, dat hij hem zou geven als hij zich neder zou buigen voor hem. Amen. Wat baat het om de hele wereld te hebben, maar je ziel verliest, leidt? Amen. En je ziel kwijtraakt. En je ziel verkoopt aan de duivel. Wat heb je eraan? Amen. We willen dat onze ziel behouden wordt. Dat onze ziel veilig bij God is. Amen. Maar niet dat we de hele wereld en al het verkeerde doen en dik. En op het laatst gaat onze ziel verloren. Dat is niet wat we willen. En dat is ook niet wat God wil. Amen. De Bijbel zegt, we kunnen niet twee heren dienen. Amen. Of je dient God, of je dient Mammon. Amen. Mammon is de god van rijkdom, van geld. Maar we moeten, geld hebben we nodig in ons leven. Maar we moeten ons hart niet zetten op dat geld. Amen. We moeten niet hebzucht zijn op geld. Maar we moeten de Heere God dienen. Amen. De Bijbel zegt, in geest en in waarheid moeten we de Heere onze God dienen. Amen. Maar de duivel verleidt ons, wil ons verleiden dat we naar rijkdommen, naar andere dingen gaan zien. Amen, naar wereldse dingen, naar dingen van deze wereld. Maar de Bijbel zegt, we moeten zien op hem. Op God moeten we zien. Amen. Want daar is onze hulp. Daar komt onze hulp van. Als we onze ogen gericht op God, de Allerhoogste, dan zal onze ziel gered worden. Amen. Niet wanneer we doen wat de duivel wil dat we moeten doen. Dat we moeten zondigen tegen God. Dan gaat onze ziel verloren. Broers en zusters, lieve mensen. En dat is niet de wil van God. Want de Bijbel zegt in Johannes 3 vers 16... dat al zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven om voor ons aan het kruis te sterven. En dat zo ieder die in hem gelooft
niet verloren gaat. Dus je ziel niet verloren gaat. Maar dat je eeuwig leven, je ziel zal eeuwig leven hebben door Christus Jezus. Als u gelooft in Jezus Christus. Als u God gelooft en niet de duivel. Amen. Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven. Hij geloofde de duivel niet. Hij geloofde het woord wat van God. Hij geloofde God. Daarom kon hij doorgaan in zijn bediening. Amen. Ik hoef het niet te vertellen. U weet wat Jezus heeft gedaan. Hij kwam, hij verkondigde het evangelie. Amen. Van liefde, van vrede. Hij verkondigde van behoud, van overwinning. Amen. Hij verkondigde het evangelie. Hij deed genezingen, wonderen en teken deed hij. Amen. En hij is gehoorzaam geweest aan God tot de dood. Amen. Tot de dood is hij gehoorzaam geweest. Tot aan het kruis was hij gehoorzaam. Amen. En ze hebben hem begraven. Na 3 dagen is Jezus Christus, heeft God Jezus Christus uit de dood opgewekt. Amen. Ziet u wat gehoorzaamheid kan doen? Als wij, als zijn kinderen gehoorzaam zijn, zal hij ons ook opwekken uit de dood. Amen. Want dan heeft de dood geen macht meer over ons. We zullen opgenomen worden, we zullen opgewekt worden als Christus Jezus terugkomt. Amen. Zoals hij verteld heeft in Matthäus 24. Amen. Dat hij terugkomt. Halleluja. Hij komt terug. Dus laten we niet opgeven. Laten we trouw blijven aan het woord van God. Laten we vasthouden aan het woord van God. Laten we doorgaan om de Heer te dienen. Amen. Laten we kiezen voor God, om God te dienen. Misschien hoort u dit woord vandaag en zegt u, maar ja, ik ben nog geen kind van God en ik wil een kind van God worden. Nou, dat kan. Als u uw leven wil geven aan de Heer, kunt u dat doen. Waar u bent, thuis, op dit moment, misschien bent u in de auto, misschien bent u thuis of op straat, waar u ook bent. U kunt uw leven nu gelijk geven aan de Heer. Door te zeggen van, Heer Jezus, vergeef mij van al mijn zonden. Ik heb berouw van mijn zonden. Ik wil een kind van u worden. Amen. Wees mij genadig en de Heer zal u genadig zijn. Als u die woorden zegt, amen, dan wordt u een kind van de Heer. Amen. Dan mag ik u feliciteren. Dan bent u een wedergeboren kind van God. En dan is Jezus Christus uw Heer en Verlosser en Zaligmaker. God zegen u als u dat gedaan hebt. En lees het woord. Zoek een Bijbel. Zoek een gemeente waar ze u kunnen leiden. Waar ze u verder kunnen leiden met het woord van God. Amen. God zegen u en tot de volgende keer. Ik wil nog 1 keer herhalen het adres van God Anointed Power Ministries. We zijn weer verhuisd en we zitten in Tori Osso. En Tori Osso is vlakbij Geldershoofd, achter het gebouw van No Limit, dat houten huis. En we zijn daar vanaf zondag. Van 11 uur tot en met 1 uur. U bent van harte welkom. Nogmaals, het adres: Tori Osso, Geldershoofd in Amsterdam Zuidoost. God zegen u.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Wiel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Wiel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. En ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Oh, ja. Ja, was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: Sabi dat no de je arki de Leon. De Leon.
12: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
11: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventreclame. Voor meer informatie, mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com.
13: Opa, ik vind je lief. En ik luister ook naar de Leon. En ik heet

wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback, SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Diego naar Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de muziek van Amelie Zwingli. Dapper Yuka vindt alle sandisayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye Arki de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via de Leon.
5: Arki man, brada nangasisa. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren of dansen op de tonen van de Leon. Meeswinger van de maand oktober. Dennis Hilris met One Drink.

dit was De Leon, meeswinger van de maand oktober. Dit is Hilrich met One Ring.

0: heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je Arki de Leon. Dat is een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misatakwa losma e Arki. A radio nono de. Walosma e roko ina bouw, in de tuin. Isabi. Bruyano de. Geniet ervan.
2: I like to know one thing. Are you ready for the Super Brother? Are you ready for the Super Brother music for the soul?
3: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin X Don. Oké.
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
5: Voor ik verder ga, wil ik de volgende fans groeten van Flashback. First Princess, Ellie R, Prinses Marta Koenders, Nana Uhema, Hortans Kreesburg, Prinses Regina, Rinja McIntosh, Elfriede Kesser, Roy Vient, Prinses Elfriede van Engel, Lea van Engel, Kevin Zorgvol, Harold uit Den Haag, John van de Olympiaweg in Amsterdam, Kleines Terborg, Ernestine Convalius, Sandra Nokvries, Mavis Kolf, Andrea Rickets, Gerda Sordam, Dette uit Zaandam, Queen Nana Rewa, Ivilia, Yvonne Bierfried Rooijen, mevrouw Echtel, mevrouw Palmira Richter, bijzondere groet aan Chelsea van de Amstelstroomlaan in Amsterdam. Agnita Clairvan, Jurgen Zorgvol, Orsina Valdink, mevrouw Yvonne Vient, Maureen Griffith, Colin Felixdaal en verder een stille luisteraar van de Insulindeweg in Amsterdam. Ook een bijzonder groet aan fotograaf Ruben. Welkom, welkom to you all.

0: Beste luisteraars, mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin Exdon. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
1: Hey, goedemorgen! Goedemorgen! Allemaal goedemorgen! Yeah!
2: Now, here comes the music.

0: Mijn vaste openingsnummer. Blue Boy met Big Hello.
1: Hello, hello.
0: Ik stuur een big hello voor Margot Kassels in Suriname.
1: Hello.
0: Verder een big hello voor Maureen Griffith.
1: Hello, hello, hello.
0: Een big hello voor Alta Gracia Levant.
1: Hello.

Ray Goodman and Brown. Look at me, I'm in love. Deze stuurde ik speciaal in de richting van Prinses Ellie R.

Hierna hebben we het inbelmoment van Flashback. Je kunt u bellen met 020-788-4305. 020-788-4305.

0: Ik heb een geweldige prinses aan de lijn. Welkom.
1: Goedemorgen, goedemorgen, Franklin. Nou, ik zit hier te bewegen als je me ziet.
0: Dat dacht ik al.
1: Nou, ik doe jou de groeten. En alle prinsessen, en Nana Ohema.
0: Nana Ohema is de queen.
1: Oh, dit is ook altijd zo'n queen, oké. Okay. Nee, oh, oké. Okay. Ik dacht naar Brewa.
0: Ja. Maar je mag verder gaan. Je mag verder gaan.
1: Oké. Okay. En de prinses Elfriede van Engel. En ik ben even uit mijn... maar ja, geef niet. Aan alle prinsessen en iedereen, goed weekend. Social lobby, Franklin.
0: Thank you for calling.
1: Doei.

Eddie Floyd, Consider Me. Don't forget it. De volgende is eentje van Irma Thomas, Looking Back.

Looking Back, Irma Thomas. De volgende zinnetje van Historia de un amor, Latin love song. Make that

kisses. And your de volgende is eentje van Ho Capito, Ci Ti Amo, Another Latin Love Song.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Intercolor Promotion Agency Amsterdam.
1: Oh, sol makosalala, ha, ha. Yo.
2: Ja, maar ja. Akukukba. We kunnen niet verder smullen. Maar het was wel lekker, hè? Geniet van je dag vandaag. Tot een volgende flashback. Voordat ik wegga, iedereen die gebeld heeft, was een mooie verrassing. Voor en achter de schermen. Wees wijs bij alles wat je gaat doen. En denk vooral aan die anderen naast jou.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Weel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Weel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Weel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriff Joen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffjoen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Yo, Sabi,

0: You sabi that no no de ye arki beleon.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Okay.
0: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventreclame. Voor meer informatie, mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com.
2: Opa, ik vind je lief. En ik luister ook naar de Leon. En ik heet Jaël Leeuwen.
0: Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803. NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
1: Diego naar Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de muziek van Amelie Swingri. Dapper Yuka vindt alles aan die saai van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname. Zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika. Kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan. Bloeddruk, verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus. Tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye Arki de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via de Leon.
5: Arki man, brada na Nasusa, ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren of dansen op de tonen van de Leon. Meeswinger van de maand oktober. Dennis Hilris met One Dream.

dit was De Leon, meeswinger van de maand oktober. Dennis Hilreus met One Ring.

0: heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Barada Langasisa, op dit moment zijn er gesprekken gaande naar aanleiding van het onderzoek van prins Willem-Alexander, koning Willem-Alexander, over de betrokkenheid van het Oranjehuis tijdens de slavernij en koloniale periode. We nemen nu mee naar de actualiteit die op dit moment plaatsvindt via NPO.

0: Een uitzending van NPO 1 die op dit moment plaatsvindt. En een aantal journalisten reageren. Maar ook mensen die uit het Surinaams netwerk die reageren naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek.
1: Ook belangrijk denk ik om te zeggen, we zijn een koloniale grootmacht geweest. Dat zijn we, zouden we ook zijn geweest zonder de familie van Oranje. Ze hebben dus niet zozeer actief invloed gehad op dat beleid. Maar toch hebben ze er wel heel veel aan gehad. Omdat ze er dus heel veel geld aan hebben verdiend. En omdat ze er ook een zekere status door hebben gekregen. En zich op die manier dus hebben kunnen verrijken.
2: En de koning gaf zelf ook direct een eerste reactie. Vul je daar nog iets aan op?
1: Ja, daarbij viel mij toch wel echt op dat hij het ook naar het nu trekt, hè, naar het heden, wat hij nu vervolgens kan gaan doen. En wat opvalt is dat hij ook echt zegt dat hij mede verantwoordelijk is voor ja, ook zijn voorouders, zijn familieleden dus. Ook juist op dat aspect dat ze dus niks hebben gedaan. En hij zegt daarbij dus wel, ja, ik ben misschien 3 generaties later al wel, veel generaties later, maar hij ziet daar toch een rol voor zichzelf weggelegd. En hij zegt ook, het is geen punt, het is inderdaad een comma. Het motiveert hem extra om toch te kijken wat hij nog kan doen om tot verzoening, tot heling te komen. Ja, en daarvoor was dit onderzoek ook nodig. Daar geloofde hij heel erg in. Je moet echt het verleden goed begrijpen, zodat je bewustzijn verandert, zodat je je kan verplaatsen in de mensen die dit is overkomen en ook hoe dat nu dus nog doorwerkt in onze samenleving. Ja, en hoe hij dat dan gaat invullen, ja, dat gaan wij natuurlijk volgen. We gaan kijken of we dat misschien meer nadrukkelijk terugzien komen in zijn agenda, in zijn werkbezoeken. Er zijn natuurlijk allerlei manieren waarop hij daarmee aan de slag kan. Maar ja, hij heeft hier wel echt duidelijk een boodschap afgegeven dat dit niet het einde is, in ieder geval.
2: Ja, en dat volgen, hè, van dit onderzoek en ook hoe de koning hier later dan invullingen aangeeft. Hoe nadrukkelijk doen ze dat in het buitenland, bij andere koningshuizen?
1: Ja, dat is echt wel heel anders. Wij zijn echt een land dat hierin voorop loopt. We hebben een best wel progressieve koning.
0: Even nog ter informatie, beste luisteraars. Op dit moment maak ik u deelgenoot van reacties naar aanleiding van het onderzoek dat is gedaan in opdracht van koning Willem-Alexander over de betrokkenheid van het Nederlands slavernijverleden en kolonialisme. En die is net, het onderzoek is net gepresenteerd. En er geven een aantal mensen reacties. Zometeen ga ik u ook uitnodigen om te kijken wat u ervan vond, beste luisteraars. Ik heb mevrouw Biekman gevraagd om ook een reactie te geven. Dat komt nog. Want u weet het, ze is altijd zeer gedegen, goed onderbouwd, onderricht. Als het gaat om dit onderwerp, dus dat komt nog. Maar zometeen wil ik u vragen om een eerste reactie. Ik heb ook mijn eigen reactie op Radangasa. Maar laten we nog even luisteren wat er wordt gezegd op NPO 1.
1: Echt wel mee gaan kijken, maar of ze ook zo ver zullen gaan als een onderzoek zoals hier, dat durf ik nog niet te zeggen.
2: Het is nog afwachten. Simone, dank je wel.
0: In de studio.
2: Simone had het er net al over hoe dat, hij dat onderzoek naar het heden wil trekken. En dat zei de koning net op deze manier.
3: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen. Ik blijf mij samen met de koningin inzetten voor verbinding, heling en verzoening.
2: Ja. Meneer Koch?
4: Ja, als ik een historische toelichting mag geven. Ja. Niet even reageren op de woorden van Willem-Alexander, die vooral natuurlijk wat moet nou na die komma komen, dat probeert in te vullen. Er werd natuurlijk een uitzondering gemaakt voor Willem I in het bijzonder. Die als echt de leider van zijn eigen kabinet en als de politiek besluiten vormer, hij nam de besluiten, dat daadwerkelijk die koloniale staat op Java heeft opgebouwd. En daar, van meet af aan, zei Java moet een windgewest worden. Daar is eerst een oorlog voor gevoerd, 5 jaar geduurd. En nadat die oorlog voorbij was, kwam daar een exploitatiesysteem dat echt enorme hoeveelheden geld heeft opgeleverd. Zozeer zelfs dat na een jaar of 10 voor 2 decennia lang de helft van de Nederlandse belastingopbrengsten opbrengt. Dat komt dus van Java. Daar is de staatsschuld mee afgelost. Er zijn de spoorwegen mee gebouwd. Dat is wat vaak wordt gezegd. Dat zal uit dit onderzoek nog wel eens een keer bevestigd worden, denk ik. En precies die exploitatie van Java heeft koning Leopold II van België geïnspireerd. Die was echt op zoek naar een Java voor België. En die heeft een heleboel plekken heeft hij laten onderzoeken. Kan ik hier zo'n lucratieve kolonie oprichten? En uiteindelijk is die in de Congo terechtgekomen. Maar hij wilde een Java.
0: Luisteraars, kijk, wat interessant is in dit onderzoek is of de nadruk wordt gelegd op het dehumaniserend beleid wat er is gevoerd en de reactie van het Koningshuis daarop. De vernederingen die hebben plaatsgevonden, de moorden die hebben plaatsgevonden, het inhumaan behandelen van onze mensen. En de vraag is, waar was de rol van het Koningshuis toen?
4: 1860 Java, of hoe een kolonie geregeerd moet worden. Ja. En dan ook de lof steken over dat exploitatiesysteem op Java, wat Willem I had ingesteld.
2: Ja, dat viel u op. Laten we even, want we hebben al veel gezien en gehoord. Ja. En dat is nog lang niet alles, want dit waren eigenlijk de samenvattingen die we zojuist zagen. Maar laten we er toch even doorheen gaan. Ja. Want wat hoorden wij zojuist? De medeverantwoordelijkheid van het Huis Oranje-Nassau is evident. De betekenis van het Huis Oranje-Nassau lag vooral in de symbolische legitimering. Alle stadhouders, koningen en koninginnen tot en met Wilhelmina waren voorstander van het kolonialisme, vonden koloniale oorlogsvoering onvermijdelijk en gerechtvaardigd. En de stadhouders en koning Willem I gaven geen blijk van bezwaren tegen slavernij. Ook Willem II en Willem III gaven geen steun aan de afschaffing ervan. In de 19e eeuw verdiende het Huis Oranje-Nassau veel door inkomsten uit Nederlands-Indië. De slavenhandel en slavernij in de eeuw verdiende het Huis Oranje-Nassau veel door inkomsten uit Nederlands-Indië. De slavenhandel en slavernij verdienden de Oranjes dan wel vrijwel niet. Wel gaf het

0: op deze passage, beste luisteraars. Kijk, men kan wel zeggen in dit onderzoek dat Nederland niet veel geld heeft verdiend aan de slavernij. Maar het ging niet alleen om geld verdienen. Het ging om hoe onze voorouders zijn behandeld. Gedehumaniseerd. Daar gaat het eigenlijk om. En daar zien wij wel een negatieve rol van het Oranjehuis van toen. En men probeert ook andere koninkrijken zoals België erbij te betrekken. Unam vergiti bradangasa. Abelji koning voor toen, die man eiste per dag 300 handen. Dus dat van Taki constant de man bij kapdisma anupuru dat bij in Congo. Unam vergiti sandati, hè?
1: Daarvoor is het ook wel op andere plekken.
0: We gaan even door met het luisteren.
1: Van steden geweest. En zo rond 1900, als ze eigenlijk net op de troon is, is een van de weinige periodes waarin er echt een soort enthousiasme over het koloniale rijk, een soort publieke trots over het koloniale rijk in Nederland ook heerst. Denk aan de Indische buurten die dan ook verrijzen.
0: En men probeert in dit programma meer, in mijn ogen, de aandacht te vestigen op het gedeelte van Nederland in Java. Maar, Balanagaza, dat is nou de macht van de media. Men heeft het dus niet over de wreedheden en de gevolgen daarvan, de doorwerking, als het gaat om het Nederlands slavernijverleden. Mi Iwan Lewin, me lucatori tafasi.
2: Ik heb niet heel veel nieuwe dingen gehoord. Als je nu zo net die punten achter elkaar hoort, hoe beziet u het dan? Hoe moeten we er naar kijken? Want we hebben nu vijf boeken.
3: Ja,
2: we hebben die liggen daar.
3: Ja, we hebben vijf boeken.
2: Even uitzoomend.
3: Ja, even uitzoomend. We hebben vijf boeken. Er is opdracht gegeven tot onderzoek. Er zijn nog sceptici in de samenleving die het onderwerp slavernij en de rol van Nederland in slavernij en de rol van allerlei instituten toch geneigd zijn te bagatelliseren. Maar nu staat het onderzoek er. Het is gebeurd, het is gepubliceerd, het is omarmd door de koning. En ik denk dat hier heel veel moreel gezag van uitgaat. Omdat het nu wordt gezegd door een witte man, bevestigd door een witte man zelf.
2: De koning ook nog eens,
3: niet zomaar iemand. Ja. Dus als ik wil uitzoomen, dan wil ik even hierop wijzen.
2: Ja. Laten we nog even kijken naar wat hoofdonderzoeker Gert Oostindie zei in zijn speech.
4: Onze bevindingen zijn echter duidelijk. De koloniale geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Nederland sinds 1600. Met inbegrip van het eigenbelang, het geweld, het racisme en de schade van dien, tot op heden. Dat verleden strookt geenszins met een rooskleurig nationaal zelfbeeld. En in die geschiedenis speelt het Huis Oranje-Nassau een eigen rol, met overtuiging betrokken en dus zonder enige twijfel mede verantwoordelijk.
2: Mevrouw Beijnaar, u zei, het is nu gezegd, niet door zomaar iemand, door die koning. En nu?
3: Ja, nu moeten wij oppakken wat de erfenis is van deze grote geschiedenis, de ongelijkheid in de samenleving, wat Kathleen ook heeft aangeduid. De ongelijkheid op het gebied van onderwijs, arbeid, woningmarkt, ik noemde al die vlakken al, racisme, discriminatie, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat heel veel groepen in de samenleving die deze geschiedenis in zich dragen, nog onvoldoende gezien worden en mee kunnen komen in het systeem, omdat het gewoon verdeeld is. Dat moet worden opgepakt. En ik zou zeggen, als er geld is om een onderzoek te doen.
2: Dat verzoek.
3: Ja, maar nu is er een momentum. De koning
2: heeft volgens u is
3: toch
2: dit echt het moment om daarin door te pakken?
3: Hij heeft excuses gemaakt. Hij heeft vergiffenis gevraagd en gekregen. Hij heeft gezegd, ik wil verleden onder ogen kijken. Ik wil dat de generatie na mij dit oppakt. Wat moet er dan worden opgepakt? Juist dit. Want dit blijft eigenlijk al heel erg lang liggen. Kijk, het is leuk dat er geld vrijkomt voor een nieuw museum en weer voor een theatervoorstelling. Allerlei fondsen die dat geld allemaal hebben waarin wij onze ding kunnen doen. Maar dat is niet de essentie. Wij willen uiteindelijk ook gelijkelijk vooruit kunnen komen en ook recht hebben. En niet alleen maar formeel recht, maar niet last hebben van het systemisch racisme. Waardoor blijkt dat wij toch hier en daar makkelijker buiten
2: vallen. En dat zit hem dan volgens u in het onderwijs?
3: Onder andere in het onderwijs, maar ook als je gaat solliciteren. Maar ook als je.
0: En Kone Vergiti, ook bij de politie, beste mensen.
3: Gelijke kansen in alle opzichten.
2: Ja. U stipt het aan, onderwijs. Nou, laat hier iemand naast u staan die zometeen direct doorgaat naar de universiteit om les te geven.

0: te geven. Ja. Is dit inderdaad iets wat nu inmiddels... Want dit hoor je natuurlijk al jaren, hè? Dat er meer aandacht moet zijn voor ons koloniale verleden. Ja. Is dit iets wat inderdaad al doorgevoerd is in het onderwijs?
1: Dat is in hoge mate doorgevoerd. En je hoorde het voor Leiden net Henk de Velde ook zeggen. Ik kan zeggen, in Utrecht is dezelfde beweging gaande. Dat is dat die koloniale geschiedenis, die krijgt structureel een plaats in alle geschiedschrijving vanaf, zeg maar, pakweg 1600. En dat is een geïntegreerd onderdeel geworden. En ook de universiteiten zelf, Utrecht heeft daar 2 jaar geleden een voorbeeld mee gegeven, hebben hun eigen koloniale verleden laten uitzoeken. Met daarbij natuurlijk die opdracht van laten we realiseren dat dit het is en laten we er voor de toekomst iets aan gaan doen.
0: Maar dan heeft het wel over de universiteit, maar het begint natuurlijk al bij basisonderwijs.
1: Het begint bij basisonderwijs. Zeker.
0: Kunt u dat zeggen? Zijn daar al veranderingen doorgevoerd? Want daar begint het. Dat is de conclusie die iedereen trekt.
1: Ja, natuurlijk. In het basisonderwijs moet beginnen. Daar zien de kinderen elkaar natuurlijk ook veel meer afkomstig uit al die verschillende gemeenschappen waaruit Nederland inmiddels bestaat. Er is natuurlijk in de herziene kanon van de Nederlandse geschiedenis, die voor een deel wordt gebruikt in het onderwijs, meer aandacht gekomen voor het koloniale verleden. Ik denk aan de opname van Anton de Kom bijvoorbeeld daarin.
0: Ja. Meer aandacht, maar ook voldoende? Compleet?
1: Is het voldoende? Het is nooit compleet. Het is natuurlijk nooit voldoende. En ik denk dat dat wel de boodschap is van...
2: Kijk, als we Arkam aan die CIA geeft nota bene les op de universiteit, dan... Maar hij draait eromheen. Wat Asfa bijna zegt is van, luister, geld is niet alles. Wat wij eigenlijk willen is die rechtvaardigheid, die gelijkwaardigheid, die erkenning dat wij inderdaad gelijk zijn. En dat we geen last meer moeten hebben van discriminatie en ongelijke behandeling in het onderwijs, op de werkvloer, de woningen, et cetera, et cetera. Asfa.
3: Ja, dat over het onderwijs. Kijk, dat is ook wel een deel van mijn vakgebied. Ik kom heel veel in het onderwijs. Ik werk ook met die doelgroepen, met name basisscholen. En ik ken ook het materiaal dat zij krijgen om les te krijgen. Ik heb een dochter op de middelbare school, die kreeg vorig jaar nog te lezen. Ze moest repeteren voor het geschiedenis slavernij onderwerp, dat de slaafgemaakten aan boord, die hadden het moeilijk zwaar, ze kregen slaag, weinig eten en ze gooiden zichzelf overboord bij wijze van zelfmoord. En in hun bijzijn, en dat goed ook voor de bemanning. Dus om even aan te geven hoe dat gaat. En ik weet nog veel meer te melden over de stand van het slavernij in het onderwijs, het onderwerp. En ik vind dat eerlijk gezegd niet voldoende, omdat in het onderwijs wordt eigenlijk nauwelijks stilgestaan wat het heeft gebracht vandaag de dag en waaraan gewerkt moet worden. Het is interessant dat men het op een gegeven moment weet, maar je moet de kinderen ook de urgentie bijbrengen dat er nog iets veranderd moet worden, omdat er nog zo'n grote ongelijkheid is naar aanleiding van deze geschiedenis.
0: En daarin komt eigenlijk wel alles samen, want dat is eigenlijk ook de conclusie, hè, hoorden we net van de onderzoekscommissie. Dat is eigenlijk ook jullie conclusie. Ja. Die boeken liggen er, de kennis is er nu.
3: Ja.
0: Ongeveer compleet. Ja. In uw ogen had het nog completer gaan mogen. En vooral nu de taak, hoe nu verder?
3: En vanuit moreel leiderschap kan je eigenlijk best wel veel doen. En dat heeft de koning nu getoond. Moreel leiderschap, waar sta ik als het gaat over deze geschiedenis? Waar sta ik als het gaat over deze erfenis van deze geschiedenis? En dan moet je dat ook
0: en nu verder
3: oppakken.
0: Ja, dus eigenlijk is het weer een komma. Weer, daar hebben we het eerder over gesproken.
3: Ja, kijk, het gaat niet ietsjes verder dan die komma. Maar de komma is nu groter geworden. En ik bedoel daarmee te zeggen, er moet nu echt veel meer gedaan worden.
0: Dank jullie wel allebei voor jullie komst. Moet het hierbij laten. Want inderdaad, hier eindigt de presentatie van het onderzoek. Koning Willem-Alexander wilde meer weten over de precieze rol van zijn voorgangers, het Huis van Oranje-Nassau, in de koloniale geschiedenis. 5 boeken, we hebben het al 100 keer gezegd, geloof ik, liggen er nu over zijn voorouders en hun rol, klein of groot, in de koloniale geschiedenis van Nederland. Dank allebei. En het laatste woord in deze uitzending is dan aan de koning. Ik wens u nog een mooie dag.
4: Ik weet dat er op dit moment velen met ons meekijken die de doorwerking van het slavernijverleden anno 2026 nog voelen en de pijn met zich meedragen. Ik voel me zeer met hun verbonden. Ik omarm de resultaten van uw onderzoek. Voor mij is uw werk geen afronding, maar een aansporing. Ik kan het verleden niet veranderen, maar ik kan wel naar beste kunnen een positieve bijdrage leveren aan het heden en aan de toekomst. Die overtuiging loopt als een rode draad door mijn leven en mijn koningschap.
2: Aldus koning Willem-Alexander naar aanleiding van het onderzoek dat in zijn opdracht heeft plaatsgevonden over de rol van het koningshuis ten tijde van de slavernij en de koloniale periode. Ik nodig u uit, Brarangasta, als u denkt van hey, ik kan een bijdrage leveren. Want de koning wil verder om te kijken hoe hij in het heden zijn bijdrage kan leveren om zaken positief te benaderen. Het telefoonnummer van de studio, als u wilt bellen, misschien denkt u van, nou, die informatie is mij helder. En ik heb op dit moment geen bijdrage die ik wil leveren. Maar als u dat wil, het telefoonnummer is 020-788-4305. En ik wil zo snel mogelijk in het bezit komen van het boek, het onderzoek, zodat ik kan gaan lezen, want ik heb ook een paar vragen. Of een aantal dingen zijn meegenomen in het onderzoek. Want als je het hebt over de rol van het Koningshuis, gisteravond werd ook al gezegd wat de rol was van voormalig prins Bernhard en ook prins Klaus. Dat prins Bernhard ook lid was van de Duitse organisatie. En dat prins Klaus ook in het leger heeft gezeten van Duitsland. Dat was gisteravond te zien op de televisie. Maar er is nog meer. Want er komen namen voor in het koningshuis die gerelateerd zijn aan de Oranjes, die ook in Suriname voorkomen. En ik ben benieuwd te weten wat de rol was. Wat de rol was van de Oranjes. Want hoe hun namen terecht zijn gekomen in Suriname. En als je naar Wikipedia gaat, dan vind je die namen. Als je op het internet gaat, dan vind je die namen. Dus ik zeg nog niets. Ik wil alleen weten of dat ook is meegenomen in het onderzoek. En hoe het komt dat namen, dus familienamen van het Koningshuis ook in Suriname terecht zijn gekomen. Wat was de concrete rol? En ik ben benieuwd, want Gert Oost-Indië heeft onderzoek gedaan, of hij daarop ook is ingegaan. 020-788-4305 als u denkt van, hé, ik wil reageren. Dit is De Leon.

En u luistert dus naar De Leon op deze prachtige vrijdag, Bradangasa. En ik kan u vertellen, wij hebben een aantal dingen veranderd, zoals u dat ook heeft kunt merken. En ik stel u in de gelegenheid om te reageren op wat koning Willem-Alexander allemaal heeft gezegd. Of nou ja, wat er is gezegd naar aanleiding van het onderzoek. In verband met de betrokkenheid van het Koningshuis in de Caribische landen, waaronder Suriname.

0: En in de woorden van Asfa Beynaar, want zij zegt, ja, het is mooi, al die subsidies worden gegeven voor theateropvoeringen, bijeenkomsten en dergelijke. Daar gaat het niet alleen om. Terwijl ik ook gedrag voor deze koto, ik begin daarbij, Bradangasa. Er is een bepaald patroon wat zich voordoet onder sommige witte mannen in het politiekorps. Ja, racistisch, discriminerend gedrag. En ik kan tegen Uno, we volgen politiek toch? A politiek verandert dis wiki. De man kinki a beleid. De man pas a beleid aan zijde. Er is geprotesteerd. Er is gedemonstreerd. Mensen hebben hun stem laten horen. Daardoor veranderen er dingen, Bradangasa. En if Sani no e verander in as koto beleid, het politiebeleid, dan Sani no verander. Dan zal het doorgaande hebben, die witte mannen, zoiets van, nou ja, er gebeurt toch niks, dus ik kan gewoon doorgaan met mijn racistisch en discriminerend gedrag. Maar laten we de spiegel voorhouden, Bradangasa, en kijken wat kunnen wij zelf doen. Als wij maar onderling klagen, en we klagen zoals het op de radiostation, en we klagen zoals het op social media, is niet voldoende. We moeten onze stem laten horen bij de autoriteiten, bij de politiek. Sterker nog, Willem-Alexander heeft nu een hand uitgestoken. Dat vind ik persoonlijk dat Amuse Arki ook toe. Uno sa e Arki a radio. Er zullen ook gesprekken moeten plaatsvinden met de man van de straat. Net u, Bradangasa. Niet alleen met die zogenaamde sommigen, zijn namangs, die pretenderen de wijsheid in pacht te hebben. Maar de man onderhandelt strak. Nanga op autoriteit, want de man is vrede. De man is vrede, futaki. Terwijl de eerste donanga witman aan tafel, ik kan tak keihard. Ik kan taki. Ik tak san leta ik tak dan dit op je ati en ik moest taki. San you want dat moest veranderen. Zo fassi a witma e kisles pekigiu. Maar if je ja en amen en im horik ne ja in om taka word to discriminatie, want dat de ma e firwan fassi, hey nonsens! Nonsens! Taka san vade. Make de man begrijp van tak, hey, daar gaat het om. En ik kan u vertellen, het werkt altijd. Die boeren spreken duidelijke taal, de vakbond heeft duidelijke taal gesproken. Het bedrijfsleven heeft duidelijke taal gesproken. En wat gebeurt er? Het beleid wordt veranderd. Het wordt aangepast. De wet wordt aangepast. Ja, Bradangasa. Maar if uno, we dansen nog maar, we weer mooi crossen. Une dusa omus do. Dat is beleid ook door, toch? Dus wij moeten ook hand in eigen boezem steken. En niet alleen met agressie bijvoorbeeld. Om ons door aan tafel dat wij tak gedegen. Om ons leg des maar uit. Leg een koning uit. Dit gebeurt er met mijn kinderen op school. Mijn kinderen worden systematisch gediscrimineerd. We krijgen institutionele discriminatie. Abtje is zoete aan de gwaal lucht voor actie aan beurt aan je vrouw Noe Djeng. Hoe zie je toch? Ze een pauze doen voor Engeland of voor Italië. Wat die pauze heeft gedaan. Amai sek ala de wet ma anu. Die amador ablanga ma anu amam draibaka. Het zit nog steeds in de DNA, in de genen van de witte man. Omo se takastan pa de, bradangasa. Omo se vrede.
1: Nabambe kanangai. Okomi journaliste.
0: Ano winti met jisera.
1: Mosala malam.
0: Atasani dialogue tu da metaksa mustaki.

En dit allemaal naar aanleiding van de presentatie van vandaag. Het onderzoek gedaan in opdracht van koning Willem-Alexander over de betrokkenheid van het Oranje Huis. Ja, het Oranje Huis tijdens de koloniale en slavernijperiode. Maar ik bekijk het breed. Niet alleen het Koningshuis, maar alles wat gerelateerd is met het Koningshuis. En ik blijf het zeggen, Brada Hasta. Binnenkort zijn er 2 bijeenkomsten met de politie van Amsterdam. Unotana also. Ik ga u uitnodigen om aanwezig te zijn. Om u de gelegenheid te geven om uw stem te laten horen. En unafrede. Unafrede. U kan taki san de tapu ati. Mek de man jere san de tapu ati. Je mek de man jere tak sanimus e verander. Sanimus e verander in a korps. Want als je een patroon nodig hebt, dat de braden aan het zitten voor UNO, dat ze op een bepaalde manier worden behandeld, mishandeld, gedood. En not in EPSA. Not in EPSA in een korps. Dat weet mijn pas, ik wel, Uchiruan Baka. Dus ja, UNAFPA, hoe kan Uchiruan volgende? Want strafu ne prati. Isabi. En er vindt ook op een bepaalde manier een soort beleid plaats tegen een klacht in de halve wegen. Een klacht in trekken in. Want de man vindt van dat ja, we hebben al genoeg met je gesproken. Maar die klacht moet door. Tot het hoogste niveau moet uw klacht door. Zodat er maatregelen genomen worden. Wat scoot het dan van ja? Hoef geen maatregelen te nemen, want die klacht is al afgehandeld. Nee, bradassa. Die klacht is afgehandeld wanneer er maatregelen zijn genomen. Te was go to do aan fire sani, aan fout. Aan maatregelen nemen. Aan man gedragen racistisch. Het is niet te accepteren in Nederland. Geen racisme, geen discriminatie. If as go to do dat die, im strafa man. Im strafa man. Want if you, vervoer een pen. Na je roko. Je kies een disciplinaire maatregel. Ja, rebrada. If you do wat sani, tap je roko san no mag. De maji je ontslag. En als ik to een gomorre fara, ik kierles ma voor UNO. Ik behandel de jongeren voor UNO op een discriminerende manier. Mama, nee, kies die strafu. En tegendeel, de mij bescherm makandra. En ook to a top voor ik to een bescherm de man. Dus de mij praxeert dat, we hoeven niks te doen, want er zijn geen maatregelen, isabi. Foute boel, bradangasa. Foute boel. Wat doet u? En in akondre ja zo hè. Wie zwijgt, stemt toe. Oesaba spreekwoord dat dit toch? Is even net tak niks dat je accepteren. Je accepteert afasie van de man en behandel UNO. Van de man en behandel de jongeren voor UNO. Onze kinderen op school. Want je zegt niks. In ik was koren. Vertel de man van dat. Hé. Hey, wat betekent dit? Mijn kleinkind of mijn kind wordt anders behandeld dan witte kinderen. Wat betekent dat? De je op je mofoor. In om korrigeri, in stel concrete vragen. De je shifan taksani e verander. En Willem-Alexander takkie ook toe. Hij gaat zijn best doen om dingen te veranderen in dit land. Pranangasa. Is een belangrijke uitspraak van onze koning. We moeten hem eraan houden. En we moeten hem uitnodigen om in uw buurten te komen. Om te luisteren. En dan moest hij arkies als de zogenaamde professors aan doen aan onderzoek. En moest koin den biertie. Tak na unu. En ik hoop dat dat een van de adviezen zullen zijn aan de koning. Maar ook de bradangasa. Sans do aan tafel. En Motakatori is ook toen aan directeur voor Nensi. Ja. Motakatori is ook toen aan. Want Agierena, jij zit heel dichtbij het Koningshuis als het gaat om het Nederlands slavernijverleden. Biggie leg Willem-Alexander uit dat. Amusegon in den birti. Amusegon naar de woyo. Mekako tak na desma. Arki desma. Arki sa desma en mek mee.
Shitori. Sabi dat Nono de je Arki de Leon. En met kaar alle den brana de sa. Sa en met radio ook toe. Jerena. Atori DC om ze takama uitgebreid tapas als sender DC. Met kondre jere sa epesa. Hoe nodig desma uit voor don taki over Atori DC. Want het gaat om onze kinderen, onze kleinkinderen, ons nageslacht. De biggies maar voor Unusa Nyamakatibo. Ze hebben gestreden dat wij vandaag niet meer fysiek sting behandeld worden, gediscrimineerd worden, gemarteld worden. Amen, maar aan mentale deete. Ja? Yeshiva de ma echara nyusukong. Ook toe bijna tel asfa bijna betak, want toe kritisch punt de regie in afro Jesse en leg as maar uit van tak, hey, kenka onderwerp. Hey, wist hoe stap des aan dat hier? Ta sane kon van ja de manne, wat tak er over? Maar uno, hoe mek gebruik voor a radio, televisie, hoe leg ons maar uit? Tak na volk. En dat doe ik nu ook. En ik nodig u ook uit Brangasta. Ook collega's. Ook Takatori Disgomorafara.

U heeft het gemerkt. We hebben onze stijl een beetje aangepast qua muziek. Ja. We hebben wat Afrikaan pokoe. Mix. Naar Afrikaan tongo, Engels tongo, Frans tongo. En zo lees je ook toe als er naar tongo jaren met eigenlijk. Want zo lees me hier een bepaalde woord toe. Malembe, koyeba, isabi. Na woord toe zijn ik voor ook toe in als er naar tongo. Maar hier is wat mooi tongo, ja. En denk aan Tori, Brana Nassa. Uno ben mag tak atongo disi. De man nakapur, nakempuru uit to sting. Jere wan mooi tongo ja. Alleen mine versta alles aan die. Maar jere wan mooi tongo ja. Dus eigenlijk, u allemaal ben mustak atongo disi.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
1: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
0: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar staat file tussen Schorrel en de afrit Egmond 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
5: Luister iedere woensdag.
6: Wij gaan dansen.
7: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
8: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
9: Nee, voor geen goud. Nee,
6: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
10: I promise to be kind to the city and its citizens.
8: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
7: Ja, zoals altijd.
5: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
13: Tabi, dat no-no de je arki de leon, de leon.
14: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
13: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventreclame. Voor meer informatie, mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com.
15: Opa, ik vind je lief en ik luister ook naar de Leon en ik eet

wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803 NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Rivero en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Awoyo, de Muzik van Amelie Zwingri, Dapper Yuka vindt alle Sanisaya van Oudu. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat naar cassavebrood. Verse groenten uit Afrika en Suriname. Zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember. Chinese taierwekaar en kokoyam van Afrika. Kokoskronten uit Ghana. Ampeng, dat naar groene banaan. Bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus. Tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: You sabi that no no there, ya arki the leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via de leon.
5: Arki man, brada nangasisa. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren of dansen op de tonen van de leon. Meeswinger van de maand oktober. Dennis Hilris met One Drink.

dit was De Leon, meeswinger van de maand oktober. Dit is Hilris met One Ring.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je Arki de Leon. Dat een mooie lady zie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misatak wel los maar in Arki. A radio nono de. Wel los maar in a bouw, in de tuin. Isabi. Brianna de. Geniet ervan. MUZIEK

0: Daddy, suma drape.
1: Nami, Errol. Ei, coincide mai waktu nu yo.

dat no no de je Arki de Leon. Dat een mooi Freda Dist. En we zitten zo meteen in de felicitatiebreek, hè? Ja, ja. En dit zijn de Exmo Stars met Errol Burger.

0: Tú, chica, tú, a la mamá, la pichu, estrés, a la luz, de un ser
1: Asheblim, payanti, thank you, well. Een prachtige jonge dame, een heel leuk klein meisje, ja man. Achterkleindochter van oma Jacqueline Vrede. Fijnlijk, dankjewel, dankjewel, alsjeblieft.

0: U merkt het. We zitten inmiddels in de felicitatierubriek. Als u iemand wilt feliciteren, telefoonnummer is 020-788-4305. Dan komt hij live in de uitzending hier bij De Leon. 020-788-4305.
1: Giving up is not an option. Happy birthday.
2: If you want to dance one poco, Isabi, moet je doen naar You Day. En daarom feliciteer ik u. En de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor, trobi of niet, jugu jugu of niet, ta verjari, am vier taka verjari. Nog een denkje van tak, nomineta kan hij dus. Nee, niet doen, meneer Mekturi. U wordt ook een dag jarig. En dat even op trobi, dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi, want zo lees je jugu jugu en de in familie. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch. Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy, versteer je jongen aan ID. Dan gaat die andere denken van, wacht hier, maar hoe ben je op om te jugu jugu toch? Dat is juist het moment. Ik kan koiva jugu jugu weg. De Italiërs nog aan jugu jugu zijn binnen. Na wasting Taiwan. If I defa no do, dat is attacky. Maar if I no defa no do, koop het een punt jazz erachter. Meer versteer je. En zij je bord idee of zij je abi, dan me lomp zal later. Kan ook. Isabi, wat zo lief je wakker naar een wraak, naar een rok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar. Tik haar telefoon, Sinwa app. Hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen, ja.

wonderen. Je maakt heel veel goed met een heel klein gebaar. Je hebt ook mensen die jarenlang hun moeder of hun vader niet hebben gesproken. Terwijl mama of papa verjaart die. Teka telefoon, de belli ma, belli pa. Dag papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben apam chitoko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo een bericht krijgt of je krijgt zo'n telefoontje? Wacht niet te lang. Bel ipa, bel ima, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter en feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degene die het allemaal nog hebben. Hè. Want ik blijf het zeggen, if je apa, ma of papa bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mik angere, mik nanging, want na indi. Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace of happy birthday in heaven, mama of papa. Isabi, want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik a telefoon of tik a tram of tik you wagi dat you lompsa dat you gonna you mananga you pa met een bloemetje of een cadeau of een envelop dat je gwego versteerding. Dat doet heel veel goeds.

En wij feliciteren vanuit de Leon allemaal iedereen die jarig is vandaag. Van harte gefeliciteerd door het hele team van de Leon. We zitten in de felicitatierubriek. Ja. En Usabita kwam los maar voor het jaar idee. Dus dat we versteer Unu. Ja? Iedereen van harte gefeliciteerd. En er waren ook gisteren een paar mensen jarig. En ook de afgelopen dagen. Iedereen alsnog van harte gefeliciteerd. En de komende dagen zullen ook een aantal mensen jarig zijn. Trouwen of vieren in het buitenland. Eerst in de lucht en daarna in het buitenland. Alvast van harte gefeliciteerd. En mijn zoon is komende week ook jarig. Ja, Ivan. Ja. Je bent jarig komende week. Alvast van harte gefeliciteerd.

En jullie hebben prachtig weer. Ja, lekker weer om te barbecuen, lekker in de tuin. Ja, in de buitenlucht. Geniet ervan, want Akure komt. Even wachten nog met die kool. Ja, ja, ja.

En we halen even eentje uit de oude doos. Ja. Iwan Esteboom. Met Jong, met Kosje. Cosmostar. Van vorige eeuw, beste mensen.

toen waren we nog niet eigenlijk zo bewust van sommige woorden die ook nog voorkomen in mooie muziek. Maar tegenwoordig dat usabi toch, dus dat we niet gebruiken de woord dat moren. Maar dit komt uit de oude doos. En in een kampoer allerlei woorden toch. Dus onze verontschuldigingen. Ivan Essebo met de Cosmo Stars. En dit is de felicitatierubriek van De Leon. Elke vrijdag tussen 1 en 2 uur hier. Vanuit de studio van Salto. De publieke omroep van Amsterdam. In het gebouw van de openbare bibliotheek. Nabij het Centraal Station van Amsterdam.

0: Ivan Esteboom met de Cosmo Stars. Daimi a kokotut, daimi a kokoti. Iwan if ye arki yip miyere, sawan tak dati. En volgens mij hebben we een beller hoor. U bent in de uitzending. Goedemiddag.
1: Ja, klopt. Inderdaad is er een beller. Opa, opa, Iwan, opa.
0: Ja, ja. Weet je wat dat betekent, Hortense?
1: Wat zei je?
0: Wat betekent Daimi Akokoti? Wat betekent dat? Weet je dat toevallig? Het is van Iwan Esseboom, dit lied.
1: Daimi, Daimi Akokoti. If Iwan, Iwan, if Iwan en Esseboom en Arki Iwan. Opa, lobby Kim Brada. Opa, Jerefi. Kokoti. Ik wil attack. Sering.
0: Kijk, Daimi, Daimi, dat misabi, dat pantaki, gimme. Maar zou attack Kokoti?
1: Masana daimi, daimi na kimi.
0: Daimi, dat want dat gimme, geef mij.
1: So, oh, gimme.
0: Ja, toch?
1: Gimme.
0: Daimi a kokoti. Mina zap, want dat kokoti.
1: Daimi na gimme. Mm-hmm. Dat want dat gimme, gimme a sweetie.
0: Jij maakt er iets moois van.
1: Gimme a sweetie, is weekend.
0: Oké, oké. Hij zou kunnen het ook invullen. Maar vertel, wie van je is jarig?
1: Blijf
0: je stem
1: door, jullie zijn terug, hè?
0: Ja, ja, ja. We waren eigenlijk nooit weg, alleen nu zijn we echt live.
1: Ja, misabi, de Proisi. Misabi, toch?
0: Ja.
1: Juist, juist. Maar hoe zak we door?
0: Mm-hmm.
1: Ja, af en toe moest lezen en een rekeningnummer voor morgen voor u. Want na eens in het blauwe, ja, past die een ex dan kon. Ik stuur ook de groeten warm. Weet je, dan, ik poes ze even.
0: Oké, oké.
1: Ja. En meneer, waar je pas de ex doen deed, maar waar je ook tot de jude filet zijn goed.
0: Oké, op die manier.
1: Juist.
0: Oké, dan we gaan er werk van maken.
1: Ja, maak er werk van. En groetjes ook aan hem.
0: Ja.
1: En niet te vergeten ook aan Iwan en... Iwan en...
0: Balken. Esseboom.
1: Juist. Nee, Balken, Balken.
0: Oh, oh, oh. Hij Arki altijd ja, hè? Iwan Balken. Ja, man.
1: Wat, hè?
0: Hij luistert altijd.
1: Ja, ja, misabi. Hij is ook al luisterend hoor.
0: Ja.
1: Ai, vandaag, die ordinale zee. Vandaag is mijn zusje Nelke Tam jarig. 28 jaar. 82, 82, Iwan.
0: Zo.
1: Apergrijs weer, Gwe.
0: Mooie, nee, nee, is een mooie leeftijd. Dan ben je, leeftijd, dan ben je in de bloei van je leven.
1: Juist, juist, het is lang. Omoré, Luke, omoré, jongen.
0: Zo.
1: Ja, mijn verstering, Nelke. Take your day. Nana Lim is Mawani. Mana Gadawani. Het is een lach en een traan. Tikke Naki Ore Kapi. My day.
0: Zo is dat.
1: En we let you cheers, Sammy. Then I say, forever. Forever. Take your day. Hippere Piet. Hoera. En morgen, morgen is het. En Breden met tante ook jarig in Heffen, tante Shana Piqué, Tamara Ende, ook een fijne dag in Heffen, tante Shana. Rest in peace. En thanks voor al Waimaka Junior Baka. Rest in peace. En morgen is ook jarig in Roodalfoer, ook een fijne dag in Heffen. Rest in peace. En ons lieve sweetie, en we fly high. Dat was het, lobby brother Iwan. En take a weekend, hè.
0: Ook gefeliciteerd met je lieve mensen.
1: Dank je, dank je. En jij ook met je zoon, hè?
0: Dank je wel, dank je.
1: Yes, iedereen was de kokrakti met Stekka Grietbana Geto.
0: Zo, je wil niet geloven. Is de mi borwa Grietbana Soepjera, hé.
1: Met Barrio, Iwan, dat is je beweri.
0: Ja, man.
1: Je ziet weer, maar je ook maar krakti. Apisten boren, no, ano, anja. Mitaki belos, teno, ina, etlus.
0: Oh, njame.
1: Apisten minuka preti, Iwan.
0: Oh, njame. Aboon, grand dankie voor je belletje, hè?
1: Vergeet niet voor elkaar rekening vaak bekend,
0: ja? Ja, gaan we doen, gaan we doen. Oké.
1: Maar je verdient ook wat, ja?
0: Oké, kudu, dankjewel.
1: Oké, salami,
0: dank je.
1: Bye, bye.

0: Iwan Etzeboom. En we gaan vragen aan Glenn Snow met op de achtergrond Ronnie Nederland met... En een bijzondere persoon die is morgen jarig. Ja, vorige week was de zusjarig Glenda Geudeken. Ja, en morgen is Annelies Geudeken jarig. En die wordt natuurlijk van harte gefeliciteerd. Ja, en het wordt een mooie dag. Op drie locaties met Barrio. In Tata Kondre. In Aloktu. Nagadorosei Kondre. Hé, nog nooit heb ik het zo meegemaakt. Van harte gefeliciteerd. En nog vele gezonde jaren na deze. Dit is Glenn Snow met Anomi Ajita.
1: Lontara bere, utroi wadrajeng.

U luistert naar de felicitatierubriek van De Leon elke vrijdag tussen 1 en 2 uur. En iedereen die jarig is, die wordt natuurlijk van harte gefeliciteerd door het hele team van De Leon. En dit is Glenn Snow met Limbo Kawina Band. Anomi Ajita.

Ja, want we zitten in de felicitatierubriek, toch? Van De Leon, elke vrijdag. Ja. Master Blaster met Tuffe, Stoffie en Natto. En natuurlijk Ramon van La Parra.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Volgens Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. In Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond bijna 600 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat gebeurde na een anonieme tip. Het deels zelfgemaakte vuurwerk bevond zich in een woning en een kelderbox. De 33-jarige bewoner van de woning is aangehouden. Sinds 1 augustus geldt in ons land een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Alleen vuurwerk uit de categorie F1 is nog toegestaan. Dat gaat dan om heel licht vuurwerk, zoals sterretjes en knalerten. En giftige paddenstoelen in een park in Schiedam zijn vermoedelijk de oorzaak van het overlijden van 5 honden die daarvan mogelijk hebben gegeten. De gemeente gaat een deel van de grond daar nu afgraven en onderzoeken. Het gaat om een rozenperk van enkele tientallen vierkante meters in park De Plantage. Die grond zal worden bewaard en na onderzoek weer worden teruggebracht als er niks mee aan de hand blijkt te zijn. Ondertussen zijn er nu waarschuwingsborden. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. En dit was het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.

0: Ticket naar Suriname of van Suriname naar Nederland, dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
1: We zitten fijntjes.
0: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
1: Hartje bemmering.
0: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar de lezing.
1: Beste luisteraars van Mart, vandaag omstreeks 11 uur op Nederland 1. Koning Willem-Alexander neemt in ontvangst het onderzoek gedaan door professor Gert Oos-Indy over de rol van Huis van Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis van Nederland. Interessant, want daarin komt natuurlijk ook het slavernijverleden aan bod. Wij verzoeken u om mee te kijken, mee te luisteren, aantekeningen maken, want vandaag omstreeks 2 uur in een bijzondere radio-uitzending, gevolgd door RTL 4, zullen collega Glenn Kotfried en ik en Kojo, Otmar Watson en hoogstwaarschijnlijk ook collega Cynthia dieper op zaken ingaan. Wat hebben we daar gezien of gehoord? Dus kijkt u met ons mee. Vandaag om 2 uur zullen we dieper op zaken ingaan op de radio en wij vragen u graag om te reageren op wat u allemaal van de zaak vindt. Nederland 1, NPO 1, het onderzoek, het zo belangrijke onderzoek op speciaal verzoek van de koning hemzelf. Hij heeft opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de rol van zijn, zeg maar, voorvaderen. Alright, dus tot vanmiddag, 2 uur. Lukwara, nao egi ai, meki aantekening, wanto takatori, NPO 1, 11:15. Atazo.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen, in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: We zijn er weer, Oedebaka.
4: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
3: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Kels.
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Kotfried.
0: De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, het is vrijdag 31 oktober 2026. Dat betekent dat we luisteren naar de Mart Radio op de 107.9 FM in de Ether en natuurlijk via internet. Vandaag een bijzondere uitzending over het onderzoek naar de deelname van het Koninghuis aan het slavernijverleden. Zometeen meer met zeer bijzondere gasten. Tot zo na de muziek. Oh,

0: luisteraars, welkom bij Maat Radio. En zoals al zei, vandaag een zeer bijzondere uitzending. Ik heb gewoon bijzondere gasten in de studio. En we gaan het hebben over de resultaten van het onderzoek naar de deelname van het Koningshuis aan de slavernijverleden. En aan tafel heb ik niemand anders dan die zichzelf aan u gaan voorstellen.
1: Well, mijn naam is Glenn Kortfried.
2: En mijn naam is Norman van Goom.
3: Mijn naam is Raymond Dalvoer.
0: Heren, welkom. Voor het eerst heb ik jullie aan tafel. En we worden trouwens live opgenomen hier, LTL 4, hè? Zeg ik het goed, LTL 4. Klopt. En dan kunt u later waarschijnlijk in de avond weer terugzien. En we gaan het echt hebben over de daden van het Koningshuis, het onderzoek van het Koningshuis. U kunt zo meteen inbellen als u dat aangeeft. En ik ben al bezig geweest om de podcast te luisteren. Ik heb de film nog niet gezien, de uitzending, die ga ik later bekijken. En ik ga eerst het woord geven aan Glenn. Glenn, geef ons een inleiding over het onderzoek wat jij allemaal hebt gehoord.
1: Ja, ik heb het mogen bekijken. Het was ook in beeld. En ik heb in de eerste instantie natuurlijk mevrouw Kathleen Verrier. Die deed een enorm interessante inleiding. En na een paar andere gasten heb ik geluisterd naar Gert Oost-Indie.
0: Ja.
1: De conclusies die te maken hebben met dus het onderzoek. En de indruk die ik daarbij kreeg, en dat is ook door Gert Oost-Indie gezegd, is dat het Koningshuis, als het gaat om sommige lieden van het Koningshuis,
0: ja,
1: waaronder Juliana, die was enigszins een van de mensen in, als we kijken naar zeg maar, de uitkomst van het onderzoek, die later toch anders wilde omgaan met een aantal zaken die te maken hadden met de misdaad die er gepleegd werd toendertijd.
0: Ja.
1: En ze paste zeg maar een aantal dingen toe om toch anders ermee om te gaan, maar als het gaat om de rest van het Koningshuis door de jaren heen, dan waren ze dus bewust bezig met het plegen van die misdaad.
0: Ja.
1: Dat bij de woorden van Gert Oost-Indie.
0: Ja.
1: En dat vond ik bijzonder, want eigenlijk door de woorden die hij daarbij gebruikte, waren zo dusdanig krachtig dat ik me afvroeg van hoe gaat de koning hierop reageren.
0: Ja.
1: Want als ik in de schoenen stond van koning Willem-Alexander, dan had ik gekozen voor het hazenpad. Ik had gekeken naar een uitvlucht om dit te ontwijken, want het is een misdaad die bewust is gepleegd.
0: En wat zijn de misdaden dan? Ik heb de uitzending nog niet gezien. Ik heb in de podcast beluisterd.
1: Het gaat om slavernij en kolonialisme.
0: Want kijk,
1: het gaat om slavernij en kolonialisme.
0: Ja.
1: En we weten dat de koning heeft gevraagd om vergeving als het gaat om het slavernijverleden. En eigenlijk de rol van het koningshuis daarin is nu eigenlijk dusdanig onderzocht en we hebben het dus eigenlijk op basis van wetenschap krijgen we dus de feiten die daarmee gemoeid zijn. En de koning kan er niet, niemand kan er meer omheen.
0: Ja.
1: Het is een vaststaand feit dat het koningshuis onderdeel is van die misdaad.
0: Ja.
1: En niet dat ze dus zich kunnen excuseren voor dat wat er gebeurd is.
0: Het staat nu al vast. Het stond echt al vast, maar ze hebben nu echt onderzoek naar gedaan. Loren, wat is uw visie daarop?
2: Nou klopt, en wat Glenn zegt, het was, de hele tijd werd het gebagatelliseerd. Mensen zeiden van, zoveel hebben ze niet aan verdiend hoor. Maar nu is dat een feit geworden. De koning heeft het gezegd. Wat ik leuk vond dat hij zei, even zeg, dit is geen afronding voor hem, dit onderzoek, maar een aansporing. En daar ben ik naar benieuwd. Wat komt er nu? Wat gaat er nu gebeuren? Dus nadat ze dit hebben bevonden, alles is onderzocht, prima. En wat wil hij gaan afronden?
1: Ja, wat ik trouwens interessant vond, sorry dat ik je even onderbreek, is dat men eigenlijk dat verleden en de tijd waarin we leven, als het gaat om racisme en discriminatie, dat men dus uiteindelijk heeft toegegeven dat dat doorwerkt vanuit dat verleden.
0: Ja, en wie heeft dat toegegeven?
1: Eigenlijk de onderzoekers en een paar van de sprekers.
2: En de koning ook.
1: En de koning. Weet je dus, we weten dat als het gaat om die ontmenselijking, dat we nog steeds in sommige gevallen niet worden gezien als volwaardig. Sterker nog soms als inferieur. En dat is nog steeds voor mij een vorm van ontmenselijking.
0: Ja.
1: Want wanneer zeg je van het stopt ergens en we gaan kijken hoe we als Nederland, als het Instituut Nederland hiermee omgaan. En ik ga ervan uit dat de koning het instituut vertegenwoordigt dusdanig dat er werk van gemaakt wordt om daadwerkelijk te kijken van het gaat niet alleen om bewustwording bij ons, maar het gaat om bewustwording ook bij de mensen nog steeds met een racistische inbos.
0: Ja.
1: Mensen die het idee hebben dat andere mensen met een bepaalde kleur inferieur zijn.
0: Ja, meneer Raymond, Glenn zegt net, de koning is verantwoordelijk voor dit geheel. Maar is dat ook echt zo? Want de koning is onschendbaar. Gaat hij hier ook echt over?
4: In eerste aanleg is de koning, die staat aan het hoofd van de monarchie. En, maar als je mij vraagt, degene die...
0: Iets dichter bij de microfoon.
4: Degene die eindverantwoordelijk is hiervoor, dat is de regering.
0: Ja.
4: Want de werkarmen van de koning, die reiken niet zo ver. Hij is meer ceremonieel, is hij actief.
0: Ja.
4: En ik denk dat de regering in Den Haag, die zal uiteindelijk, als die behoefte aan heeft, met een eindoordeel komen.
0: Ja, en ik vraag mezelf af van, de koning heeft excuses aangeboden, Mark Rutte had ook excuses aangeboden. Er zijn wat slavernijgelden vrijgekomen. Wat kunnen de financiële gevolgen zijn van dit onderzoek door het Koningshuis?
1: Kijk, de middelen die zijn vrijgekomen hebben meer te maken met bewustwording. Het zijn bewustwordingsmiddelen. Ja. En nu praten we niet meer over alleen bewustwording. We praten over een misdaad.
0: Ja.
1: We praten over de schade die er is aangericht en de doorwerking daarvan die wij, mensen die waarvan onze voorouders slachtoffer zijn geweest, wij zijn nog steeds bezig om ons te ontworstelen aan systemen die nog steeds doorwerken in ons nadeel. Hoe kan je ervoor zorgen dat dit land waarin wij wonen, ik kijk niet naar Europa en andere landen, dit land waar wij wonen, dat we op zoek gaan, want Amsterdam is bezig met de route naar herstel. Ik wil ook dat op nationaal niveau, dat Nederland zich ook bereid verklaart, de mensen die Nederland regeren. Ik wil ook dat op nationaal niveau, dat Nederland zich ook bereid verklaart, de mensen die Nederland

0: dat we nog steeds niet zijn waar we moeten zijn. En dat die groep die het nodig heeft, de kans moet krijgen om te komen met reparatie. En ik vind dat Nederland zich daartoe bereid zou moeten verklaren, ja, om dat gesprek te hebben.
1: Maar is het alleen reparatie voor wij de nazaten van de slag of van de slavernijverleden, maar geldt ook voor de mensen, onze mensen in Suriname, Curaçao en de andere eilanden?
0: Ik denk dat elke nazaat die vanuit het verleden Nederland en degene was die zeg maar zich bezig hield met die misdaden, dat Nederland die verantwoordelijkheid moet nemen. Als het nou Curaçao is of Suriname, maakt niks uit. Ik bedoel, we weten in welke hoedanigheid onze mensen nog steeds verkeren.
1: Ja.
0: Die achterstanden zijn uiteindelijk, staan ze ergens vast. We weten we kijken naar de Belmen, we weten waar de achterstanden zijn.
1: Absoluut.
0: Hier in Amsterdam.
1: En als ik, we hebben rechtse, je kan bijna een rechtse samenleving, heel veel mensen stemmen op rechts, de regering is ook deels rechts. Denk is ook een vraag voor iedereen, ga de regeren, want met al zei de koning is onschendbaar, hij heeft meer een ceremoniële functie, maar wat gaat de regering hiermee doen met dit uitslag, met dit onderzoek?
2: Daar zijn we inderdaad naar benieuwd. Wat gaat er hieruit komen? Wat moet de regering nu gaan doen? Kijk, vandaag is RTL 4 op bezoek.
1: Ja.
2: En ze willen graag weten hoe het is overgekomen bij onze achterban, onze luisteraars.
1: Ja.
2: Dus die moeten we straks ook aan het woord laten. Ja. Want ze hebben niet de hele dag tijd voor ons. Ze hebben gezegd, we blijven nog hier een paar uur misschien. Maar we willen graag horen van hoe is het aangekomen binnen de samenleving.
1: Ja. Ik heb de lijn open gegooid, dus u kunt nu meteen bellen. 020-471-4291. Laat uw mening horen, laat uw stem horen. RTL 4 is hier. En u mag meteen inbellen. 020-471-4291. Ik ben nog steeds benieuwd natuurlijk. We wachten op de bellers. Van onderzoek is geweest. Er is heel veel onderzoek geweest. Het is nu zelf gefinancierd door het Koninkrijk. Hoe gaat de regering daarop reageren? We gaan naar onze eerste bellen. Welkom bij Mat Radio. Met wie hebben wij het genoegen?
3: Goedemiddag met Marta Nanauhema.
1: Welkom bij de uitzending.
3: Ik groet jullie allemaal daar. Nou, ik ben blij dat jullie het erover hebben. En ik wil de mensen die wat hebben gemist vanmorgen, het programma van WML op NPO 1 om tussen 8 en 9, om dat ook te gaan volgen. Want daar werd er met een deskundige ook daarover gedebatteerd.
1: Duidelijk. En wat is uw mening, Sisa Ohema, over dit onderzoek en de uitkomsten?
3: Ja, het enige wat me een beetje heeft geraakt is dat die meneer vanmorgen vertelde, met die beelden, dat de slavernij al duizenden jaren, al als de witte generatie, volgens mij in groepen van 8, je gaat 8 generaties weer verder op 4, ben ik het een beetje kwijt, dan zie je al hoeveel witte mensen al heel lang slavernij bedreven.
1: Ja.
3: En nu, natuurlijk hadden ze het ook over een stukje volgens mij geld, ja, ze moeten met geld komen.
1: Ja.
3: Die andere groepen bij de Joden hebben ze het toch ook hersteld. Waarom willen ze het nu niet? Dus, maar voor de mensen die het stukje willen zien, ik weet niet of jullie het ook hebben gezien, WML op NPO 1 vanmorgen.
1: Ja.
3: Ja. Oké, okay, ik ga verder naar jullie luisteren en bedankt dat jullie het erover hebben.
1: Dankjewel, Tommen.
2: Nou, wat ik vandaag ook heb bijgeleerd, ik wist het niet, dat koning Leopold van België een voorbeeld heeft genomen aan koning Willem I. Hij heeft gezien wat die op Java heeft gedaan.
1: Ja.
2: En die is naar Congo gegaan. En we weten allemaal wat daar is gebeurd in Congo.
1: Klopt.
2: Dus zo zie je weer, in dit geval is een slecht voorbeeld, doet oorzaak en gevolg bij deze. Want als koning Willem I niets had gedaan, zou die Leopold van België ook niet hetzelfde gaan doen in Congo. Dus dat is erg, dat heb ik bijgeleerd vandaag.
1: Ik wist het ook niet, dat hij het voorbeeld heeft genomen aan Willem I.
2: Ja.
1: Dat hoorde ik voor het eerst.
2: Rijkdom, geld, macht.
0: Nou, een van de dingen die ik hoorde ook vandaag, is dat het moment dat je dus een

0: een slaaf had of een van tot slaaf gemaakte
1: ja.
0: in huis had,
2: ja.
0: dan behoorde je tot de
2: status.
0: Ja, dat was een
2: aanzien.
0: Aanzien, dat ja. gaf aanzien.
2: Ja.
0: En ik weet toevallig in een onderzoek van iemand die onderzoek deed naar dat Zwarte Piet gebeuren,
1: ja.
0: is er toen ook gezegd van eigenlijk was lopen met een slaaf, zeg maar in het openbaar,
1: ja.
0: dat verschafte je status, die diende dus als bediende. En van daaruit heb je dus een Zwarte Piet.
1: Ja.
0: Het ontstaan van Zwarte Piet is daarvan afgeleid.
2: Oh, okay.
0: Want eigenlijk was lopen met een zwarte bediende net zoals je met een geweldige chihuahua of een bepaalde diersoort zou rondlopen. Want zo werden we gezien.
1: Ja.
0: Weet je, dus het is, als je dat soort dingen hoort, dan doet dat toch pijn. En weet je wat er is? Als het onderzoek nu is afgerond en we krijgen te maken met inzichten uit het verleden waarvan jij als nazaat eigenlijk bewust bent van het feit dat jouw mensen, je voorouders, hebben nooit en dan ook nooit excuses. Er is nooit vergeving aan ze gevraagd.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, dan zeg ik, laten wij de mensen vertegenwoordigen. Weet je, die dit is overkomen, want ik moet je heel eerlijk zeggen, de beelden over dat verleden van ons, dat gaat door merg en been. Als je beelden ziet wat onze mensen, hoeveel marteltuig, hoeveel ellende, hoeveel vernietiging er heeft plaatsgevonden.
1: Ja.
0: Dan vraag je af van, maar wie kan dit op een goede manier, zeg maar, verantwoorden? Zodat we komen tot het gevoel van rechtvaardigheid. Hoe kan je dat wat er gebeurd is, zeg maar, rechtvaardigen? Er is geen enkele manier om dit te rechtvaardigen.
1: Nee.
0: We moeten gaan ergens waar we iets vinden om hiermee om te gaan.
1: Ja. En meneer Raymond, hoe kijkt u dat tegenaan, wat Glenn nu zegt? Over de rechtvaardiging.
3: Meneer Godfried heeft dat heel duidelijk naar voren gebracht. Hij heeft het ook kunnen onderbouwen.
1: Ja.
3: Maar als ik met uw toestemming even terug mag gaan naar een opmerking, of tenminste met een van de bellers,
1: mevrouw
3: Nima, dan vraag ik me ook af, is het al bekend, want we hebben begrepen dat er naar aanleiding van de excuses gedaan door de koning van Nederland,
1: ja.
3: is toen door de regering besloten om wat middelen vrij te maken. En ik denk dat meneer Godfried daar heel veel van kan vertellen. Mijn vraag is dat al zichtbaar? En niet alleen zichtbaar, maar voor welke groepen komen daarvoor in aanmerking? En wat zijn ze nog meer van plan?
1: Nou ja, wat ik weet, de bewustwordingsmiddelen, die zijn al open. Curaçao is al open. Nederland was al open, is nu dicht. En Suriname is 1 september opengegaan en ook 1 oktober. En ik weet dat er nu klachten zijn vanuit Suriname. Nee, vanuit Nederland en vanuit Caribische Koninkrijken. Dat het geld heel snel op is.
4: Mm.
1: Er is meer dan 50 miljoen hier in Nederland aangevraagd. Maar ze hadden maar voor de eerste ronde, of voor deze ronde, dat is maar 6 miljoen of zo. En er was ook een loterij plaatsgevonden. Dus heel veel organisaties hebben gewoon geen geld gehad. Dus het bedrag die ze nu beschikbaar hebben gesteld, ook op Curaçao en de eilanden, is gewoon niet genoeg voor de vraag die de mensen hebben. Dus ik ben ook benieuwd hoe het nu in Suriname aan toe gaat. Want in Suriname is ook 33 miljoen. Maar is dat genoeg voor iedereen? Want er hebben heel veel mensen hebben behoefte aan om een aanvraag in te dienen. Dus er lopen nu al klachten daarover. Maar Glenn, jij weet daar sowieso meer over.
0: Ja, eigenlijk vanaf 1 oktober.
1: Mm-hmm.
0: Via de Nederlandse ambassade in Suriname.
1: Ja.
0: Zijn mensen dus in staat om, zeg maar, projecten in te dienen.
1: Ja, de NVO, ja.
0: Ja, ja. Maar weet je, ik ben meer geneigd om te kijken naar projecten die te maken hebben in het beginsel met dat stukje emancipatie.
1: Ja.
0: Weet je, want kijk, het emancipatorisch karakter die sommige projecten met zich moeten meebrengen, is dat mensen zich vrij voelen om te praten over dat wat ze met zich meedragen aan pijn.
1: Ja.
0: Weet je, want wat is er? Het moment dat je het hebt over het verleden, ik merk het ook enigszins bij mezelf, ik ben niet terughoudend daarin, maar ik merk wel dat er soms mensen zijn, kijk, we hebben de telefoonlijn vrijgegeven.
1: Ja.
0: Toch? Stel, we hadden het over iets, een roddel of iets opziensbarends hier, ja, dat niets te maken had met het verantwoorden, de verantwoording vragen van Nederland, dan was de lijn druk.
1: Ja.
0: En je ziet dat mensen nog steeds een zekere mate van terughoudendheid, ik zou bijna het woordje angst willen gebruiken, omdat ze nog steeds het idee hebben dat je niet vrijuit kan praten over de misdaad die er is gepleegd.
1: Ja. Ja.
0: Weet je, dus wanneer kunnen we uiteindelijk ons vrij voelen, geëmancipeerd voelen om deel te nemen aan gesprekken en activiteiten waarin we in elk geval vrij komen, want het lijkt alsof we nog steeds niet vrij zijn.
1: Ja.
0: Weet je, dus dat emancipatorische is voor mij van groot belang. Laten we in elk geval in Nederland dat stukje bewustwording op gang brengen, dat wij mogen praten over die misdaad. En we praten er niet over omdat wij wraakzuchtig zijn.
1: Mm-hmm.
0: We praten erover omdat we willen dat er uiteindelijk genoegdoening komt.
1: Ja.
0: Dat gerechtigheid geschiet.
1: Absoluut. We hebben beller. U bent live en direct in de uitzending. Met wie hebben wij het genoegen?
2: Heren, met Jan.
1: Oh, meneer Jan. Kunt u iets harder praten? Want ik hoor u heel ver.
2: Goedemiddag. Nou, ik luister naar jullie. Het is goed dat er terecht dat jullie kanttekening plaatsen. Maar deze zaak die de koning aangaat is los van wat de Nederlandse staat toen, 3 jaar geleden dacht ik, of wanneer, excuses heeft geboden. De koning heeft laten onderzoeken,
1: ja,
2: wat zijn familie hebben gedaan en verdiend.
1: Ja.
2: Dus die twee zaken, die ik hoor door de uitleg, daar moeten we op letten dat we niet alles bij elkaar samenrapen en uit het zicht gaan verliezen wat de staat Nederland en wat het koningshuis moet doen.
1: Ja.
2: Daar moeten we op letten.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel.
2: Okay.
1: Ja. Jan zegt wel echt iets belangrijk. We hebben het nu over de wandaden van het koningshuis.
0: Moet je niet verwarren met de wandaden
1: van de staat.
0: Het instituut.
1: Ja, ja. Wat vinden jullie daarvan? Want ik vind het wel een hele goede opmerking.
4: Dat is een terechte opmerking, ja. Want Willem heeft zich kwetsbaar opgesteld.
1: Ja.
4: Om te kijken van wat hebben mijn voorouders gedaan. Nou, dat doe je niet zomaar hoor. Ik ben benieuwd of prinses Beatrix daarmee blij is. Misschien zegt ze, maar waarom ga je zeuren, jongen? Blijf,
1: ja.
4: Wat ga je doen? Je zet ons te schande, bij wijze van spreken. Maar het is een proces.
1: Ja.
4: Omdat hij oprecht zegt van hij is voor alle Nederlanders en hij wil weten wat er is gebeurd in het verleden.
1: Ja, we gaan een telefoontje. Welkom bij Matradio. Met wie hebben wij het genoegen?
5: Ja, goedemiddag. Ik spreek hier met Brada Kaikuzi van de Stichting Eer en Herstel. Ik groet ook alle luisteraars.
1: Welkom in de uitzending.
5: Fijn dat jullie er zijn. Nou, ik wil eigenlijk even aanhaken op wat daarnet de vorige spreker daarnet naar voren heeft gebracht. Het is gewoon zo dat dit onderzoek heeft niks te maken met de Nederlandse regering. Dit onderzoek heeft te maken met het Huis van Oranje. Hè? Want dit onderzoek is door hun zelf gelast.
1: Ja.
5: En dit onderzoek is dus door hun zelf betaald. Vandaar dat ook het resultaat ook aan hun is gepresenteerd.
1: Ja.
5: Dus aan hun via de koning. En ik wil ook opmerken dat misschien is dit dus niet de juiste tijd. Ik wil dan even aanhaken op de opmerking van Glenn dat er nu geen mensen bellen. Misschien willen mensen niet meedoen aan dit soort oude vorm van dan komt RTL of dan komt NOS. Op dit moment werken de meeste mensen om hun brood te verdienen. Op dit moment zitten de meeste mensen op school. Ik heb ook dat programma gevolgd op de Nederlandse televisie vanmorgen. Dat was heel plechtig. Vond een hele goede spraak van de koning bij de ontvangst. En daarna was er ook in de studio waren er ook mensen die commentaar daar opgaven.
1: Ja.
5: Adva Bijlnaar.
1: Ja.
5: Die heeft heel goed ook commentaren hierop gegeven. Mijn voorstel zou zijn, want de vraag is ook gesteld hoe verder. Dat is ook een vraag die de koning zelf stelt. Misschien moeten wij nu samen bijvoorbeeld met Adva Bijlnaar, of met de mensen van de, ik noem die Jonne.
1: Ja.
5: Misschien moeten wij nu gaan kijken op welke manier wij iets kunnen organiseren om de koning erbij te halen. Om zelf met de koning nu te gaan debatteren, van hoe verder. Want we willen niet met de koning praten via RTL. Het is misschien niet zo eenvoudig, misschien moeten we een keertje bij Mark de koning vragen om te komen en iets goeds organiseren. Dat op een zondag bijvoorbeeld, dat veel meer mensen komen. Dat wij zelf als nazaten in debat kunnen gaan met de koning. Zeg, hoe ziet u dat verder?
1: Ja. En Brader Kakusi, voordat u afsluit, als we de koning hier kunnen krijgen bij Maat Radio, wat willen we dan uiteindelijk van de koning? Waar gaan we mee weg als de koning zegt, oké, ik heb jullie gesproken, waar gaan we mee weg? Welke winst?
5: Ja, dat is de vraag die ik niet op dit moment kan beantwoorden. Op het moment dat we besluiten dat we dat gaan organiseren,
1: ja,
5: dan gaan we natuurlijk inventariseren waarom nodigen we de koning uit. Wat
1: ja,
5: willen we met hem bespreken? Ik wilde op dit moment besluiten met dat de koning heeft vandaag gesproken.
1: Ja.
5: En de koning heeft, zo zie ik het, de koning heeft vandaag ons gelijk bevestigd. Ons gelijk van de afgelopen jaren over dit dossier heeft de koning bevestigd. En dat is eeuwig. En dan nu moeten wij nu gaan vragen van koning, wat ga jij verder doen?
1: Ja.
5: Nu moeten wij onszelf gaan organiseren om de koning te zeggen van, beste koning, fijn dat u dit hebt gedaan. Maar dit is wat wij nu van u verwachten. De tekortkomingen van de Nederlandse regering naar ons toe. Dat het Huis van Oranje dat gaat aanvullen. Want ik heb begrepen dat het Huis van Oranje bijna in de afgelopen tijd meer dan een miljard heeft verdiend. Dus er is geld zat. Ik wil toch nog één opmerking maken wat mij opgevallen is. Want vroeger toen de koningin naar Suriname kwam, toen werden de hoofddoeken van de mensen gespreid, dat de koningin erop kon lopen.
1: Ja.
5: En ons werd altijd verteld dat spontaan was.
1: Ja.
5: Maar het is helemaal niet waar. Dat worden de mensen opgedrongen door de laatste VOC-gouverneur daar en zijn familie, gouverneur Ferrier.
1: Ja.
5: En toen ik het zag, toen heb ik de koningin ook kwalijk genomen. Dat je weet dat die mensen hun hoofddoeken daar hebben gespreid. En toch ga je erop lopen.
1: Ja.
5: Dus mijn vraag, laten we het organiseren om de koning. Want de koning gaat komen. Of we het goed organiseren, laten we zelf met de koning praten over wat hij zelf verder ziet en wat wij willen hebben. Ik ga het hierbij houden.
1: Duidelijk, dankjewel.
4: Ja.
5: En fijn dat jullie hier op inspelen.
1: Dankjewel.
4: Nou, goed, Joe.
1: Ja.
4: Daarnet hebben we ook gehoord wat meneer Kaikuchi zei.
1: Ja.
4: Met betrekking tot de middelen die zelf door de koning zijn vrijgemaakt om dit onderzoek te financieren.
1: Ja.
4: Is het bekend aan welke middelen wij moeten denken?
1: Dat is de volgende vraag die ik eigenlijk voor iedereen hier heb. Welke middelen?
4: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Ja,
0: maar weet je, daar kom ik toch terug op de opmerking van Jan. Want eigenlijk zegt Jan, we moeten de zaken niet verwarren.
1: Mm-hmm.
4: Want, maar dat hebben we niet gedaan.
0: Nee, maar hij gaf dat aan. Hij zegt van, we moeten het verschil in de gaten houden. Het gaat om het onderzoek van het Koningshuis. En het gaat niet om iets van de staat der Nederlanden. Dus ik vraag me af, als dat daadwerkelijk het geval is. Want ik bedoel, als het Koningshuis activiteiten had die te maken hadden met slavenhandel. ik ga ervan uit dat de Nederlandse staat zijn voordeel daarbij heeft gehad.
1: Ja.
0: En hoe kijken we dan naar dat stukje?
4: Ja. Nee, er zijn inderdaad grote bedrijven, de Shells en nog een paar andere, die ook in beweging moeten komen als de koning op een gegeven moment besluit om tot actie over te gaan, om middelen vrij te stellen. Dus dat is het begin van iets nieuws, wat ik hier heb gehoord vandaag.
0: Tenminste, in mijn gevoel vertegenwoordigt de koning,
1: ja,
0: niet alleen het koningshuis, maar hij is ook...
1: Een staatshoofd. Ja.
0: Weet je, ook zijn onderdanen, ja.
1: Dus ik heb hier artikelen van het Parool. Ja? Het staat het volgende. De Oranjes verdienden nauwelijks aan slavenhandel, maar steunden actief in gewetenloos koloniale uitbuiting, tijdsgeest. En zeggen ze nog, de Oranjes hebben bijna niets verdiend aan de transatlantische slavenhandel, maar ze hebben deze misdaad tegen de menselijkheid wel structureel ondersteund, gefinancierd en met militair geweld in stand gehouden, concludeert een omvangrijk onderzoek naar het koloniaal verleden van het Nederlandse koningshuis dat vrijdag is gepresenteerd.
0: Nou, ze hebben niet verdiend, ze hebben het ondersteund, en die ondersteuning heeft de Nederlandse staat wel de nodige welvaart gebracht.
1: Ja. Ja.
3: Maar ook particulieren, als we denken aan ABN AMRO, als we denken aan de vervoersbedrijven,
0: ja,
3: snap je, de treinen en NS, die was ook laatst in het nieuws, snap je. Ja.
0: Dus ik kan dit verhaal, of tenminste dit onderzoek, voor mij kleeft dat gewoon aan de Nederlandse staat.
1: Hmm. Ja,
0: ik kan niet zeggen van ja, de koning heeft het laten onderzoeken, maar we gaan de staat, de Nederlander, niet verantwoordelijk stellen voor die misdaad.
1: Ja.
0: Als het gaat om de uitkomsten van dit onderzoek. Ik vind dat de dingen wel bij elkaar, met elkaar, een zekere verband hebben.
4: Ja, ja, ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, zeg je.
1: Ja. Ja. Ja,
4: oké.
1: We gaan naar het telefoontje en dan komt u. Mm-hmm. Welkom bij Matradio. Met u weer bij het genoegen.
6: Ja, goedemiddag. Ik met Olga.
1: Ja, kunt u iets harder praten, Olga?
6: Oh, okay.
1: Ietsje staat er, ja.
6: Goedemiddag,
1: ja.
6: Ik heb ook het programma gezien en beluisterd op tv. En nieuwe dingen, maar ook geen nieuwe dingen. Wat ik inderdaad schokkend vond, is ook die hoofddoek inderdaad, wat eerder werd verteld.
1: Ja.
6: Dat was toch ook iets wat ik ook verbaasd over was, dat heeft plaatsgevonden op deze manier. En toekomstgericht denk ik zeker. Dit is onze kans om onszelf goed te kunnen profileren. En daarmee bedoel ik het opzetten van scholen, dat we onze eigen dingen kunnen gaan eisen.
1: Ja.
6: Dat altijd is achtergesteld. Dus onze eigen scholen kunnen gaan opzetten. Dat er onderzoek, dat wij zelf onderzoeken moeten gaan doen welke organisaties geprofiteerd hebben van de geldstromen, behalve het Koningshuis. Zodat er, wanneer het gesprek gaat plaatsvinden met het Koningshuis, dat al deze onderzoeken gedaan zijn en dat er ook de dingen op tafel komen en dat we niet oefenloos bezig gehouden worden om bewijzen te verzamelen, zoals die mevrouw van het museum Bekendkleur, mevrouw Bijnaar, ook aangaf.
1: Ja.
6: Hè? Dus dat we het doorpakken. Hè? Dus dat is mijn kijk op deze hele zaak.
1: Ja.
6: Het geeft,
1: ja.
6: Het geeft totale, deuren gaan open, deuren staan open, kansen zijn er. Goed benutten, strategisch te werk gaan nu.
4: Mooi.
6: Ja. En niet langer tijd voorbij laten gaan, verstrijken, maar met dit gegeven. Dank je wel,
1: Olga.
4: Ja, okay. Ik hoor Olga zeggen, snel tot actie overgaan.
1: Ja.
4: Want het heeft te lang geduurd.
1: Klopt.
4: We hebben een bevestiging van dingen die we wisten, al lang wisten.
1: Ja. Ja. En waar ook al eerder onderzoek naar is gedaan. Er zijn genoeg boeken geschreven over slavernijverleden. Onderzoek gedaan. En ik denk dat dit onderzoek van het Koningshuis het nog meer bevestigt. En wat Olga ook zei, we kunnen nu echt tot concrete stappen overgaan. Maar wat zijn die concrete stappen dan? Kunnen we dat heel kort met elkaar formuleren? Een aantal.
0: Kijk,
1: en ook de luisteraars thuis.
0: Ja, weet je, ik denk nog steeds, als we het hebben over dat wat het verleden heeft veroorzaakt, dat het kapot heeft gemaakt. Wat zijn de dingen die wij belangrijk vinden als het gaat om reparation, als herstel? En dat we dat op een goede manier inventariseren en dat ook presenteren op basis van de feiten die er zijn als het gaat om die schade.
1: Ja.
0: En dat we niet meer zeg maar dingen boven de markt laten hangen, maar dat we echt to the point komen als het gaat om dat wat er is gebeurd, dat wat het heeft nagelaten, wat het heeft veroorzaakt. En hoe gaan we op basis van goed fatsoen daadwerkelijk praten over die reparatie die er komen moet?
4: Ja, dan hoor ik inderdaad op de achtergrond mensen zeggen: oké, onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid. Dat zijn de meest belangrijke dingen voor een mens om zich te ontwikkelen. Maar vooral gezondheidszorg. Ik ben benieuwd hoe Suriname hierop heeft gereageerd. Tenminste, mevrouw Simons.
1: Ik ben ook benieuwd.
4: Is er al een reactie?
1: Nog niet gezien.
0: Ik heb niks gezien nog.
1: Misschien vanavond op het nieuws, maar we gaan kijken.
0: Maar de ambassadeur die was daar.
4: Ja, ik heb de Panka gezien op de voorlinie.
1: Ja. We hebben een beller.
0: We met hem in gesprek.
1: We hebben een beller. U bent live en direct hier bij Matradio. Met wie hebben wij het genoegen?
2: Heer. Kijk, ik heb gezegd, de koning heeft onderzocht het vermogen dat ze geërfd hebben van de familie.
1: Ja.
2: En daarom zeg ik, we moeten oppassen om zaken bij elkaar te halen. Wat de staat, wat wij van de staat eisen, wat de regering, het kabinet Rutte toen had gedaan, moet je niet samenvoegen. Dus let goed op wat we zeggen. Want de koning, erfgenaam van het vermogen, daar heeft de staat geen bemoeienis in. Dus laten we goed opletten wat we zeggen.
4: Hmm.
2: Dat is in mijn opmerking.
4: Oké.
1: Dank u wel, Jan.
4: Goed. Wat ik ook leuk vind van het geheel is dat de koning Willem-Alexander de eerste koning in Europa is die dit heeft gedaan.
0: Die heeft gedurfd ook, hè?
4: Juist, dus anderen moeten nog volgen.
1: Ja.
4: Charles en nog een paar anderen, die moeten ook zeggen van we durven ook diep te graven in onze geschiedenis. Dus daarvoor complimenten.
1: Ja, durf. Zeker.
4: Ja.
1: Ik ben nog steeds benieuwd naar Suriname, Curaçao, Sabas en Eustatius. Want we praten heel veel van Nederland. En ik mis de inbreng en de mening, de visie van de eilanden in Suriname. Maar laten we eens aan de bellen gaan. Welkom bij Matradio. Met wie hebben wij het genoegen?
7: Ja, sorry hoor, met mij nog een keer. Ik hoorde dus de opmerking van het over dat van Parool. Dat is misleidend. Omdat de hoofdonderzoeker vandaag, professor
4: Gert
7: Oostindi, die heeft vandaag bij de presentatie vermeld dat het Huis van Oranje meer dan 500 miljoen heeft verdiend. En ik wil erop wijzen dat er niet te veel verwarring in die zaak moet worden gebracht. Want het Huis van Oranje, die natuurlijk waren er andere segmenten erbij, maar het Huis van Oranje, dat is een factor apart. Zij hebben laten onderzoeken wat hun rol daarin was.
1: Ja.
7: En professor Gert Oostindi heeft vandaag uit zijn mond in bijzijn van de koning verteld dat het Huis van Oranje meer dan 500 miljoen gulden toen heeft verdiend. En weet je wat dat omgerekend betekent vandaag in euro's? Miljarden.
1: Ja.
7: Die informatie wat nu gelezen wordt uit Parool is vals en misleidend. Dat is wat ik gezegd wilde hebben.
1: Duidelijk.
7: Laten ons niet meer door al dit soort valse informaties en valse misleidingen en meer en mibrimi denken. We doen niet meer mee met die dingen. We houden ons vast aan de feiten. De feiten zijn het onderzoek van vandaag. Dat gaat door. Oké.
1: Braker Koes, voordat u ophangt, één kleine vraag, korte vraag. Hoe de betrokkenheid van Suriname, Curaçao en de andere eilanden? Wat is uw visie daarop?
7: Mijn visie dat de koning praat over de koninkrijk der Nederlanden.
1: Ja.
7: En natuurlijk, hij ging meer over de slavernij. En die plekken, die waren ook natuurlijk bij betrokken. Natuurlijk is het Huis van Oranje was de enige factor in dit ding. Er waren ook andere dingen, maar zij waren een van de belangrijkste actoren hierin. Zij gaven backing aan dat ding. En ik moet je eerlijk zeggen, en dat hebben de mensen, hebben de koning ook verschrikkelijk geprezen, dat hij de stoute schoenen heeft aangetrokken om zelf zijn familie en zijn bolwerk te onderzoeken van wat is onze bijdrage daarin. En die credit mogen gewoon hem geven vandaar dat het misschien belangrijk is en dat het misschien soepel kan verlopen. Wanneer we hem vragen, zeg oké, je hebt je onderzoek gedaan, kom nu met ons praten. We praten niet meer met je via Parool of via RTL. Kom bij Radio Maart. Dan roepen we al die mensen bijeen met hoe we dat organiseren. Dan praten we met de koning. En natuurlijk, ik heb het al gezegd, wat we moeten doen, dat moeten we inventariseren.
1: Ja.
7: Ik kan niet zeggen, want als ik eenmaal begin, dan weet ik niet van ophouden, maar dat mag
1: duidelijk.
4: Nee, maar de media is ontzettend belangrijk hoor. En de koning is ook gevoelig voor media. Daarom stellen we het op prijs dat RTL heeft gezegd van luister, we komen hier bij de bron, waar dat ding vaak wordt besproken, om te kijken hoe die mensen ermee omgaan. En de boodschap zal zeker de koning bereiken. Dus daarom zeggen we, top, RTL, ga zo door.
1: Het is bijna tijd, we hebben nog 5 minuten. En dus er kan nog 1 of 2 luisteraars kunnen bellen, 020-471-4291. Wat geven we nogmaals mee aan, want RTL 4 gaat dit uitzenden. Wat geven we concreet mee? We hebben al gezegd van, we willen de koning uitnodigen. Hier bij ons, bij Matradio, moeten we ook echt doen. Wat geven we nog meer mee aan heel Nederland en aan de koning?
4: Weet je, een van de dingen die ik echt belangrijk vind, en het is dus een oproep naar onze mensen, is dat heel vaak, wanneer het gaat om het belang van zeg maar de nazaten, dan is men geneigd, het moment dat we dat bespreken, om te zeggen van ja, maar jullie zijn onderling verdeeld.
1: Hmm. Ja.
4: Weet je, laten we ervoor zorgen dat we vanuit een goed georganiseerd verband, zeg maar, kunnen laten weten wat we belangrijk vinden. En dat we mensen die niks willen betekenen voor deze zaak, dat we ze in de kaart spelen.
1: Ja.
4: Weet je, want dat is echt een trucje geworden. Ja, we willen wel wat doen, maar die groep is zeer verdeeld en die groep die kan niet met elkaar overweg. En je hoort altijd dat soort geluiden waarvan ik sinds de indruk kreeg dat men een smoes heeft om ons af te wijzen.
1: Ja.
4: Nee, dat is een belangrijke boodschap. We moeten oppassen voor verdeel en heers. Want ga ervan uit dat er ook groepen zijn die zeggen van wat die koning daar heeft gezegd. Ik sta er niet achter.
1: Ja.
4: Vooral in de verrechtsing waar we nu terecht zijn gekomen. Klopt. Dus daar moeten we voor waken, ja.
3: En de koning heeft ook aangegeven van de resultaten van het onderzoek vindt hij confronterend en schrijnend. Het raakt hem, heeft hij ook gezegd.
1: Ja.
3: Weet je, het verleden moet eerlijk onder ogen worden gezien. Snap je? En hij heeft ook aangegeven dat er, en wat al meneer Godfried al eerder aangaf, er is, in ieder geval is er steun verleend aan de instandhouding van het kolonialisme. En tot 1948 heeft dat, zeg maar, heeft het geduurd voordat Wijlen koningin Juliana, na die periode van 1948 is men in de diepte gesprongen en heeft men ook tijd en moeite genomen om hier aandacht aan te besteden. We hebben ook begrepen dat het onderzoek op aangeven zelf van de koning is verricht. We hebben ook gezien op televisie en gehoord dat dit onderzoek zelf door hem is gefinancierd. Hoe dat is tot stand is gekomen, dat is weer een ander chapiter, weet je wel. Maar hij zegt tegelijkertijd ook de koning dat we moeten, ten alle tijden moeten wij de vrijheid beschermen en de rechten van alle Nederlanders, maar hij gaat nog verder, maar ook van ingezetenen. Dus dat is meer een korte samenvatting van wat wij gezien hebben.
1: Wat bedoel je met ingezetenen?
3: Wie? Mensen die geen Nederlanders zijn.
1: Ah, oké. Okay, okay, ja. Duidelijk. Duidelijk.
3: Okay.
1: Het is eigenlijk tijd. Ik wil alleen nog zeggen van wat heel belangrijk is. Ik had gisteren een bijeenkomst met jongeren. En je merkt, en eergisteren ook, en ik nog steeds meer dat jongeren, onze jongeren, zijn niet geïnformeerd over hun verleden. En ik heb vragen aan ze gesteld en ze kunnen het bijna niet beantwoorden. Mm. En dus onderwijs blijft altijd heel belangrijk.
3: Ja.
1: Maar niet alleen onderwijs in het informele zin, maar ook onze ouders moeten onderwijs krijgen. En Mater Radio speelt daar een belangrijke rol in, want die kunnen gewoon naar Mater Radio luisteren. Maar we moeten de jongeren niet vergeten. Ik geef u nog het laatste woord, maar nog echt 1 minuut en dan gaan we eruit.
0: Nou, ik hoop dat met dit onderzoek we richting gaan, een beetje op zoek gaan naar een beetje gerechtigheid. Want er is nog heel veel te doen.
1: Ja.
0: Dus dit is maar het begin.
3: Prima. Luisteraars, bedankt voor uw bijdrage. Otmar, ook hartelijk dank dat je zijn tijd vandaag beschikbaar hebt gesteld.
1: Graag gedaan.
3: Voor dit belangrijk onderzoek. En Glenn en iedereen ook aan tafel.
0: Graag gedaan.
3: En TL ook, hartelijk dank.
1: Ja. En een fijn weekend, mensen. En tot morgen. En tot later natuurlijk.
3: Tot later, ja.
1: Ja.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. Daarna zouden de netten genoeg verzwaard moeten zijn. De Field heeft 4 mannen aangehouden in een onderzoek naar vermoedelijke belastingfraude met alcoholvrije dranken. De verdachten komen uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden. De Nederlandse schatkist zou voor naar schatting 8,5 miljoen euro zijn benadeeld. In het buitenland werden dranken belastingvrij ingekocht en hier met BTW doorverkocht, zonder dat netjes met de Belastingdienst te regelen. En mogelijk werd er ook gefraudeerd met de verbruiksbelasting. Volgens Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. En dit was het Radio Nieuws.
2: Black Achievement Month. Turning Black Excellence into Change. Vanaf 27 september tot en met 31 oktober staat Nederland in het teken van Black Achievement Month. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Amersfoort, Arnhem, Almere en Haarlem. Een maand vol talent, inspiratie, cultuur en verbinding. Met onder andere Under 30 voor jonge professionals. Een bijzondere Jazz Night met Graciela Hunsel. En op 30 oktober het Black Achievement Award Gala in de Lamar Theater. Dit jaar nieuwe categorie Social Media Influencers. We sluiten af met een geweldige familiedag in Nemo. Volg onze socials voor info via blackachievementman.nl.
3: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland? Dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
4: We zitten feintjes.
3: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
4: Hartje Pimmeren.
3: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
5: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise NBV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise NBV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Oké, okay. Ja, zo, luisteraars, we zitten er weer. Nou, de RTL heeft al genoeg gehad van ons, de Breti. Dan gaan ze reëren, dan gaan we monteren, edit, 19:30, die de netie. Dan kijkt u wat er aan de hand is. U bent beland weer bij Mart Radio Live. Natuurlijk weet ik dat Alasma inderdaad nog een commercieel, voor elkaar heen. Reageer via RTL of NOS of zo welke omroep dan ook. De loopt via Mart, via OE Gisani. Je kunt het doen nu, want dan de morgen ja. De Jusans Dona Oso, Arki. En die heb je bevindingen. Ook toe in Atori die de Saa Koning tik in ontvangst. Aan onderzoek. Vivi Buku, schreef hij. Dan hoe Arki je ook toe zijn ook een occasie voor reageren. En zei je Feni, dat moest op Sano. Want dat is van belang, hè. A belangrijk zijn zou moest doen hoe. Naar kompot Edenawang. Daarvoor ook om naar een nieuwe situatie. Want die zie eigenlijk om Shelley kwam op het doro. Het doro bij op ook bij een soort fasie. Maar nu een brad op. En Uno moest zich toeschrijven. Zodanig kon zonder of dat maar kon storen het proces. Voor Tiki zijn ik ook toe. Het heeft te lang geduurd. Ook is koskosi genoeg. Ook toe via een kanaal die Smart Radio. Tak zou we zeur, zou we klets. Hoe vroeg is Bebaka naar Sernang. Die mensen zijn nu stil geworden omdat de Koshi een bevestiging. Want aan de Unutaki, aan koning Taki, dan gaan we Trasma morgen bevestigd. Dus die mensen zijn mild geworden en zijn misschien nu aan onze zijde. Maar toch, onevrede kritiek. If you daar also zei dat nou, jongen, meneer Sinexi Nassan die Sierra, we arken je ook toe. Dat is Mart. 020-471-4291. Een beller is er al, eentje is in de wacht. En wie bent u? Welkom.
1: Ja, meneer Norman, met Jan.
0: Welkom, Jan.
1: Ik hoor een lied over Mart, hè.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat lied, iets klopt daar niet in. Radio kan kanten.
0: Ja, ja, ik heb het gehoord, inderdaad. Het
1: is niet voor Mart geweest. Toen Resti weg was, heeft hij met Akrum daarna Radio Can Country opgericht en zijn tijd gekregen. Dus meneer, die meneer die dat lied zingt, moet het herstellen.
0: Klopt. Voor remixing, Jan.
1: Ja.
0: Heel goed van je.
1: En tot slot, meneer Norman, als je me toestaat, even terug te komen op wat ik bedoel. Kijk, het is niet alleen deze koning en koningin, maar prinses Beatrix, haar zusters die nog leven, die schoonfamilie, kinderen van allemaal, van al die prinsessen en de huidige kinderen van onze koning Willem en koningin Maxima, hebben geërfd van het vermogen. Dus letten we op wat we zeggen. Dus het vermogen is veel groter dan we denken. We moeten niet denken dat wij het vermogen van wat koning Willem, Alexander en Maxima en de kinderen hebben geërfd. Maar dat hele familie dat nog leeft. Kinderen, kleinkinderen van Juliana en Bernard. Dat is mijn laatste opmerking, meneer Mooi. Norman.
0: Bedankt voor je bijdrage, Jan, vandaag.
1: Oké.
0: Okay. Grand tangi. Goed zo, luisteraars. Mitaken toe naar RTL, de Aksimi Baka gesprek van Mifeni. En toen heb ik gezegd van luister, Milobatori dat koning Willem-Alexander na Eerstoang zang durf, hoe go lukusa en grand panang en de trotro vindu. Het is niet gemakkelijk, want familia dan mi ogo tegen mi mananga mi paf de beda libi ete tak mogo lukusa mi pa mi grandpa bedu in het verleden. Mi mou tak zei go klets. Suma sen, go go do. Want sa takru san ka kadoro, verveer san ka kong. Maar Willem tak here, koste wat het kost. Maar ik heb geen kans. En dat ik geen kans. En daarvoor moet hij gewaardeerd worden. Maar ik hoop dat ik dan aan het doen. De trak koningshuizen in Europa zijn doen mee aan slavernij. Congo doen. Bouw dan bij je kasteel. Ab dan bij je reserves. Dan dat ook toekomt tot één keer. En dat je dat zou willen doen. We moeten ook vallen. We openbaar moeten diepie. We gaan verder in zaken. Zodat herstel kan vinden in heel Europa. Dat is oorzaak en gevolg. Want laat mij u zeggen dat ik het ook niet wist, dat die demiere, wat professor bij die studio na en NPO, hij legt uit dat na koning Willem I inspireer Leopold voor België, voor corrigeer zo naar Congo. En hoe sap sam sadape naar Congo, Afrika. Dus amalak bij Bini Jarusu. Dat zou koning Willem I doen, dan maakt dat jong zang. Dat zou Holland Congo doen, jong. Zou Holland doen dat in Java. De money zou de man verdienen. Mij won ook toe. Dat man goed doet toe. Dus dat is hij, hè. Zien doen, laat doen, oorzaak en gevolg. Slecht voorbeeld in dat geval die zie. Dat man goed doet toe. Dus dat is hij, hè. Zien doen, laat doen, oorzaak en gevolg.

0: en de koningshuizen. Dat doet voor Spanje. Lek dat die. Is ook zo een. De man dat die. Die hoopt dat ik denk een zwak toe. Voor sorry dat ik luister. Hey, volk. We nog die jaren zo. We nog liever zo naar deze man. Naar ons schuld. Ik denk dat liever dat die. Naar ons grandpa. Uw trotro. Ik denk dat die. En ik zal mee. Zal ik zo lezen zijn. We nog bij winst juist revi. Dat gebeurt nu. Want we hebben Libya, maar we hebben het niet gemakkelijk. U bent erin, welkom, goeiedag.
1: Goeiedag, mijn naam is Hakim. Ik bel vanuit, mijn naam is Ernama, ik moet ook zijn tongen.
0: Hoi,
1: ik bel vanuit Gambia, West-Afrika.
0: Hey, mooi, Tori, dat we Arki en alles spreken.
1: Ja, dat is het. Tori, die was aan het beuren, Tori. En mijn oteki ten tum silanga omdat nu die trasma afgelegen is op. Maar mijn feni, asani, die na kies koning Willem-Alexander of Amasa Ekri koning grape op kies uno. Omdat uno, Amasa pak umbaka go, notaranga luku, moji wan vorder, kutaki, mi roof you. Tabaka dat dan feni afgevaardig de kona yufu kon, kiere no, meneer Hakim, wandua onderzoek voor luku of wat. In wat massa ab aisasa plezi. Lees abuku voor dokter Leo Balai over slavenhandel en ook Femke Halsema Etano, de burgemeester voor Amsterdam. Alla de mannen de inatori betrokken. Asa in de mannen abi kunaf inat. Wa universiteit voor Amsterdam voor sapati de mannen is kertere. Maar de massa kwansati, mijn professor Dr. John Hendrik Clark Taki. Freedom, my brother, is something we will have to take with our own hands. The mice no ogogun, omdat de onderhandelaars naar de maswaki. En omdat hij in de internationale. Omdat hij naar dokter Amada Libetano, Bijiman, dokter Claude Anderson, omdat hij naar dokter Umar Johnson, omdat hij naar Louis Farrakhan, omdat hij naar de internationaliseer als hij is. Als hij naar koning Willem Alexander doet. Of Pamaneng, ons koninkrijk dat pas in 1833 de Maastrichtse koninkrijk. Want daarvoor was het toch de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hoe zou dat geschiedenis toch? Maar als Ansa Amadis doet, is van hetzelfde laken als zijn voorouders een pad. Mikaki, groetjes vanuit West-Afrika.
0: Nou, Jere, joh, graag dat je jouw bijdrage voor je toe era. Mooi zo. Abradisi, Echatori, Travasi. Dat kan. You sans dona also fa you esheng, fa ye looking. Ot so tse we go, meneer Dalvoer is don rustig dat we meki bere aantekeningen eten no. Glenn, dan want trouw roko eventjes dadelijk ook een soep mofo bakai na tori. Maar dan want trouw roko even. Zei je hier, ja, en vijf hier, fa moest go om na een situatie die si. We nou we broke in nu egi, tongo egi fasi, zo zijn we nou eenmaal. Gelukkig dat u man lekvabraak bel moet naar Afrika komen. Dat vinden we leuk. Er is dan zo'n lobby. Jou, voor je zin.
2: Nou, volgens mij begin met begin bar Aladdin Archiman voor Radio Mar. Met barren wel een speciaal odi. Lekva Amrabasi Aksimi van mijn chatori. Als dan nou een prinsparitori Fushi van Konu voor Tata Kangawang kanga wan tori pe awan sabi fa tori be fin presi in a historia en te ama abe over de tori de ego over kolonialisme na slavenhandel ifiri ama fenitak ama na libanga sandis moro dus ensref kanga a tori disi fu ondersuku. Ik heb een schrift boeken en dus ik presenteer een boeken naar man. En man vindt dat ik een sap trouw sa. En een schrift bij jou onderzoek dus. Maar ik heb een voornaam kutori factor dus. Je ziet dat een eerste koning van Europa zijn kanga ator dus. Voor sap kring kring. Zijn bevindt precies in de jaren die doodbaka. Een eerste koning. En me hoop dat die lek van Amrabasi beftak ook toe naar RTL. Me hoop dat den tra koning of den tra konde in Europa ook toe

0: Ateka, exempre, des Ateka exempre dis ook to, fu charenga waka, want wa losan fin presi, in de yari dudo baka, te ego om, blakasma, afat fade tjaden kong, na Europa, en de work of soso, en na ayuru denono taki, de mamus si de strati.
1: Ja, yeah, true. Loco, isolezi na spiritualiteit den desan ook toe, hè? Loco, mi breitif si wan foto en amma, en grandmadan Juliana, dat gwe na busif sernan. Ap sagwe tabakase, go loco, san de dape. De man sorry. Taka begwe, en a Bernard, Bernard belop gwe in busi. In Afrika ook tabego. Oh, dus den go dape, en minister we na fos dati ma baka dati afro komoro meld Juliana Beatrix ook to komeld no en grapting Willem Alexander takiere teneti temestri bisi maxima me resting ik mo marwator na me go denki on sande san no de
2: Ame
1: yeresting.
2: Ame yeresting.
1: Sane takangeng. Tak yere a komedi di play koning ja in Holland. In afgo bi di eskus da pa des masang san deja in la kontre den bakap chief den deja ook tu. Dus yun sap se bowi kama wat je vragi afwa waarom doet hij het? Kan da ma sref na ma te ka lading moro e wang. En ama sap tak dalek mim draag over ja dochter of mi. O tek des ref stan o yere des ref is ting ete. Ta betrem kota te let ja mi begin kong a fesi taki ere mi wana wante kan slagere o yeb mi charing en o yeb paides ma baka des notes miskin is dat het we go denki tak ma sang et dreif amang fu openbaar en stref zo wat is niet gemakkelijk om te doen tra koningshuis op sin telefoon ja ma tak yulaune inom komore in mi kondre mi no wani ja so maria go opo buku
2: sandef duangai
1: sandef hi ede Tang, tak Maxima, fluister aan me in, Willem, ik zie dat je weer niet kon slapen gisteravond. Je kon niet. Ga nou eindelijk op de knieën. Ga, je hebt al een vergiffenis gevraagd. Ja. Je hebt het gekregen, maar het andere moet nog komen. En dat is ACP Glenn Lobby. En gaan we toe traman. Financieel afronden. Dan komt er rust. Glenn Fayashi, you TDTD. Wij ervaren dat tap je fasie.
3: Ja, sap sana san Norman. Omdat Boelanga me worstel naar een aantal beelden. En de beelden naar sa me worstel, omdat me naar een sami koiri. En na eerste slaap voor een museum, ben ik bij de Cura Hollanda. Dat die middel Cura Hollanda, dan ik kon zien, een martelteug, zal ik maar gebruiken voor martel des maf uno. En dan je wakker in een museum, je leest, en als hij niet, je hebt een bepaalde pijn, omdat niet, maar vanuit mijn gevoel, vanuit mijn besef, Sami Abi Evego om mijn libisma, misap pemik mopo. En misap ook toe, dat de sansang sananga de smaf uno, te midden geconfronteerd amang ego dipi, de pijn, amen hati. En isap ook toe, dat de smasan doa ogri. Doe ongestraft. Moet je nagaan dat gewoon mama bevindt dat je erin nou. Tiede mino ginyang. Maar ik roko gratis jaman. Dat ik vind wat pies bonjo. Dat is zoete goeie niet meer voor. Dat me tak otos. Toch iwanyang. Dat me faya wat isribal. Na wang leer. Dat pota isribal in faya. Dat me pote in niet meer voor meka isribal. Smelte je tongo taki na tongo moro.
1: Zo.
3: Dat is de straf voor z'n mame kisi. Of aan mijn poti in wat isri sturu. Omdat mi si desan di bede na Cura Hollanda na museum.
1: Ja.
3: Dus dan mi go nou fu sabi si mi verwerre kamang. Di mi go ook toe na Ghana. Mi go in den sani depressie. Mi go si bepaalde sani. Sami tak ai boy. de man is zo waren geen mensen. De man ben je des maar onnulig libisma. De man had dibri. En de zijn pijnlijk, de zijn pijnlijk. Dus zij op zijn hun naam mee. Alle lezen zijn misschien om een stap vooruit. Bij mij hebben we idee dat we kunnen op zoek gaan naar gerechtigheid. Want niet veel tangen heeft idee. Dat gerechtigheid nog vinden plaats hebben. En vind ik om die verouders voor ons. De excuses meer. Maar de mannen doen niet eigenlijk bijna niks. Dus niet de excuses. Voor mij zijn ze. Ja,
1: maar meer. Wat denk je aan genoegdoening ook? Wat denk je dat hij. Maar het is dom.
3: Aan deze onnode in een gelegenheid. Hoe denk je dit? Maar dat is de rekening. En wat voor even rekening dat dan aan jou en dat we roken voor herstel.
0: Nou, terugkoppeling moest vinden, precies.
3: Juist. Maar zolang ik nog niet adoro dat ik op ben, ben ik dan sceptisch.
1: Oké.
3: Ik maak het genoeg symboliek.
1: Oké. Ik ben gewoon aan bellen, dus dat wacht hij mooi. Maar als afzijde, hij wacht het idee, belangrijk idee. Wie bent u? Welkom, goeiedag.
4: Hey, goeiedag, brother Norman. Hallo,
1: Humphrey. Sweet konijn, nee?
4: Ja, meneer de variageer even toe. Punt 1. We vinden ons geen beweging om vertragingstechniek voor Willem. Dan neem ik kwalijk naar zo'n denken. Omdat brother Norman, kon een roze paspoort toe. Nou, ik kon het over administratie in afgelopen week, maar vanaf attendati. Met de man met op een zaak in een boekhouder voor attendati. Dat je schrik heeft zie. Willem, nou, kon dat ik onderzoek staan aan Koningshuis. Brother Norman, alle schepen hebben vertrek. In naam van de koning, allemaal. En de administratie behoort, u wil ons precies samen soort bijdrage die ouders willen. Dus dit is niet een vertraging techniek. En we vinden hoe dat toen ze snel tevreden aan Sani, onze normaal. Aan de andere kant, meneer de eens aan Sani. En van hun dus van die brada voening, Abijiman.
1: Jan?
4: Jan, zei Jan niet dat taki omhoording staan gescheiden. Zo gescheiden. Als aan de namens aslavernij, de man kon goed doen, koningshuis kon goed doen namens aslavernij. Nou nee, niks, nog even scheiden daarbij. Met de man met kushi, hoe op inzage in een boekhouding voor attendati. Dat me bij ons takkie, brada Norman.
1: Hoe je reu, grand tangi, die bijdrage. Luisteraars, dit is ook typisch Martin. Sceptisch, onafhankelijk, eigen denken, eigen vieren. Dat loop je aardig toe. Dus we hebben ook een voorkom naar je eigen vier. 020-471-4291. Glenn of Raymond. Eva? Oké.
3: Okay.
1: Raymond moest voor werk toe. Zo liet je hier staan bij je dag. Mijn kies misschien even.
3: Nee, maar...
2: Ik kom bij even door.
3: Nee, look als aan die zie je als aan voor slavernij verleden. Nou een gevoelig onderwerp, nou een pijnlijk onderwerp. En nu, ten met dat over het slavernij verleden. Nu ik doe mijn best, zo lees ik voor Kandé rustig. Voor Smanosie zijn daadwerkelijk. Nu een fury of familie zijn de emoties naar samen wakker. Maar gimme als slavernij verleden nou aan ernstig zijn in nou aan sansang met de kamer serieus. Omdat mijn man verdraag dat een gevoel voor gerechtigheid mijn man vindt man. Ik vind dat de wereld aan Holland te worden, de wereld is ons heel veel verschuldigd. Grotapu moest paaien aan biggie paai man. Want ze hadden maar doen aan normen. Ze hadden maar doen aan blakasma. En eigenlijk, de man ook bang aan etere. De man ook bang aan ete. Nou, eigenlijk, je ziet dat goed in een andere zin. Bijna mij vindt dat we worden gedoogd. We worden gedoogd. Want ja, in een andere zin, dat ik vast aan zijn Oekraïne. Rusland begint bombarderen de man. Je ziet van de man begint behandelen de blakasma. If zolang de manushi unulik gelijkwaardig, Nu sabe fi arki a speech hoe aan mevrouw voor Trinidad, no?
1: Ja.
3: Motley.
1: Mm-hmm.
3: Nu sabe fi erin kade.
1: Nee.
3: In a uitzending DC. Mm. Mbsuka.
1: Mbsuka.
3: Mbsuka. Dan maak je smaaier en zijn vrouw het aki.
1: Mm.
3: Omdat ten weten aboskopu voor Bob Marley.
1: Mm.
3: Until the philosophy dat wat nation superior tegenover wat trasma. Hoe de in oorlog. We are in war. Als speech vinden volgens mij is dat trace de. Als speech dat vinden plaats.
1: Okay.
3: Maar we zien dat je wel bellen.
1: Hai, mama bellen. Luisteraars, we benodigen nodig Sintja uit ook toevoegen in de studio. Omdat Sintja loopt die mooie analyses naar aanleiding van wat gebeurtenis. Hoe tegen toe dat lukken je nu. Zij je, zij je hier. Maar hij komt dadelijk in de studio. Dan ga je eigen vieren. Dan ark je aandachtig toe. Adoro. Maar we gaan bellen voor ze. Oh, a beller gwe? Ja. A beller gwe is dan Sintja aan gelegenheid. Toen had ik beller nou, want we zijn vrij uitgebreid aan het woord.
5: Nee, me bar yo nanga ala den gasten ja zo. Glenn, nanga meneer
1: Dalvoer.
5: Dalvoer.
2: Dalvoer.
5: Was schuit bakadina en ala den arki brada nanga sisa. Sa i arki. Ja. Mi luku a onderzoek resultaat sankona doro maar asan di sinopsa somar omdat die Gert Oost-Indië bebaar somelanga dat ki a koningshuis moest doa onderzoek en dat wat deed dat Willem me denk ita koweri dat Willem kar Gert Oost-Indië kon dat ki kontap koffie kome kontaki en dan zo koning Felitaki, dat we doen een onderzoek. En tide a presteri a uitkomst voor Soru Taki Samsa. En volgens mij na 30 onderzoekers broko na a uitkomst voor de Fifi Boku. En
1: 60.
5: Oh, ik bereken dat ik na 30.
1: Moralek 60.
5: Moralek 60, oké. Morolig 60 onderzoekers roko na a uitkomst. En luku a uitkomst die zien no abi politieke nog juridische gevolgen. A dwing of maatschappelijk taki luku taki fa uno lek libis majaso in akondre kan libi morofara di usap no tak sampesa. En mi wan jeng applaus taki toch atika stap voor do disi omdat hij verg moed, hij verg daadkracht en hij verg leiderschap voor do zo wat onderzoek. Want je luku taki zo'n bronnen en Gert Oost-Indië taken toe taki deno verdien voeru. Nou, een half miljard de verdien, 566 miljoen. En dit verdient voor u. Maar zang pasa wel dat de bevinden legitiem voor Godoro naar de praktijk voor ding. Ondanks de dehumaniseer de libisma de nobegi jesi dan aan dat hij. En u moest de eerlijk naar een tijdgeest ben de dape en naar heur Europa beshi asanso. Voor a witte suprematie erigeri abratra volko. Maar ik kan tak ook to taki want tra tijdgeest maar a morale kompas voor jullie libisma toch van je luku aan tegen libisma ben kan taki taki hey, mi grandpa bedoen zo maar min af doen zo en dat je ziet taki na ome generatie aduur taki Willem Alexander kono toch teka leiderschap taki no ano waneso en gezien taki ai libi in wan kondre pe differenti so to libis made pe de be apwa verleden na ngading en na wan tra tijdgeest de pleito meki a morale kompas de na Willem tak Willem efeni taki in a teng disi sawe libi en mi e bribi Willem temelukken zo. Natuurlijk Willem absoluut scriptschrijvers, maar toch wan pisifu eng etaki taki no minowan en zo, me wan duwen trafasi. Want de filoku taki van Willem bereageer ook toe, tapo oorlogsverleden bij een grootmoeder, Wilhelmina, bij haar ik moto, en liep desma wan gwa Engeland, dat je ziet taki ook toe tijdens wan 4 mei herdenken, acharen kon afesi, en dat dape je ziet taki, a konu disi tawa heer strat nawa heer traso tu konu lek den tra konu fu den tra europees kondre wat sana sani a momenti yo kauna nga excuses dan isabita ki juridis moni de anho kopon darom mek Engeland ne dueng Spanje ne dueng ala den tra kondre ne dueng wat nga a sani sa Willem duti de dan je abi a hopu toch vooral if Biloko België, hè, San Koning Leopold toe, naar Congo, dat je praxeert dat het is verschrikkelijk van amang dat regeert dat en dan toch België in vrede voor te gaan stap, voor bieden excuses aan naar de smadapé in België. Dus zou Willem doen, dat is zo'n lof, ik kan takie. Maar een vrouw give me for a day this is the Aswa Beinar. Omdat Asna verwoord Kalasa ni so boom. Aswa Beinar no be up no one verborgen agenda. Aswa Beinar itak de sani lek fa de muslimis. Applaus na Aswa Beinar. En Temiluku Kathleen Ferrier, ja, atak ook to in een speech taki luku in be aksi inschrijf af if in bin de Asma. Samus de a spreekbuis die a blakabere, dat bi bevind wel eerlijk.
1: Top.
5: Want min na wat lesma, tak seintje arki.
1: Ja, asabi. Ja, asabus kopu.
5: Tak belever kritiek de tafel. En dat die mi bevind wel.
1: Top.
5: Biggie, tak a durf, futak bepaalde sani.
1: Klop.
5: En dan samus op samoro fara gimi, na leksa glene taki taki loko, a mooi tak onderzoeku edu, ma je kies aan bevestiging, maar dat is ook sabikba. Maar nu, doordat dat onderzoek doet, aan bevestiging komt, maar ze levert een blakke gemeenschap op. En midden eens dan gaan afsva, dat je theater, dan gaan lezingen, een mooi allemaal. Maar dat niet je ook kon een stap moren varen. Loko racisme in Omanpuru, in een heergrond tapuna, één op één. Maar per mi botteke, de Nederlandse overheid serieus. Lek van altijd te was sani ipsananga de ju. De ju ik kies zo mijn bescherming. Alla soort sani de ju ik kies. Maar te racisme en fadon na uno da je shitaki astel. Want laatst was incident volgens wie psana België per walo racisme tegen de voetballers. Dan Ibri Yoru, je praxeert ook maar oteng a kenki okong. En a kenki bokonami de a overheid in scorebuku alla soto presi instituten den isori taki ano zomaar unujaso. Unujaso omdat hij ube abi a vreselijke verleden. En a verleden nou een onderdeel voor a Nederlandse geschiedenis. Unu apuan trabuba maar uno na Nederlander. Wat liksa glen itaki taki. Je firi taki. Je wordt getolereerd. Maar te iluku taki. Dat bepaalde vlak. Uno no de volwaardige burgers. En dape. Nibo breiti. Taki if dati. Beka fink presi. Tapu ala vlakke saye shi. Taki te de pchifunu. Mus goda stage presi. Taki. De abe makkelijk. Tede mus gofwa oso. De abe makkelijk. Tede musu stromen door. De abe makkelijk. In a onderwijs. Taki an mus deso taki witte scholen, zwarte scholen. Maar taki alap ching ikisi. One soort onderwijs. One boom forum voor onderwijs. Dus dat na de sani gimi. Sam belangrijk. En luku. Taki koning doe a onderzoek. Na vanuit a koningshuis. Dus dat nou op nou te maken dat die politieke, juridische gevolgen. De koning bij Wasabi, zijn een aandeel voor een voorouders, zijn de doel. En je ziet dat die een onderzoek aantreffing. is abi toch een uitkomst voor dat je hey, toch nog eens maar bedurf voor het moreel leiderschap voor dat je dat je nog dit nog kan weten. Afstand voor afasie van hoe we humaniseer libisma en dat je onbeschroom voor het geweld in voor doel bepaalde zijn. Want als je denkt aan verhaal van meneer Doedel, dan die je praxeer ik dat je van dat bekan. Terwijl wat libisma, je ko op je rechten, je ziet dat ze niet gobon in je kondre, je jompo kon en dan dismus met je. Dus alle de sandati, dat je ziet dat je a doorwerking a de tena de ifti de. Want die tenang aan nou boefuru fu uno en meka racisme mee. Dus dat dan mijn conclusie.
1: Mooi, mooi, mooi, mooi, Sreevi. Mooi. Luisteraars, u bent aanzet. U hebt Sintje gehoord. Joes Dona also ook toe. Dan ga je eigen vieren, eigen denken. Wij arken je toe. 020-471-4291.
5: En Uno, lik blakasma, attack dena Uno. Taki alla de instituto omus de. Alle de principe beslissingen in Tiki, hoe moest de, wat if je look no, de men look NOS, een organisatie NOS, dan mi ati esari, taki Simone Weymans, na a enige blakke vrouw. Maar if je look de nieuwslezer, de verslaggevers, na ze zo Marokkan, na a Turku. En no one's man afta, ik bi taki ya, if you go na de score of journalisten, da blakke sma, da pe, ma de kisa kans, fudoro da pe. Maar dan be prakseri taki fa, I look wel de Marokkanen, I look wel de Turku. Fukon tapu apresi dape. Wat na soso Marokkane nanga torku de no journalisten na NOS. Dan praxeer kijk maar hoe ap ook de boos journalisten toch?
1: Ja.
5: Zij de aan de luk den voor de breken door.
1: Oké. Okay. Mooi, luisteraars, we gaan zo direct naar een beller, maar ik heb een vraag tussendoor, want na de opendoor of hoe een koning die is verricht. Per een lukken in de eigen potmoney, kootak en zo, in de money ding,
5: ja.
1: De verdiensten voor een koninklijke huis.
5: Ja, maar ook de voor kunstcollecties
1: zo.
5: Voor ons naar de trakondre,
1: ja.
5: Per de roof.
1: Ik denk dat eigenlijk als ze een boskoop ook toe in een bedrijf, KPN, koninklijke Shell, naar alle de trakbedrijven voor lukken ook toe. Per de money denk mop op, naar per de verdiensten.
5: Ja, maar je ziet dat die chim, dat ik kon adoro.
1: Juist. Dus dit kan versnellen het proces
5: ja.
1: Toe. Dan gaan ze
5: dat
1: doen.
5: Maar dat je dat toch dat je ja, een proces kan verstaan. Maar ten de middelen door. Dat, je praxeert dat je zijn aan de middelen eigenlijk. Toch? Zijn heb ze aan het doel. Zijn Amos Abi. Anne Abi Norman.
1: Oké. Okay. U bent erin. Welkom in de uitzending. Wie bent u?
6: Dag meneer Norman. Ajoja.
1: Ajoja, welkom.
6: Sansabatakie. Je hebt twee Nederlandse spreekwoorden. In het land der vreden is één ook koning. En plaats vaak strooit zand in onze ogen van de Koufado in Sribi.
1: Zei Taki? Adjoja et al lezi herhaal?
6: Je hebt twee Nederlandse spreekwoord. In het land der vreden is één ook koning die regeert. En ja, na twee dagen langer is plaats vaak die zand strooit in onze ogen van Koufado in Sribi. Ik grauw.
5: Ja.
6: Dus dat heb ze nog nodig. Ja.
5: Ja, dus met andere woorden.
1: Je net trappen erin. Je net gooien naar Sanfa Koning die stijde.
6: Nee.
1: Oké, okay, zei je niet?
6: Om ons gewoon even blij te maken. Dat ik ben het eens met jullie dit en dat. Maar de kwamietakking in het land der blind is één ook koning. En plaats vaak strooit strand in onze ogen. Dat ik ook Sasa-Afrika van de Srimi-taki. We verbieden de Maitaki.
1: Dat zou moest doen voor een vader Srimi?
6: Om Tawiki. En om dan fighting Godoro.
1: Va?
6: Va. We moeten bij zijn, we moeten niet verslappen. We nog verslappen, onze
1: revie.
5: Brada kai kusi taki toch? Taki me kon nodig aan koning uit.
1: Ja.
5: Dat unu ego gesprek naar koning, dat me ben vindt wel mooi.
1: Oké, dat wil je de Joa Joja. Orantang Jara. Meneer Glenn heeft een bijdrage voor ons gevonden.
5: Mia Motli.
1: Ja, no, even en no.
7: Wat was er een koning?
1: Wacht die op het nabegin.
7: Wacht even.
1: Ja. Luisteraars, dit is Mart. We zijn aan het nabeschouwen. Naar aanleiding voor de bevindingen. Voor de boeken zijn verschijnen over haar gedrag. bijdrage voor het koningshuis tijdens de koloniale periode en de slavernij. Kan ook toe, ook toe in Natori. Dus u bent straks aan zet. Glenn is zover.
8: Ja.
1: Voor mijn koeier Motley uit Trinidad, hè? Een vrouw dat naar voor Barbados of per Motley naar voor welk land? Trinidad of Barbados? Met Raburia eventjes.
9: Ik ben Motley.
10: Come to this platform. I want to make this clear. Let there be no doubt, Mr. President, that the mindset that established, justified, and sustained slavery is the same mindset that sustains the iniquities and the inequities within the power structures of this very institution and within the international financial architecture. It is the same mindset. It is the same mindset that caused a global map to remain grossly inaccurate on the size of Africa for centuries. As if the true size of Africa would intimidate the rest of the world into understanding its power. Mr. President, if we want to restore trust in these United Nations, and we want to manage transformation, as is your theme, and we want a UN that truly delivers for everyone, then at its core, we must treat every human being as having equal value and deserving respect. And I can find no better reference than His Majesty Haile Selassie, speaking in this very assembly on the 4th of October, 1963. And those who know the words can say it with me. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned.
11: Wat als je hele merk net zo goed op elkaar
1: aanvoelt? Ik reclame gaan in.
9: En of Barbados.
1: Ja, Barbados. Klopt. Ik ga door, Glenn.
8: Ja, ik ga door.
9: Maar reclame ben je.
8: Ja, reclame is dan maar verveeld.
1: Kom elkaar beller die in die tussentijd. Beller, welkom. Wie bent u?
12: Ja, dag met Loes. Ik wil iets kort zeggen, Sintje. Glenn en meneer Dalfour en Ambrabasi, luister. Ik zie dit niet als zand in onze ogen strooien. Wat vandaag is gebeurd, wanneer wij vaak praten over de Nederlanders, generaliserend. Wat deze man heeft gedaan, hij heeft dus iets doorbroken. Want al die mensen als Van Rogussen en de mensen in Middelburg, die hun rijkdom hebben vanuit de slavernij verleden, zijn allemaal debet aan de pijn van onze voorouders. Dus wat hij heeft gedaan, is wat voor hem belangrijk is. Vooral nu, de tijd die we leven. Om na te gaan van, waar ben ik sterk in, waar ben ik zwak in, wat hebben mijn voorouders gedaan. En wat kan ik betekenen voor de mensen die weten en nog steeds voelen wat het slavernijverleden heeft gedaan. Dus het is geen zand in de ogen strooien, nee. Hij heeft het gedaan vanuit zijn perspectief.
9: Dank je wel. Dank je wel, Loes.
12: Ja.
1: Mooi.
9: Hi, Glenn.
1: Dan hebben we dit ook gehoord bij Jeroen Storing.
9: Naar Glenn.
1: Dan willen ze pas storing. Ik moet of naar jou. Naar Sintja telefoon bij Gosonet. Ja. We storen aan Sani.
9: Sorry.
1: Dat is goed. Ik poer het ook. Ja. Luisteraars, inderdaad. Zou wij hier een jaar. En dan voorzichtigheid, Glenn, dat kent u. Dat komt ook gewoon, dat trast me ook om broeien aan hier zijn bereiken in de afgelopen periode. Want ja, verdelen hier zijn bij je nou minder. Je denkt, kijk, graf, ik ga toch naar koning.
8: En dan kan ik hier zijn, omdekvaarlijk voorzichtig. Omdat ik vaak wat draait zijn wat moment tang al dat uitzending de
1: wat moet je roepen te maken die zie
8: oké dan wat draaien maken dat hij dan wat bereiden boven
9: maar dan helemaal zo kent op abigi computer
8: dan kunnen we doen in de pauze
1: dan we doen in de pauze
9: want die tenangen nu zang mevrouw Motley etake je ziet etake onlangs toch dat je wel volk in Venezuela is superieur tegenover wantra volk. En nadat hij opsa aheri ting slavernij koloniale periode. Maar je moet dat zijn niet?
1: No, ben Luca Beller.
9: Oh, Tika Beller.
1: Oké, je bent erin, welkom.
13: Norman, goedemiddag naar Henkie Norman.
1: Welkom meneer Henkie.
13: Met daar Odi Aladesma die dit draait. Meneer Norman, Motlina voor Barbados.
1: Ai, oe.
13: En Atweide Sani, zou Willem doen, Amadoua mea culpa, schuldbekenning. Maar Abomoro mooi, de Amabes spreekt een witte Nederlandse volk toe. Voor Kenkie a inborst wat betreft racisme. En voor Luku. Kindertoeslagen naar de zand dat hij. Toch? Dan dat hij, me denkt dat hij, we moeten doen, die oelijk blakke man, om gerespecteerd en gewaardeerd worden in de maatschappij. Toch? Want zandet trauma dat hij zand in de ogen strooien, naar zijn maat dat hij zijn belk moet naar Afrika. Eigenlijk midden is naar de man, want Rutte ben beloofd hoe hij komt. En blijkt dat ik kom aan een punt. Dus het is wel lazy. Ik wil hem, want nou een moeilijk probleem voor te kijken aan een woordspoel aan witte Nederlander. Dat allemaal doen over spreek de beleidsmaker, de politici aan, dat racisme, discriminatie, is daar zit een zware straf op. Maar Renja, dankjewel.
1: Oké, dan gaan we naar nieuws toe. We komen terug. Tot straks, luisteraars.
14: Op 7.9 maak.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. En hij staat nog los van de 21% BTW die erover betaald moet worden. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen, en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. En Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde vandaag dat de wereldwijde levensverwachting inmiddels weer op het niveau ligt van voor de coronapandemie. In 2019 was die nog 73,4 jaar, tijdens de pandemie in 2021 71,5 en in 2023 was die weer opgelopen naar 73,3 jaar. Het aantal jaren dat mensen in goede gezondheid leven herstelt wel wat langzamer. Dat was in 2023 62,8 en dat is 0,4 jaar minder dan in 2019, net voor corona. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland? Dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
3: We zitten feintjes.
2: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
3: Hartje Pimre.
2: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
4: We zijn er weer. Udebaka.
5: Ja, Undebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss aboma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Etel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleonelinger op 06-810-84101.
4: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snickie, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.
6: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Cotfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Ewald Krolis met de Caribbean Combo. U heeft geluisterd naar Mazanga. Mooi pokoe, we zitten hier aan tafel, nabeschouwing. Glenn Sintjanangami, we hebben over Saouwere en Koning Taki en de gevoelens binnen een gemeenschap. Want we heren, tjins ook ba, want toesmanen trappen erin. Want toesmanen tak niet is wel gemeend. Hoe nou tjaburuja kooi na sani ma una ma jepi. Want mensen hebben hun eigen dingje en eigen vierie. Waar waren we gebleven, meneer Glenn?
1: Ja. Mia Motley.
2: Mi bedrijf is aan voor mij aan Motley. Mi bedrijf heer speech. Maar een gedeelte is interessant. Mijn hoop dat ik een reclame kon goed maken. We gaan het proberen.
0: Okay.
3: But Mr. President, equally.
4: There the assembly will hear an address by Her Excellency Mia Amor Motley, Prime Minister, Minister for Economic Affairs and Development, and Minister for National Security of Barbados. I request protocol to escort Her Excellency and invite her to address the assembly.

0: Mr. President, excellencies, my friends, we meet at a time when the obstacles confronting human progress are multiplying. Obstacles to peace, obstacles to food and clean water, obstacles to finance, medicine and education, obstacles to movement and opportunity, obstacles to technology, to the knowledge and infrastructure needed to use it. And increasingly, obstacles between nations, between communities, and between people who no longer agree on the same facts or trust the same institutions. War continues to destroy lives and communities, even though the international community possesses more tools.
1: Ja, en ook luisteraars, omdat dat zo... YouTube, dat man hier is dekotjes nu.
2: Je kan poeren verteren om ons saaie begrijpen uit dat speech.
3: Look hoe actor is op het takje, hè. En je ziet dat nou een zand, voor attendies het, hè. Eigenlijk, aan mevrouw die is mee aan Motley, wat het onderwerp voor UNO...
2: Slavernij.
3: Ik over slavernij naar kolonialisme. En... Arida zei dus wat we potrasma in slavernij. We doen een reden omdat die aan volk beetje atravolklik inferieur. En hij wist al zien eigenlijk naar man doe een uitspraak dat hij dat was vijand conferentie dat Bob Marley teke abra. Until the philosophy one nation is superior to one another dat atravolk inferieur is superieur. Dan een oorlog. En je ziet dat in Atenza en Libië nog steeds aboskopen naar doren naar zo'n presie. Waardoor eigenlijk je ziet dat Nederland bij monden voor een koning die zie, en wat ik herinner me aan onderzoek, als het ware aan mijn jepoe zoeken naar gerechtigheid, wat aan mijn actievergeving. Maar if drie kwart of 90% voor een Nederlandse bevolking, een witte dominante groep, vindt dat de man de superieur tegenover UNO, dan Asan Sawesuku UNO kiezen. Asan Sawesuku UNO kiezen omdat hij, zolang we het Libisch man acht je volwaardig, en Ama moest beke ex. Dat ik ook aan mijn wakaja, dat man nou afkati, Ama nou gevaarlijk, Ama vieren ze gevaarlijk. En mijn vrienden zijn superieur. Dat man trafo aan Biggie man. Dat geeft dat excuseer. En mijn lukam, en mijn lukuk wat grong.
2: Ja, maar dan vanuit een machtspositie.
3: Juist. Juist. Dus, als hand is nou een vaarlijk, moeilijk zijn. Omdat we op te maken naar een koning Willem-Alexander Wang.
2: Nou.
3: We op te maken naar een opinie.
2: Ja, want tiden niet, ik kan dan tekenen Derkse.
1: Ja.
2: 1 miljoen is maar een loko aprogramma dat hij
1: doet. Juist, klopt.
2: Uitspraak zou ook doen, ik kan tegen ik maar.
3: Ja.
2: Ze beginnen weer te zeuren, ze willen geld, het gaat om geld. Het gaat om geld.
1: Dat had er ook aan gevaar.
2: Dat had ook tiden niet, Johan Derkse.
1: Johan Derkse, ja.
2: Vergief.
3: En ik vind het ook wel mooi beschuldig, meneer Willem-Alexander, dat ik aan onnozel.
2: Ja, dat is ook zo dat ik ook had
1: gedaan. Daarom Henk takt net.
2: Henk?
1: Tak, Henk, Henkie. Attackeren Willem. Moest tak naar een Nederlandse volk rechtstreeks stappen televisie als het aan hem ligt. Voet tegen is maar attackeren. En dat is maar schuld. Tak den de jati de in akondre. Dus dan horen we een pleidooi in UNO. Mm-hmm. Nou, vanwege omstandigheden, vanwege de voorouders. Mm-hmm. Voor mij, met die de nadee hoe op te doen, dan is het die in akondre.
3: Ja,
1: dus een
3: ja.
1: Dus masseer afval, vooral de gelovigen in het Koningshuis, van Koningshuis. Dus maar zij briebi in het Koningshuis.
3: Mm-hmm.
1: Dan dat hij moest bij een kisabos kopen via Willem. En dan moet je dat je moest doen. Willem moest komen op de televisie. Daar horen we een toespraak nu, kom je daar volk.
3: Mm-hmm.
1: Dat kan de, je kies een beweging, je kan een zwaai over waaronder dat doet van televisie, het programma voor jou. Zij het zo net van, en Derek.
2: V.I.
1: V.I.
2: Ja.
1: Kandidaat in de kamp
2: van draaien.
1: No.
2: Ik vond me op de laatste der Monica, zo de laatste der racisten.
1: Zo.
2: Maar dat het didn't go, dan een denkbeeld, Abi. Ja.
1: Maar Willem had wel invloed. Kono Oroes heeft naar spoed. kan op invloed aan, op invloed op alle 16 of 18 miljoen, maar ik kan bewegen want toe
2: no.
1: voorkomt tot een andere gedachte.
3: Maar look, daarom ik niet de terminologie belangrijk, Arkino. Zolang de mensen unu lek inferieur en de man tak de superieur, look no, de man een payunu 300 jaar lang ten tijde van slavernij. Afas van mij hebben kijken man, dat koot dat je me qua asiro kogiu, dat is een kou. Was je te je was met dat je paya asino sakou, in op paya toch wel een kou, een asi. Zolang je niet simile qua volwaardig libisma, je nou wat die money uit en je vindt dat ik ben het geld ook niet waard. En ik denk dat bril dat je, nou een bril voor nog steeds, dus maar, ze is je unu. Lek inferieur.
1: Oké.
3: Okay. Want inferieur libisma in elkaar gemoni.
2: Maar dan adena uno.
1: Zo.
2: Voor draaien. Dat je ook in de posities wel. Pedenoshi uno lekker kou moro na asimoro. En dat hij. Dat doet die uno sa. Uwani wel.
1: Ja.
2: Nou, wat lang heb je nog fitty?
1: Zo.
2: Maar je ziet dat is.
3: Dat is nog niet dat is war.
2: Ja.
3: Na oorlog.
2: Want je ziet dat is. Loko van de bedoel dan aan de Molukkers. De jump op de Molukkers op sa. De no baby de excuses. Die uno fitty. U kisa excuses. Alsnog de Molukkers kisa excuses.
1: Ja.
2: Dus zo je ziet dat is niet een briefje wel. Dat is aan een no, aan een Tamara. Maar toch, dat is geen generatie die zie, maar het generatie wel een zorg.
3: Mijn laatste is op zee.
2: Ja.
3: Je hebt niet meer excuses voor.
1: Je hebt niet meer excuses.
2: Nee, excuses, maar moest komen, Roglen. Maar je hebt niet naar excuses. Naar de middelen moest komen.
3: Maar als je zei je doet.
2: En aan de middelen taki, je moest met wit man bewust. Naar de middelen taki, uno moest herstellen.
3: Juist.
2: Zijn niet voor uno.
3: Reparatie.
2: Zijn ook reparatie.
1: Dus daarna uno moest komen bij elkaar.
2: Uno. Adona uno.
1: Voor de wensen voor uno te papira.
3: Ja.
1: Zijn kon je willen. Takero wat tak na jou. Kon. Af samenleving wat tak na jou. Voor lukusa uwani.
3: God ervan uit.
1: Dat te akong. Dan moest je er de punten. Die zijn we kak no no wat afra. Tak dit zijn de wensen.
3: God
1: wat
3: doen
1: we bellen, wat niet langer. Welkom, ja,
2: bijna.
1: U bent erin, welkom, bedankt voor het wachten.
4: Ja, goedemiddag met Esme.
2: Goedemiddag.
3: Dag, goedemiddag, mevrouw Esme.
1: Uit Rotterdam.
4: Ik wilde, want ik was met de eens naar een Henkie, dat wil wat ik ook doen, met de eens naar een Henkie. Maar alleen voor Ataki, je moest goed de officiële, de originele wetman in. Moest voeden op voor de kan draaien aan de parabotor. Op de eerste plaats op het Surinaams Museum. Lek van de sma en paai moni voor de scorpje in Guabini-dorm. Voor de lukken aan Joods gedoe dat he. Met de paai moni die subsidie aan de scorpje voor de kon aan Surinaams Museum.
3: Dat gebeurt al hoor.
4: Dat ook nog een voorstel.
3: Dat gebeurt al mevrouw, Esme.
4: Ja?
3: Ja, ik was daar in vrijdag-samsa, vorige week. Dan we zien een aantal studenten dat is door de kaart. Dat gebeurt al mevrouw, Esme.
4: Ja?
3: Ja, ik was daar in vrijdag-samsa, vorige week. Dan we zien een aantal studenten.

0: Oké, okay, mooi zo.
1: Maar mevrouw Esme, zijn er aan meerwaarde voor de Chingona Benidorm? Of je bedoelt Auschwitz?
2: Nee, dat maar ik heb Chingona Auschwitz toch voor de Joodse.
1: Ja, nee, maar omdat ik betak Benidorm, dat me praktiseer me af zijn aan meerwaarde.
0: Voor mij eigenlijk voorbeeld.
2: Ik bedoel Auschwitz, sorry.
0: Auschwitz, oké.
1: Oké.
2: Auschwitz mee bedoel.
0: Oké.
1: Okay. Mijn arke scherp toch.
0: Mooi zo.
1: Dus wat dan.
0: Dank je wel hoor.
1: Ja, nee, dat onbegrijp ik hoe ze dank u wel.
0: Ja.
1: Hi Glenn.
0: U bent erin? Wacht,
3: ik ben erin.
0: U bent erin? Hoor rappen voor Glenn, want je ziet dat je rappen voor Glenn. U bent erin? Wie bent u? Hallo, beller. Doneer je dan ook naar tank die er, dan ook naar trouwen. We nemen de Glenn, ja.
3: Hij loopt nou. Nono, in Sernang, de bank is 33 miljoen. En 33 miljoen is bedoeld voor bewustwording.
1: Ja.
3: A bewustwording zijn meer aan ideeën waar we behoefte aan hebben. Is a money zijn we maar vrij voor projecten en alles wat er zijn. Kan je om gebruik aan money voor lukken samen om met ons recht bewust dat een slavendrijver praat nu.
1: Ja.
3: Want ik kan tegen je. Vanuit een filosofie, vanuit Kotaki Amarond gemeenschap en de leiders zo ding, de man op een heel traag fasie van mij benader als slavernij verleden. En op een gegeven moment, die op een tweedeling in een gemeenschap, een Blakarutu, en mij, die mij, alles maar zijn kon aan een aboto, tot slaaf gemaakt in een gemeenschap. Het moment zijn ze niet, bij een tja verdeeldheid was zwakkie oesrevi. Dus kade drapen nu een begin voor man de in contact begin tjaraboes worden contact. We moeten ons niet laten verdelen. Want meestal na asan dat is zo goed als maar vindt dat ja maar we kunnen niet samenwerken want jullie zijn te verdeeld en jullie zijn dit en jullie zijn altijd met elkaar bezig. Maar met wie moeten we nu praten? Waar jullie alles wat verveerd zijn, ook zien. Dus ik vraag me af, vouwen zorgen die een juiste verbinding onder elkaar, zodat die mannen play spelletjes naar uno.
1: Ja, mij vind ik erg dat de marons in zoeken middelen ook, want toen moest ik eerlijk, voor ze, dat is aan het doen, ben je erbij betrokken, toch? En de problemen zouden hebben in het binnenland. Dat er problemen zijn uno abi bijvoorbeeld in foto. Dus daarom vind ik het belangrijk dat je ook kan konawan. Maar dat apatu is verdeeld toch. Dat je het doet niet. Dan denk ik aan dat je hey, zodat de Sani sa Unu afvanodu in een binnenland voor versterken conservie. En Unu bijvoorbeeld met tek foto, maar natuurlijk met Anjaso toe. Of a 33 miljoen nationale ADE.
3: Ja.
1: Dat je dan met de Smaluku in foto van de versterkte conservie. Ja. Maar dan denk je dat je Unawang.
0: Hmm.
3: Ja. Ja, maar een bewustwording.
1: Ja.
3: Ja, gaat je naar bellen?
0: Hai. Nou, oké. Welkom. Je bent erin. Welkom.
4: En goedendag naar Harry.
1: Ah, Harry.
3: Abraham Harry.
4: Goedendag. Mis door RKA in het programma Pide Manting. Maar ik ben goed dat ik aan mijn zoon met mijn bel op. Maar ik ben er niet aan het vertellen over Pide Manting. Omdat de man vertelde de man kan over een transatlantisch slavernij. De man dacht voor Indonesië dat begint aan 1900. Maar de man dacht niet over de Ingi. De man take de ingi foto, de man chogo in de ingi foto, de man attack next, de man attack next for the fellows me awa idee dat de man scrap de man spoor gewoon, dat de man dat ne next, maar kan de man zien. De man kwam de ikopuru langa langa na Afrika. Dat u go in de man kwam de, terwijl ik hier omen voor de man dat pek badai, chauru go dat pek in de man kwam de, go vroka kwam de gie de man. Dat in de man kwam de, you make home money, you make it. Maar you ne kap de man en, je kan Indonesië neng. Je kan de slaap, je kan de slaap. De Indonesië na 1900, maar de Ingina sinds 16 zoveel.
1: De inheemse.
4: Ja, na sinds 16 zoveel. Maar heb dat dan je kan de man neng. Ik denk hier Amerika, ik denk hier Zuid-Amerika, ik denk hier Noord-Amerika voor de man. Je moet komen monitor op de man neng. Ten nog een school go to de man, kon de voor de man. Hoe neem je de man neng.

0: Today is the micro assistant. And a people ferry. Mire, bring the sasas malaje taki. But as much as I've been playing, and so balang ang
1: prince. Tafel tennis, tafel tennis.
2: Maar daarom attack de san dat ito, Harry.
0: Ja.
2: Want die abe saptak, you Harry e arki, dan abige taki taki a access ref af die Gert Oost-Indië accent voor if a wan koos doi na commissie da access ref af taki if ena a juiste sma if amus da spreekbuis voor de blakka sma. Efo, een man en een pa die de bevriend naar een koningshuis daar bij pleittafel tennis. Dus dat is een schreefje, sabi, dat je morgen betreft een tak de zani dan dat uno. Want dat denk je dat die nu ede. Want je een bel en je tak kassan dat die. En nu ook te bepraxeren o onafhankelijk jude voor gosdong in een commissie.
0: Ja.
2: Toch? Maar, na atrasse Harry, one big city for me, taigi mi taki sentia, anomus de taki umus luku soms asma, maar umus luku tak suma e kart rasisma aan, isabi toch?
0: Yeah.
2: Is kan de umus luku, want u kan go lees alasani, da we luku fafodo, maar mi befene ook to, want tranga punt, want die Dimi Arki Katlin, ja, attack bepaalde sani, mi bekan de agri. A sorry taki fa a doorwerking if in presi, hedendaags. Maar mi bevinden ook to tranga, die atra meneer in a studio, beverteri taki fossi, fa abende taki desma bet de verpleeg, tak fupo de anisa,
0: ja.
2: Tapu agron, tak desma be wakanen tapu.
0: Ja,
2: en mitek familie ferie kwalijk, vooral ja. Asentja McLeod, omdat hij als a doe geschiedenis, als schriftboeken, toch over een periode die ze dat de bigisma, want 2 jaar geleden, je ook toe aan granny, pedesma pot de Anissa, en mevrouw McLeod, wakatapa Anissa. Dan ben ik praxerie dat ik mevrouw McLeod, je de geloofwaardig hiermee. Want je zat dat zoals aan de klang. Dat je desma koning geen bij wakatapeng. Later om een kritiek. Dat je zat schreef over een geschiedenis. Dat je kies zoals aan die. Dat je bent protesteerd dat normaal. Met dat je grantang je dat je wangi mag grani die zie. Maar je bent op een trafasi. Maar je bent wakatapa aan die zie. Dus dat ben je als tegenstrijdigheid. A begin aan mij.
0: Maar begin
1: ja,
0: man, dat is mijn
1: potentie,
0: dat is mijn
1: kwera,
0: Anissa,
1: maar dat is protest bij de, want toen is man, we hebben
2: niet.
1: Ja, dus dat ont ik was maar bij de.
2: Nu reageer via microfoon, die zit aan de kant, zijn zang
1: allemaal was maar bij de, zijn dwing, dus maar toch verdwing. Want protest bij de, vanwege het feit dat deze man zegt, hé, mijn oorwera, Anissa, morgen een beetje kranig dat ver.
2: Ja, maar hij gaat morgen varen, want dan zijn je potap in Ede.
1: Ja.
2: In je ankra dat enorm. Van je kan potten tap aan grond, dat was maar kawaka. Ja, vernederen, naar je fascie, je zakken is erin morgen. En dan met ik mevrouw met klein kwalen, dat je staat daartoe. Taki jongen, wakker tapa Anissa.
3: Maar Arki, Arki, want je tak over mevrouw McLeod.
1: Mm-hmm.
3: No, mevrouw McLeod, ook is zo'n big money. Voor op ons museum, voor een vrouw
2: samen met ons slaven. Samson.
3: Ja,
2: Elisabeth
3: dat is
2: Samson.
3: Ook omstreden. En wat uitspraak voor mevrouw McLeod, zou we nemen kwalijk ook toe.
2: Tak om ons breed die.
3: Tak om de slavernij, dus
2: tak om ons breed die, tak om de slavernij.
3: Ja, want dus over
2: delik de Afrikaan.
3: Ik de Afrikaan.
2: Ik ga me bootjes
3: op. Ik denk afro dat serieus, man.
0: Ja, maar tak zou wel niet verwachten dat mevrouw Beryl Big Man boord je dat betoe. Dat ik ben verwacht dat vrouw dat was er na, want toen ze naast maakt, het lijkt van hoe nu dus, want toen waaf hoe nu, we moesten dat
2: bewaren. Maar ik denk wel dat ik want toen maakt, kan de na berry, want misschien want toen maakt in Sranan, Koto, Afrikaan, Kroosie, dus om ons actie na, if mevrouw Bikman
0: okay. Dat bewaren. Oké, dat ik ben want dat ik brada, ik hoop dat die ookies ons even nou, want die hoeheren, als hij is nog kan, de maaf van de biggest maaf hoe nu. En dan moest ik aan het toerisme staan. En Glenn, ik kwam hier lekker uit. Alas, er nam maar in de Moesgaan, zei ik, moest aan een party voor het pakken dan tot die zee. Zo wou ik aan contactdeling, zo nog contactdeling. We moest aan een party, dus we zouden doen, we zouden draaien in de Goswantak om aan een party. Want als je aan een party, wawamang, unoborek noti, want we dan een groep voor kader boom. We gaan door, we zijn power taki naar zo'n net taki. Dus we moeten wel bij party. Dat ben ik wel aan het taak belangrijk als staat. Nee, ik moet morgen varen.
1: Oké. 020-471-4291. Luisteraars, we gaan in op een rapport of de boekoe. Staan verschijnt die idee. Naar aanleiding voor Koningshuis, Oranjehuis. Je zijn kan de abitching morgen. Background informatie kan de IC of hier want toe zijn morgen. Ons doen jij naar studio. Misschien zijn er in de tussentijd andere reacties binnenkomen. Kolang het hoef je ook toe. Naar jullie wachten.
2: Nou, zo wat ik aan jullie voor. Glenn,
3: wat is... Nee, maar eigenlijk moet ik wel een tak van Torrie, jongen. Even los van Sandy, ja. Hè? Maar dat zou even voor aangelegenheid dat je...
1: Nou, we creëren het ook.
3: Oké.
2: Achterbakken gaan slaan van die.
3: No.
2: Lekker man.
3: Nee, dan gaan we een omstandigheid voor Suriname. Dan gaan we een mix erop attent.
2: Ja.
3: Look, we man moppen naar Suriname vorige week. Dan gaan we een mix vorige week, vrijdag of zaterdag, om te gaan naar Bimre. Dan gaan we tegen mij dat jongen samen, we gaan naar Suriname, jongen, we gaan niet, jongen. En wat ik maar los massa ego in Suriname, ik vind dat deze mamus go in het binnenland, wat in het binnenland dat dappen ik kan genieten. Het binnenland, naar morgen shoot precies in Suriname. En ik ben in Suriname, ik go met mijn mabe fiari, maar baka fiaros, dan ben ik in het binnenland, continu. Dan mag ik maar dat voor mijn vrede of zaterdag, en eens voor mijn maandag of dinsdag, bij Lukut op Facebook. Rest in peace, Amadide.
1: Zo.
3: Maar dan ben ik praxeer me. Ja. Dus dan zijn Amadide zien. Maar die dat je begint denken. Hart aanval. Dan zo kan de wan sani. Maar dan Samsa. Nou, wat de die met Takwa Tori. Dat was sma et tegi me. Takwa lo young boy. Wat lo sma et de. Dan ben ik praxeer, hè? Zij de mix me met haar opmerking dat donderdag schreef. Na SDBBD na uitzending. We zien dat gewoon aan dat maar wel deden. Mijn neefje deden ook to Gerald. Maar Gerald weer op 60. We zien wat to smij deden weer. Dan ik go denk aan Tori. Dan mi Arki, ja, na man die zien Norman. Precies aan mijn zes hoor. Maar na mijn taki.
1: Na Miller Sapting.
3: Oh, na Miller Sapting. En mag mijn pastor na.
1: Mag ik vier en mijn 80 verjaar.
3: Dat aan mijn tegen mij.
1: Ja.
3: Dan go denk aan Tori. Luko. No. In het binnenland, Fusernang, op bepaalde plekken, dan naar hier binnenland, de ma een vergiftig, walo kriki, walo san fisi, absalin.
2: Maar dat ben ik ook kong.
3: Dus go denk ik dat kan de amman die zie, die amman go naar Serdang, amman wakken verschillende presen in het binnenland, unes ab samanjaan dape. Onder zou afvergif ook een nou met een man kon dede. Dus eigenlijk ben ik wel tegen iets met dat keer, zo'n pres in het binnenland. En vast van de mij ook een afvergif. Nog go takje go in het binnenland dat de mou baka visie you. Of je gebruikt awatra voet dringen. Of kan die awatra pego schwenstrevi. Vergif kan die in een man. Want kan afvergif zijn de man gebruiken. Want die man bepaalt verschillende soort vergif. Zo'n afdeling heeft broken helemaal dat amang nog schadelijk moro. Wat afas van boy dede, afas van mijn man met vrede kom iets zatra.
1: Ja.
3: Bissi wali bismas aan mij nog maar stel mij voor dat amang dede.
1: Amang kerngezond, mij saben. Tenminste, mij kon leer sumaneng. Amang bij een bedrijf, volgens mij...
3: Klussen.
1: Ja,
3: amang bij een klussen.
1: Kerngezond, ja. Na dat pa bereiko volgens mij, amang vader zei
3: amang. Amang tegen des mij, wat ik aan gereedschap ving.
1: Ja.
3: Dat is maar zitten aan mijn nek, dat is maar gewoon dat aan mijn vader, let ze aan wagi, boep boep. Aan mijn vader deed dat.
1: Dat is schrikbaar.
3: Dus, mij denk ik, betekent eerlijk normen aan de voorhand van zien. Dus, mij go zo varen, want je hebt het ook behalve visie, a groente voedsel nang nang a pesticide nang a alle soort sani dat bijna nooit meer wat kan ga idee dat bij almere per de bij verboden Surinaamse groente nou dat ben ik ook bij groente
2: ja zeker want soms
3: om uit veiligheids nee, weet je
2: maar de,
3: dus ik wil geen mensen geen angst inboezen maar afasabwaan is dit voor mij is er abracadabra maar voor termie als aan voedsel nang a binnenland is op dit moment geconfronteerd met alle soort verveur sani, tak vergif die watra, alle soort sani.
2: Ja, maar dat kan door sexy te lijkt toch? Ja. Voor uiteindelijk ja. Van een doodsoorzaak. Ja,
1: eigenlijk inderdaad. Ik ja. Kan dat hier met den doen.
2: Wat de loon naar vermoedens
3: maar,
2: is
3: dat ja, maar op dat een combinatie toch?
1: Ja.
3: Tak aan mij verteer niet.
2: Ja.
3: Wie weet in het binnenland, maar dat ik dat ben bij de.
2: Ja.
3: Daarmee jullie de verhalen in het binnenland.
2: Ja.
3: Dat je dit zo plotseling met mij zie, ben je wel echt wat verband.
1: Ja.
3: Maar, ben je dat tegen dit soort?
2: Ja, maar nee. Onderzoek doen naar doodsoorzaken.
3: Nou, eerlijk gezegd.
2: Maar smaak en yang de zand dat die even bekend vanwege een kwik, een bodem verontreiniging.
1: Maar even dit zo. Maar ja. Dan hoe je er morgen dat je dat in naar binnen
2: laat? Ja, morgen.
1: Hoe ben je er morgen?
3: Nee, dit is maar hoe je
2: Akanto.
3: Zwei dede unijere.
2: Akanto.
4: Bij morgen hadden ze het ook.
3: Wat zeg je?
4: Bij morgen hadden ze het er ook over.
3: Ja, zwei dede.
1: Zwei dede unijere.
3: En zo liet ze, Teresma dede.
2: A doodsoorzaak.
3: Unijere, a doodsoorzaak. En zo is mané. Mek den druk de. Aba ide tak ach. Kale ons van atita antiri. Maar meijere jong jong ons mij dede.
1: Ja.
2: Want die meijere ook toe aan. Verontrustende bericht laatst dat je aan Watra zou dringen in Amsterdam. Watra zou dringen uit Accra. Alleen naar PFAS. Dus eigenlijk naar alles maar. Ja, aan brandwater. Dat ik ook op tjuzen, maar die veel aan water leiden voor Unuja zo aan Hibi.
3: Maar we dringen, die hebben we
2: niet gehad. Ja, we dringen dus. Je moest bij Watra doen. Soms maar ik tak, ik ja, ik kan wasi groente naar een baking soda, maar aan een jepi. Aan een jepi, omdat die even bodem voor het reinig. De je prana groente. Ik weet alleen de sani toch? Dus, als aan dat nee jepi.
3: Luku, vaak meer dan een...
2: Die moest ja gewoon biologisch en wat lijst kon adoren, want alle jaren deed ik zo wat lijst. Dan dape ik kan zien dat je soorten groente, bijvoorbeeld broccoli, afveilig voor jou, maar je ziet tomaten, aardbeien, migado, no. Alai. Dus alles maar kan gewoon lukken dat je soort groente veilig. Ik kan je apra in afnjang. Peer in afnjang. Nee.
1: Oh, nee, ik ben jouw apra.
2: No. De meeste veilige nou een banaan, nou een kiwi. Maar ook kan zoeken alasani. In afnjang apra, mene, ja, dat is aan dat
4: woord.
2: Mene, een kiwi.
1: Mevrouw, je bent op de achtergrond. Wil je achter de microfoon gaan zitten? We horen een stem daar, Farawee.
2: Marita.
1: Ah, nee, ik wil nou stond ik wat microfoon in gewoon vier.
2: Ja, dat is aan dat woord. In afnjang,
1: ja, ja. Ja, ja.
3: Nee, maar dus...
1: Okay.
2: Het is verontrustend.
1: Oh, ja.
2: Het is echt verontrustend, ja.
3: Niet schrijven, denk je, dat je... Wat los maar in de noem in zijn naam. Maar hoe ik is informatie.
1: Ja.
2: En, zou kunnen.
3: Look, wat is dat niet samen voor? Want discussie naar Ruben af en toe. Dan was discussie over een... if I go to... gas and oil... Ocha... Wat zegen kon of wat vloek. Ik heb het telefoon via Juma.
1: Nou, het nieuwste model was.
3: Aan
1: de heren wie?
3: Aan de heren, schreef. Maar je ziet dat je eigenlijk een goudwinning in Sernang, aan mijn leven Sernang, de nodige rendement, maar een goudwinning, bijna, de Sansa heeft veroorzaakt nodig aan vergif. Ik had dat bijna nou een vloek.
2: Nee, voor mij vind dat niet, want het is lang erg, maar met Libijaso, dat moet ik informeren, maar want we lezen de dirty dozen, die kan de meest bespoten groenten en fruit. Dus dirty dozen. Dat is abi nummer 1 naar aardbeien, spinazie, boerenkool, persiken, peren, nectarines, appels, druiven, paprika en hete pepers, kersen, blauwe bessen en spertiebonen. Dus allemaal de doti. De boom. Dat is de wang. Zat na clean. Dan heb je avocado's, mais, ananas, uien, papaya, doperwten, dus diepvries, asperges, honingmeloen, kiwi, kool, champignons, mango's, zoete aardappelen, watermeloen en wortelen. Maar de braderang is sasrefi, kaluku, taki, sotwang, no doti.
1: Pepere kaluken?
2: Dus gewoon dit type in, want DC, ja, een bron belangrijk, werkelijk, naar voor KRO en CRV. En dan van mijn Google. Mijn Google gewoon dirty. Is heb ik toch groente en fruit. Dat je kiezen en een lolo.
1: Oh nee, mijn milo. Of dan zei ik haar zo net aan was een papaai bij een groen toe. A groen. Van een bakai karen.
3: Spinazie.
1: Spinazie.
2: No, no, no.
1: Fuck up.
2: Fuck up helemaal. Fuck up.
1: Oh.
2: Fuck up. En look hoe ja. Tak des ma. Ik praat schreefie. Ja. Adotito, maar anodeso lekifa, maar het beste na biologisch. Biologisch. Ik kan jou. Maar tegenwoordig, ah, moeilijk.
1: Ja.
2: If you serve in esiki, desma esiki dat je dit. En iniri ala de trasani, hij fok op. Is dat niet toch?
1: Luisteraars, dit is dan of de Rokofu Marto ook toe. We horen op de hoogte toe voor de ontwikkelingen in Grotapu. Gezondheidszorg in Nadisi. Hoe je erin komt bij. Go onderzoek voor je schrijf je ook toe. Takatoren die praten. Juno Gomorofara. Wees opgepast. Want dat zijn Saglentak Minas. Maar zijn promoot binnenland ook toe. Maar dan weer vrede promoten. Go door. No, no. Want binnenland inderdaad. De Chari komt tot rust. Tegen een vakantie. Wees 3D nog. Je gooit naar binnenland. Je ontspan. Je relax. Prachtig. Je komt bakken als herboren. Je maakt wel eens mee nog. Maar het was geweldig, dus we hebben begrepen, jongeman. Met meer zo'n Steve, gezonde jongeman. En dan alle ontwikkelingen ook nog in het binnenland voor vervuiling en zo. Dat ja, dat angst voor angst. Hoe
3: is er met Arkie een interview naar Brunswijk, naar AMAF DTV? Gerhard
2: Harderwijk, ja.
3: Dat Brunswijk, het is een boy, dat boy ontmasker Brunswijk. Ama tegi brus weet dat keer nou. Je hebt 10 concessies te vinden.
1: 10?
3: 10. Dan moet ik naar kleine mengbouw. Dat heb ik verdedigd. Maar de 10 concessies, ama tak maar mine draaien. Je moet niet zo. Maar je begrijpt dat de 10 concessies, je vraagt je af, naar een somma de mij doe zaak, bij de 10 concessies de, en ik vergeef van Uru
2: ja.
3: Voor Roka Goutu.
1: Ja.
3: En zo vergeef Moro Tranga. Moro, dat is een poel Moro Goutu uit de erts. Dus ik vraag je af, zijn alle de 10 concessies in gebruik? En in zo'n gebied de concessies zijn contracteerd in de revier. Dan denk ik dat ik even de concessies die in Abrokopoende gebied. Een gebied dat aan een gebied voor Brunswijk. Een gebied dat na een gebied bij de vijanden bijna van mij dat ding. We zijn naar Okaan, dus je kan eens voor dat ding.
2: Hij is het Okaan.
1: Saramakaners.
2: Saramakaners bedoel je dat, ja.
3: Dus Amego vervuil wat gebied.
2: Verschrikkelijk hoor.
3: Amego vervuil wat gebied.
1: Okay.
3: En dat samen doe, die de man die bezig is ontmaskeren man. Daarom begin ik filmpjes naar bewijzen dat de smaak draap is revi en textiek penningen.
1: De graman, de kapitein.
2: Ja, maar sa a ab te maken dan sa a do.
3: Nee, eigenlijk, hij beschuldigt de man. Dat ook kan klagen over mij. Maar hoe doet hij dat ik money?
2: Maar en het is geen verantwoord, want dan ben ik ook over de man. Ik vind het zo eerlijk genoeg voor dat ik mijn bijdrage in de vervuiling zou in principe. Maar nu moet ik het van me doen.
3: Maar een interessante PC, want je ziet dat Brunswijk, kom op uit het binnenland, maar mij vervuil bepaalde principe, toch? If werkelijk de traman, et ik money ook toe, voor mij trust me koroko dat ik haar vergeef, de man ook toe de bezig heeft voor veel gebied.
1: Ja.
3: Dus dat ik mij klagen over een vernietiging voor het binnenland,
2: ah.
3: Maar dat de maatschrift is zering.
1: Mm.
3: Dat de maatschrift is bezig en ik trust me, want de heren dat ik dat steeds
2: heb,
3: dat
2: ik
3: brasjon dat ik, allemaal maar koop de man om. Want een kapitein is dat ik, nou verstaan kwijt. Nanga si ani de, ama afstand de dollars awa me langa je, takluku ja. Baka dati, ama le koluku moro if nanga sare me roko, if de wong verfer wa hier Liban oso an kriki oso an prezi. Na teresma se eliminador pu tereri ke tak dogo nyama fisi, of dogo was dape. Terebigi siki tede.
2: Nee, wat voorus maar in zijn lang aflas voor den anier probleem,
1: ja,
2: hè?
1: Ja, dat is gestegen, de mataki. Ja, dialiseren.
2: Ja.
1: Dialiseren de voorus
2: aan. Ja, maar oorzaak voor a kwek.
1: Ja.
2: Is dat
3: maar dat meteen je toch a grama no zo a kapje. Ama no a verstaan voor next. Ama je teke money. Ama je teke de brashong of this nation of wie dan ook. Ik ga roko dape. Sabe mo do dape, sabe mo fulfill dape. Ane interesseera man.
1: Ja. Je begrijpt, ik ga telefoon in rinken.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Twee bellers, u bent de eerste. Wie bent u?
5: Ja. Juna eerste, kom de laatste keer roepen in Norman.
1: Oh, dat Juna eerste, wat ja?
5: Sankelen staki, ik klop wat Anusa Kadoro Takwalu ma op jonge leeftijd na na Uma en de Asrenang. En in haar binnenland, voor die Isabi Patak, de Hapjin geboren, treedt haar burgerlijke stand, want een passief waaraf kapoto. Dus toen is dat communisme, aan de eindbeen, en heemse, om in die edede, als renang. Maar het was aan zijn bij ons dat toe, en weet dat is Brunswijk ook wang, maar zijn bij, dat man die afverkunning voor haar invoer, voor zie je niet de nanga de sandati. Na amasra voor Simons.
1: Hmm.
5: Ja toch? Dus dan zat de story dat die neka doro.
3: Nou, even Henk. Ik heb man Sengjan.
5: Ja.
3: Na maandag na enige man. Ze hebben een vergunning voor importeer. Ja. Amana enige man.
5: Hallo.
1: Wat is Henk? Tak, hallo. Hallo. Je hebt er informatie naar Henk?
5: Hallo.
1: Idee te weer, Jere.
3: Maar wanneer Jere?
1: Wanneer Jere? Nou, dat ook nog een trouwen. Welkom, dank je. Wie, ja. Voor het wachten. Ja.
6: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
3: Ja.
6: Ja, Glenn, mijn Jere, joh.
3: Ja.
6: Maar wat zijn je weer voor zijn voetakje? Alle pressa grotapi aan ware keren. Adjesteren nooit aan ware keren. Asribi de Sribi, Adar Kering is Sribi. Dat begrijp ik niet, want nooit meer kan trangen om een ware kering in een kondre. 600.000 smaak. Dat ben in ere not van president, in ere not notief de minister, not notief, alles maar dan stil. Maar dit is maar subsepsia binnenland. Dat begrijp ik niet. Zonder te krijpen.
3: Dat is moeilijk, meneer Creton.
6: Ja.
3: Dat is moeilijk, omdat hij... Zij kon zien dat ik wel lotrasma na onderdeel voor Ogri Insena, ook toe alle assembleeleden.
6: Ja, ja.
3: De assembleeleden zijn voor zich bebreken dat ik heb een hoge pet op. Toen kom ik tegen eerlijk laatst met Arki Ebu Jones. Ik was teleurgesteld.
1: Tweede.
3: Ebu Jones is door naar meneer Erland Sleur in mijn uitzending. De menen niet te illegaal. Wanneer via, even naar Abo, Forswijk of wie dan ook, de baby die kapabusi. De baby feit als hij Erland Sleur en onderzoek dat hij, sapa de man kan, stop de man, dus de baby kon vernietig aan binnenland.
2: Mm-hmm.
3: Want wat Lutra kon de tegen de man, hey, omgeef ja, want de man doet aan, houdt kap, en als hij je vernietig aan hier, oerwoud. Terwijl hij moet jongens doen, naar Erland Sleur. Ama begin beschuldig Erland Sleur.
2: Vreselijk.
3: Dat je kies wat moet aan prezi.
2: Hi boy.
3: Wat denk je?
1: Oh.
3: Mis de mi arka, maar mi praxe. Dat ma sa. Na so far amandis go. En je ziet dat amandis hier. Eigenlijk, par misser. niet zo lang geleden, roep allemaal tot orde. Amabe abwang Tony naar Brunswijk. Brunswijk nyamamang. Tak amang kom met hangende pootjes terug. En we hebben rekenen naar mijn man karakter. Stevig in zijn schoenen. Je praxeert dat. Hey, if, als je je zo snel laat wegzetten, heb je boter op je hoofd.
6: Oké, abo mohanga.
1: Ja, abo meneer Kreton. Oh, je nog een tapa koning, meneer Kreton, van jou. Je nog een tapa koning. Je nog vier niks daarbij. Ik arkatori voor het koningshuis, Oranje, koning Willem, Alexander, Tisbuku.
6: Ja, mijn was aan zo'n batakman bij de straat.
1: Oké, oké, dan wat we het Abo, oké. Goed, want ik weet van wat zij spoor, maar goed, dat kan, dat is typisch.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar ook interessant, toch?
1: Ja, zeker, zeker, zeker.
3: Maar ik heb dat mijn volgste naam, omdat mijn interesse is er naar Biggie en afas vaak konden de drie normen. Met Eggy eerder keren, ik maak me zorgen. Ik maak me zorgen, Luku. Even Luku de rampen naar een oliefonds in Nigeria. Ik zeg om eens maar Dede. En een wetgeving in Suriname beschermt mijn volk. Je hebt wel schoemelaars, massa die naar politiek. Zij zoeken de money, de mannen hosselaars, schoemelaars. De man kan zorgen dat als heer zijn aan milieu kan verontreinigen aan milieu.
2: Maar liep een gekruderi. Zonde. Dat kan me niet
1: nee, nee,
2: kruderi.
1: Nee, zes minuten tang. Zes minuten.
3: Men ben ik niet zorgen, eerlijk gezegd.
1: Oké. Okay.
3: Men ben ik niet zorgen, men praktiseert dat ik a hoop sam abi gaat het niet in rook opgaan dat ik ooit
2: Sernang.
3: Sernang. En we denken dat kan dit is Sernang. Biggie draai. De man met de helft voor de inheemse dede.
2: Ja, maar boy, de zand dat hij aan een goboen in haar kondre, want ik vind het ook tot dat hier, we hebben nu een verloren generatie in Sernang naar een HIV-AIDS, een gonoreu, een syphilis. Hij stijgt groot tapu in Sernang.
3: Oh.
2: Dat je praktiseert dat hier, begado. Sang Ipsa zei de stevige campagnes neerzet op voorlichtingscampagnes voor zo'n demtjing. En vanaf 12 jaar gona look toe. Vanaf 12 jaar gona look toe. Het is schrikbarend. En sorry, dat je maar Sang Ipsa in Oekondre Tsenang. Tap alle front eigenmis. Tap alle front eigenmis.
3: Serna toch, Nono, mevrouw Simons Nomaseki. Je hebt zo'n partijen in Akondre, de manna gangster, de manna mafia. Mevrouw Simons, eigenlijk zwakkie. Voor feta feti na de man, ze hebben de money, na de manier van de meisje grotapo. Ik heb een man, ze hebben lobby Akondre. Dan
2: maar
3: dat keren nog.
2: Maar per abbewijs dat ik die nou op lobby ja konderen.
3: De moderne man tapo. Brussel draait in Rusland tapo. Brussel. Dus ik heb een leider met ballen. Ik heb een smaak de instaat voor dat keren. Ik heb een bestrijd a corruptie gaan naar kondre en mi o reken af naar alles man.
1: Oké.
3: Zolang je nog vindt dat hij. Eigenlijk Suriname is dweilen met de kraan open.
1: Zo.
3: Suriname is dweilen met de kraan open. Terwijl je dweilen. A wat rekenen.
1: Luister aan de eurofoon ook ba.
2: We baro die.
1: We baro die.
2: Je wat tralens
3: bakken.
1: Zo.
2: Dank je wel, Norman.
1: Tambo. Kuala wana, graag kan je goed bijdragen. Dag, luisteraars.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Leiders van de G7-landen hebben vandaag overlegd over maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen. Dat overleg kwam tot stand nadat de Verenigde Staten druk hadden uitgeoefend op Europese landen om strategische brandstofvoorraden vrij te geven. De Amerikaanse regering dreigt anders met een verbod op de export van diesel uit de Verenigde Staten. De dieselprijzen in zowel Europa als de VS hebben de afgelopen weken recordniveaus bereikt en drijven ook de inflatie op. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas dinsdag een meerderheid gaat halen in de Tweede Kamer. De wet kan dan op 1 januari ingaan. Een deel van het groene gas wordt echter geproduceerd met mest, een reden voor Pro om het voorstel niet te steunen. Die partij vreest dat de wet een financiële prikkel zal geven om de intensieve veehouderij in stand te houden. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Het gaat onder meer om cd's, grammofoonplaten en digitale gegevensdragers. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Het weer nog. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met flink wat ruimte voor de zon en het blijft overal droog. Na zonsondergang koelt het wel snel af. Morgen eerst lokaal mist en daarna weer zonnig bij 19 tot 22 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan, al langer dan 40 jaar, hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Maat nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stofvoeten, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Macandra is Maat na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Stort uw hart voor 40 jaar Maat bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na 40 jaar uw 50 euro waard?
3: Café 5 Stars, sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars, in de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars, super Surinaams in Amsterdam-Oost, Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: This is your captain speaking.

0: www.flysalem.com. Odi, odi!
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Trouwe luisteraars van Radio Mart. Ik groet u van harte, met alle respect. Blij dat u heeft besloten om afgestemd te blijven op uw favoriete en familiezender Radio Mart. Mijn naam is Raymond Dalvoer. De bedoeling is dat ik uw gastheer zal zijn tot de klok van 7 uur. En het programma waarnaar u luistert is getiteld Mart Gevarieerd. De afgelopen uren hebben wij hier in de studio gehad een hele grote crew. Onder leiding van de CEO van Radio Mart, Mr. Norman van Gom, Glenn Kortvriet. En ook onze collega Cynthia Landbrug. En verder hadden we ook op bezoek, maar dat was veel eerder, hadden wij hier op bezoek. Twee medewerkers van RTL 4. RTL 4 was hier in de studio. Ze hebben een uitzending gemaakt naar aanleiding van al datgene wat de koning vanmorgen naar voren heeft gebracht. En de bedoeling is dat vanavond om half acht... kunt u deelgenoot worden van de uitzending die is gedaan door RTL 4 hier in de studio's van Radio Mart. Foude, foutang. Mi britak we potjesi Archie. Na alle speki, me baruan odi. En fos mi go morofara. Dan we tantiri even naar de wang di gwelibunu, de wang di gwangfesi. En alle baka familie, we wish them boom voor krakti in de Dungru DDC. Ook toe me condoleer me Mati en mijn collega Steven Biervliet. Ook toe me condoleer eten want troon voor die en mannen de nou mindri moro. Steven, laat ons weten met betrekking tot uitvaart en dergelijke. Ja, trouwens, dona Sikibedi, de wanati. Is in een go, we begif de kom betere. En zodat de kan de lek van de bede afisieke ba. En weet man taki, we wist den van harte beterschap. Ja, trouwen ook toe. Trouwen de ook toe, die ouwe San Fufiri. De verjaarik ba. Of de verjaarit idee, of de verjaar ete. Alle de osma dat we barwa begif, hip hip hip. Hoeree. En we wens den boom voor krakti. En de krakti wang ook to koloku. Dan gaan alle den boom story die de wang doja tapu grond tapu. Ja, Archie wana osho. Sade. De tor dis den drie pisi dis dim kar kon junu. At dat de in alibi. In a man den ken puru. At de na sadek ba. In a man doele kan de. If anyone do like an de in a bem kagron tapu, want so at the aim mark bar. Ya dede, ya kagron tapu, and ye for yari, trawe siki, ma trawe dede too. Just sasan de ink bat lina gron tap dide. If you re, like van takik ba, minena Raymond Dalvoer, and tanga ayurufu, si bureau damo, dangaunu, and dan wo luku fawo chara a uitzending this waka. Me begreep tak voer sani takik ba. Voor zijn ik takik ba, voor die konu Willem-Alexander ben feni taki awa sap moro in den tori sam fin presi in de jaar die dau baka en abe fene fiti taki nooit eerder de familie fin no tjaren tori die ska kring ifiri en inschrift attack ook to taki. Ik maak de man doen een onderzoek en een onderzoek naar inschrijf paaien. Ja, oké, dat is weer een andere discussie. Maar goed, ik vind dat ik in de verantwoord toe voor Alasma. En Alasma moest man de tiri, Alasma moest man liever schieten aan inschrijf. Aan mijn kaar ook toe tata man die op 12 man die op tata. Maar ook toe maar zijn tanja de mijn kaar de ingezeten. Zo boem, in vierie. En na zo masra koning konu Willem Alexander ben takatori ifiri toch en lek van Amrabasi betak ook toe atori is nou een valk motori omdat hij je ziet dat hij amang zorgu tak info snapa fisi aan de wacht in een trouwang zeiden mekaar doen oké tak zeiden maar goed Trutru, zei de mekaar doen, maar hij nog sabi, maar goed. Hij man kangen afisi en adafisi. Waloman Alibaba baga, walo konu fu trakondre lek Fransman, Bergi, Doisri, Alibda baga wana infos beginning. Dus amus doen een exemple, amus doen een bon exemple ook to gi de konu den trakondre of Europa. In vier den kan tabaga en te shitak den todis e waka de shitak den mo luku unu wan trafasi. Maar ja, soles wen si luku mi wan trafasi, maar toch je wip mi na sam wipi. In vier dan toch hier do next. Maar ja, maakt niet uit. Dus dat ben de atori voor Konu Willem Alexander. Konu Willem Alexander, jamang, onbegimang. Ja, goed. En no, dan de ja, middenja naar Onu in de studio voor Radio Maart naar Bemmeren, Woutrichemstraat nummer 18. Ja, en. Radio Martika van Hatapu 107 noti negi noti frequentie. Maar we spelen ook toe naar Grondtapa Lontu. Alla fasi kan van Radio Martu. Afi dongogwa wewewe keba marchi Radio Mart keba marchi. En el dan US Sorgutaki. Alla san se fin presa Radio Mart den you for oisi. Sa san de. If you want car kona Radio Mart, next no fault. Radio Mart en a concrete nummer voor Radio Mart na noti 2 noti 4 CB 1 4 2 negi 1 eto want tron a nummer van krong to 3 a concrete voor Radio Mart na noti 2 noti 4 CB 1 4 2 negi 1 e fa de sotaki wan change praxeri na uno wie zo tori abi, ja, maar ook als altijd, if hier die kan karkong. En dan ubreek die, falk, if hier teka, a okasi dati. Zou je sisepsa, morofara, en meere fu collega Glenn Kortfried, dan gewoon zijn def doen aan hem. Vamaan en baga. Maar in zijn naam, maar zijn Samsung, if hier die. Masa Samson begwa ato sembri aso mi yere di manten ane di manten di brekten mi kolega di mwa in tweta ka man fa am bem gwa ato semara fosha gwa ato se wante bem luku fa san def duangen ye begreep en dan akonde so taki lek fam yere mi kolega da mi koyere taki amandraga a praktek over di wan tramang ma tefuk ba atramarat Ama sukuf klara la moni di tapa bangi plus ama tek omen famiri in dins. Dus fator na te waka morovara ma ak mi kolega baka efakiswan upgrade. Dan kan sap morovara in atori dist fu masara Samsung. Viri masara Samsung na wamari altijd ibe kayera mana radio fu masara botse. En ang afatra wanen milieu. Ifiri de manati beka yara la sonde en ja goed sare betak ef sadene betaki het is allemaal voor hun rekening je bribe fine bribe at dayu mina kan tegi taki im tek bribe tap de sansa de man betaki ifiri maar ja son tron ye shi taki if you know es jaja serna man dan anom de sotaki sanif senang je fadon tap den tor dat die dan dis ne boom dan dat ne boom dan dis ne dan universiteit ne boom in firi maar om en is maar studeren na universiteit en lukung wel of dat bigi roko da abin sernang next ne fout aan universiteit voor sernang not die in firi if you up your money there gwa Leiden of je gwa Oklahoma of je gwa weet ik veel there go studeer drap if you abi money maar poti de wan die na abi na sernang dem studeer in firi trafas no de Je begreep. Dus iedereen zijn eigen mening. Ama een mening. Trama een mening. In vier. De vraag is. Als aan de taak even wat mij tekie serieus. Dat naar punt 2. Maar in feite. Alles mag aan tak en tori. Naar democratie. Als zo'n democratie ja tang. Je mag takie tori vijwani. Vijfening. Vraag de nummer. Tak if mo take you serieus, if Alassane zei het takkie, if we bribe, if we ne bribe, dat laten we over aan de man zijn leg uit. In vier uur. Mene kan leg uit toemsi, mi de neutraal, mene roko jamme roko radio maat, mi feno okasi, fu prati cenci praxera uno anadati wan chanyun sukonjuno drai moy poku juno ifiri en mi hopu taki u lob de programa di me cha konjuno ifiri en lek fan be taka fisik ba if i won kurdier wan torna uno ikan teka jengjeng ya begrep da ya karkona radio mart ya en dan dan we hier zijn ja biftak nanga uno en if meneer en noti natuurlijk dan we gaan wat poku ja toch want dat is aan net de if meneer en noti dan we gaan wat dan we gaan wat poku aan de we gaan luku aan de Archie natuurlijk om mensen aan de Archie maar mensen daar gaan jengen en go. Goedemiddag, u bent live nu in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Goedemiddag met meneer Overman.
0: Meneer Overman van Flibi, Faitang.
1: Mi debu.
0: Mi brik takje karko nou no.
1: Ja, jere no. Omdat radio is bijna niet te beluisteren.
0: Oké. Okay.
1: En dan mi poten tapu. Mi TV. Mi suku pulang apa si konven yuna tap mi TV.
0: Ya, my feneng, i feneng.
1: Tap internet, tap mi TV. Ya, mi feneng.
0: Moitori.
1: Ma radio, KPN, ala lisa KPN etaki. Pan mi kise tap mi telepon. De verbeter an net.
0: Ik ben niet
1: te beluisteren
0: in de Unode. Ja, dat heb ik. Ja, maar ik ben
1: niet te beluisteren. Ik ben niet te
0: beluisteren. Ik ben niet te beluisteren. Ik ben niet te beluisteren. Ik ben niet te beluisteren. Ik ben niet te beluisteren. Ik ben niet te beluisteren. Ik ben niet te beluisteren. Ik ben niet en je hebt hier en daar probleem dan aan ontvangst, dan kan de one say Archie no, mi wajere ook toe if de abba schreef probleem sa you abi, want dan we leren hoe schreef de wees ap moro boom, schrijf sa fin fini. Ano zo?
1: Ja, maar mi, oké, mi dien wat tra wei. Mi da wei train.
0: Ja.
1: Maar, ja. Over tot Constantijn-Huygensstraat.
0: Constantijn-Huygensstraat naar Jaguar West, zei je erop, slotervaart, ja.
1: Ja,
0: meteen West. Meteen West, oké, okay, ja. Oud-West-Dekar tegenwoordig.
1: Ja.
0: Oud-West, over Toom, ego, over een wat trapatie, die ik is Constantijn-Huygensstraat. En samen hebben we morgen varen.
1: Ik heb geen trein, ja. Dus radio is niet te beluisteren.
0: Oké.
1: En Iowa radio.
0: Nee,
1: en

0: breedband voor een kabel op alle frequentie, je begrijpt? En ja. Waarom ik gebruik een frequentie voor een kabel, voor psycho? Je hebt scooter, je hebt brandweer, je hebt opolangi, je hebt sipi, je hebt alles wat bedrijf en ik gebruik voor een bandie, voor een kabel voor psycho. En psycho vind ik dat de ruimte van nodig, dat maakt de man voor radio tap een kabel. Maar voor ons maar met Gwente Archie, je put die radio gewoon, je plukt in een muur, dan vang je van akbam.
1: Ja. Ik heb een probleem in mijn abis.
0: Ja, zo.
1: Maar vanaf de lucht nodig.
0: In
1: die auto's er bijna in een man vangen.
0: Nee, bepaalde pressie vangen wel, bepaalde pressie niet vangen.
1: Nee, vangen nee.
0: Ja.
1: Maar ik ben er maar in een kant op, in mijn kant op. Met een oude drijf me niet.
0: Nee. Nog een potje biggie antenne tapen waar ik kan taffen. In feite. Ja.
1: En in de auto heb je een binnen antenne.
0: Oké.
1: Morgen mooi aan de bekende.
0: Oké, ja. Maar ja, tenge draai toe toch, tenge draai.
1: Ja.
0: Ja toch.
1: Maar goed.
0: Ik heb een internet radio.
1: Aanvraag voor andere kant, dat duurt bijna een jaar.
0: Ja. Oké.
1: Maar die minuut naar vervoer en vervoer, dus ik moest een andere krijgen.
0: Natuurlijk.
1: Maar nee, de man charing op het bakken.
0: Maar even parkeren, wat je meneer Overman? Ja, mogelijkheid, wie kan schrotten kamp daartoe, want zo mij pot was aan naar stuur.
1: Hebben schrotten elektronisch.
0: Alla voor het fasie.
1: Meneer, met tijd mijn neem is rota auto ja zo liban me voor door elektronisch misrot en ik pa je auto je auto.
0: Yes. Toch de gewangen.
1: Ik wil IT moet als er naam ik auto daar me voor door
0: ja.
1: Meneer, mijn gemeente kon er wat discussie.
0: Mm-hmm.
1: Omdat achter kijk spiegel etrel.
0: Etrel.
1: Minoma orienteer me.
0: Juist.
1: Te moet parkeer. Alek posisser na je opa doro de lukute rei achteruit. Dat is de eigenschap van die serie-kanta.
0: Zo.
1: Die serie. Dat moet ik als serie, want dat is een fabriek.
0: Ja, fabriek bakken toch.
1: De man ook niet. Als je de man achteruit kijkt, camera.
0: Zo.
1: Ja, de man ook niet. Dat is een kruid
0: toe.
1: Je kan ook een rechter. Nee, de man.
0: Ja.

0: na ko wati te kisa nyu kam ta da wo yere ba ka sepsha
1: iya na na na na ta me me te me te tramate ikal no
0: okay
1: da ma mami ko mi bendu am pase in ka bada in wan tra ka da dat ben dat ben bu a aktora ikal ben bu
0: a ben bu no
1: se mate ke char gua fabri
0: yere drape
1: ko na wa de ma de na wa na
0: Ik kan me voorstellen.
1: Ik niet dat ik me rij
0: want kan. Ja.
1: Wa arrola, kom ik aan kanta.
0: Ja.
1: Dus is aan de tiende jaar, dus me vieren.
0: Zo. Ah, boom.
1: Maar dan kom ik voor me kanta.
0: Zo.
1: Maar goed.
0: Ja, man.
1: En dan kom ik voor me kanta. En is dat ook me kan vinden op internet. No, dat ba.
0: Juist.
1: 11:25
0: at TV, ja, mooi Tori. Abon.
1: Oké.
0: Abon, meester Overman, grand tang hier, die bij ons praat in Tornang ook nog. Oké. Alright, doei. Doei. Dada, dat bij de meester Overman, maar bij Johan Tutori. Want de Tori bij de taak bij Voeren Kampta. En meneer Overman vindt dat naar. Na gemeente Fura Kamta, maar goed. Tachi zijn nu Kamta dan, je begreep, dan dosaiere die vieri. Mijn ama kan praten nu zo nang onu toe. Ja, lobby wana ozolik van betakik ba, die den walotor betaki in a kader fu farekaren, koolukwere. Goedemiddag, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Goedemiddag, meneer Dalfour.
0: Dag,
2: met Celeste.
0: Dag, Celeste.
2: Ai, even. Ik wil wat zeggen, maar voordat ik het zeg, ga ik ook een vraag stellen. Wat betekent eigenlijk Wima Sanga? Want ik weet vroeger, padvinderij de Begaba Cassandre, dat je daar een grote loodsgebouw en dat heette Wima Sanga. Dus die vraag stel ik. Maar ik wil even terugkomen op dat van de koning, hè?
0: Mm-hmm.
2: Mag dat?
0: Gaat uw gang.
2: Oké. Maar in mo takwa odo, so wan bigis ma be taki, din be yongo, wan do taki den na odo, dus me aksi pardon. Maar word dat ook te mo legge ook te uit tak, we shele kwan do taki, maar in België, dus dem ting etake gewoon ik ga doen. Oké, okay, mekong. De dochter van buurvrouw, be halwa san uit, dan, a vrouw bim go los haar probleem op, da vrouw tegen dochter ving, dat je die ka-akka in een sabbat tingi feng, maar midi krimeng a tingi ta ondro mino song.
0: So.
2: Dus dat is wat er nu aan de hand is na de san die ka door nu ufra slaven. Want van koning dat ben aan de voorouders, aan de witman die sto, de behala san uit de denka klari. Maar dat is hier, jou, mij, allemaal die saptak unu na bakap chief des, maar die ben den na katibo, we zijn unu na ding die kom baka. Dat we konu na de fesi. Dus, wan nou een mooi tingi, maar den ding taki at tingi die ben liba baka ben, bama no bakon, e konu at, ata onder unu so van dat we kom baka na den tapu. Je verstaan toch?
0: Nee, begrijp je.
2: Ja, dat is wat ik wil zeggen. En over haka even, hè. Kijk, ik was in België, dan ben ik nou een ex-schoonzus mee. De aboy van me daar lagere school daar, een kleuterklas zat hij. Dan is dit nou, zei ik, mama, ik ga kaka doen. Dan dacht ik, waar ben je taxi? Nou, je leraar boy zo. Hij dacht, nee, nou zo, dit taka België.
0: Zo.
2: Ja, ja, sorry, Taki.
0: Ik mis dat weer.
2: Dus ik wil, dat wil ik vragen van een... weet je, wat betekent ook, dus aan de volgende vraag, wat betekent Wima zangen? Want ik, volgens mij zingt Krolis het volgens mij ook, dat woord komt ook voor een van die liederen van Krolis. Ik weet niet wat het betekent. En over meneer, hoe heet hij weer, meneer Overman, je staat met hem. Mm-hmm. En dan had hij gezegd, hij heeft de internetradio in zijn auto. Mm-hmm. En natuurlijk, dan zeg je hem, ja, dan moet je ook wifi hebben. En ja, hij vertelt wat en zo. Maar ik zou hem, denk ik bijvoorbeeld, dat meneer Overman in abonnement... naar internet, no? Maar even wacht van nu dat ik het zo zeg met dat, want familie dat deed, ja, daar heb ik bijvoorbeeld psycho toch mijn internet. Mm-hmm. Maar als ik buiten zou staan met mijn, hoe heet het weer, help me, met mijn internetradio, mm-hmm. zou ik het dan kunnen afspelen met mijn dingen van hier, mijn account, zou ik zeggen, van psycho.
0: Er zijn mogelijkheden. Als je buiten staat en je hebt je mobiele telefoon bij je. Mm-hmm. En dan kan je zorgen dat die internetradio gebruik maakt van de, zeg maar...
2: van je mobiele telefoon.
0: Van je mobiele telefoon.
2: Maar van welke provider je bent toch ook?
0: Dat weet ik niet.
2: Die abonnement, van welke provider heb je die abonnement op je mobiele telefoon?
0: Nou, het is gebonden aan het type telefoon eerder, zou je denken, hè?
2: Mm. Oké. Okay. Ja. Want bijvoorbeeld, ik ga zeggen, kijk, bijvoorbeeld, ik ben bij... Ik ga twee namen noemen, want dat is met dat reclame. Je hebt Leica en je hebt Lebara. Ik heb Lebara op mijn telefoon voor buiten, hè. Dus dat je me bij Abba Internet Radio... Ja, hoe, dat, ik wil dat weten, maar laat me dan... Oh, dit is ingewikkeld, maar ik wil het weten van... buiten, hoe dan? Ik heb psycho in mijn huis... Buiten, ik ben helemaal ergens anders, ver van mijn huis. Ik heb een internetradio. Hoe ga ik dan inloggen erop zodat het gaat spelen? Om ik gebruik van internet en ik kan volgen hier gewoon tappen. Dus dat is ook een vraag.
0: Ja, dat is mooi. Maar net wat ik zei, vanuit je mobiele telefoon op straat kan je ook data krijgen. Maar je moet het vragen aan iemand die er verstand van heeft. Dan kan hij die uitleggen.
2: Bedoeld,
0: ja.
2: Want kijk, ik luister naar de radio altijd met mijn telefoon. Okay. Overal, hè?
0: Ja, precies. Ja.
2: Dus je hebt maar een telefoon, je hebt een abonnement of weet ik veel. Dat ik hier radio had op straat. En met die telefoon is het makkelijk. Overal kan je naar de radio luisteren. Want soms is die abonnement ook niet zo duur, hè?
0: Nee.
2: Aan die provider, dus dat soort dingen. Dan luister je op je telefoon, overal ook.
0: Juist.
2: Dus verder heb ik geen probleem, echt. Met, en nu zeg je bijvoorbeeld de radio nu, no? Dat was, wat is die kabel, no? Kabel kunnen mensen niet meer luisteren, zeg jij, no?
0: In Amsterdam is het niet meer mogelijk om radio, FM, zowel AM als FM is het niet meer mogelijk om radio te beluisteren op de kabel van Psycho. Let
2: in
0: wel.
2: Amsterdam. En wat is een DAB-radio? Wat weet jij daarvan?
0: Een DAB-radio is een radio die jou in staat stelt om toch heel veel zenders te ontvangen met de antenne.
2: Met de antenne, oké. Okay.
0: Die DAB staat voor digitale. Het is een soort digitale ontvangst, noemt men het zo.
2: Oké. Ja. Maar dat is het hoor.
0: Mm-hmm, mooi man. En ik zal het ook gooien in de groep over wie ons kan vertellen wat wie Mimasanga betekent.
2: Precies.
0: Ja. Bedankt hoor, mevrouw Celeste.
2: Fijne uitzending hoor.
0: Fijne avond verder.
2: Doei.
0: Lobby Archie, want dat bij de Sisa Celeste. En Sisa Celeste bij jou aan Toussaint Cafési. Ook toe over alles wat Sani, over wifi, over DC, over Dati, over Koning. En ook toe aan bij Chaka Fési, tak aan WhatsApp, Sawan betekent wie mi masanga. In vier toch? Wie mi masanga. En misap tak in Wageningen, in dat district Wageningen, jouw sportpresie in de Maikaring, wie masanga. Dus, maar als jullie daar als even zap troe, zou het dat hier dan weer heren voor jou?
3: Dat zou wat betekenen.
0: Goedemiddag, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
4: Even eventjes. Meneer.
0: Ja?
4: Kijk, Mila, eventjes kan mevrouw Takasani.
0: Mm-hmm.
4: Hoe bel ik hier?
0: Ja.
4: Want kijk, no, meneer. In Buskonder, in Buskonder. Dem ching, et akasere, mama, takamomi.
0: Ja, you can sabi, want igrokona nga den drape tok.
4: Ja. Dem ketakon, mama, takamomi.
0: Hmm. Nisiton.
4: en nog wat. Nog wat.
0: U bent de tweede beller.
4: Die is maar gewoon die bij kon zijn zo na 70 jaar.
0: Ja.
4: Die is maar bij kon naar Nederland.
0: Oké.
4: Meneer, 75 nog. Dus aan 75 jaar.
0: Wie redt erop?
4: Meneer. Dan en de Kinkerstraat waar Lampusaak ben je. Dan afrouw gang een klein dochter. Wat begint me gang een klein dochter naar Brabe. We bij een peer.
0: Oh ja, je bij een peer. Ik mis abden door dat hij. Dat na teken pas dan naar Holland.
4: Ja. Maar tegen dat niet dat in Groenland Pieter. Ja. Je staat
0: na IJzerhandel.
4: Groenteboer.
0: Groenteboer, oké.
4: Groenteboer, wat een peer.
0: Een peer, maar is ook een peer bij.
4: Maar in België, een peer is dat na gloeilamp.
0: Na gloeilamp ook, ja.
4: Maar tegen hier verkopen we gloeilamp.
0: Oké.
4: Een peer moet je in de straat.
0: Nou, jij dat ook toe, meneer Overman. In Vierie.
4: Een vrouw zit voor een brouwang.
0: Ja, oké. Okay.
4: Dat is dat dit moet ik hebben. Zoveel wat.
0: Hij moet absoluut wat. Ja. Nou, jij rent toe, moet ik wat trouwen die belkoor ook doen. Dan moet ik wat trouwen. Oké.
4: Oké.
0: Graag tangie, meneer Overman. Oké, doei. Dat was de heer Overman. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Ik zeg u heel veel dank voor al het geduld dat u wilt opbrengen.
5: Goedenavond met Esme.
0: Dag mevrouw Esme.
5: Ja, de vraag Bimasanga betekent gezamenlijk, wij gezamenlijk.
0: Oh, wij gezamenlijk. Jong, mevrouw Esme, altijd komt u met de goede oplossingen, jongen.
5: Ja, ik was in de padvinderij en ons kamphuis heette ook Bimasanga.
0: Oh, Bimasanga.
5: Ja, en heb je een tram ook Wimasanga.
0: Ja, en in Wageningen heb je ook een sportclub die heet Wimasanga. Ja,
5: ja, het is wij gezamenlijk. Het is een Saramakaans woord.
0: Oké. Okay. Nou, hartelijk dank mevrouw Esme.
5: Alsjeblieft.
0: Jawel, okay. Dankjewel. Doei, doei. Ja. Mevrouw Celeste, u heeft het kunnen horen. Daarnet heeft mevrouw Esme gebeld naar de studio. En Alegu uit Sawantaki Wimasanga. En dat betekent wij gezamenlijk. En mijn nekkie dree, dus guapoku no. Eigenlijk nog een biet aan hem drinken, maar daar ook no. Maar goed, sorry. Erde utak over pardon, dan ga tanyi, dan ga la so tsani. Maar nou je ziet dat je abisma die, hij zingt poko ook toe over pardon, dan ga tanyi, dan ga la so tsani. Dat merk ik ook al, Archie, Masra Carlo Dundas. Nanga sisa suci puder dado sing abra tangi fubung na koja na mo ipoko inaten di sawelip no ya yeah, ma

nummer dat ik daarnet voor u in thuis in de huiskamer had gebracht is niet getiteld Tangi Fubun van Nakoya. Het heeft een andere naam, maar ik blijf naar het, naar het juiste nummer zoeken van Carlo Dundas. Maar voor de vorm heb ik dan een nummer bij u in de huiskamer gebracht met dezelfde naam, maar gezongen door Mr. John Aldenstam, Tangi Fubun.

En dat bij de... Dat bij de master Prado. Leitaki, man. Apoko dat bij de voor jongu bala Iviri. Maar eenmaal weer draaien de poko master Prado. Dat we go door naar Etewang. Dat we go mita euro voor 6 euro. En aten dat hij dat Yoshitaki wachisi nyusu voor salto. Nangan in barboskopu. En dat bakarat de mita umbaka. We go naar master Prado. Nangan in dame, milobi you. And the spot

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. Bij speciale inzamelpunten is de afgelopen week vrijwillig ruim 1600 kilo vuurwerk ingeleverd. In totaal staat de teller na een maand campagne op bijna 6 ton. Toch valt dat in het niet bij wat de politie onderschept, want dit jaar werd al ruim 45.000 kilo in beslag genomen. De inleveractie duurt nog 1 week in een paar steden en daarna is het afgelopen, vlak voordat het landelijke vuurwerkverbod ingaat. Maar de handhaving daarvan wordt door veel deskundigen wel als een uitdaging gezien. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes, dat zegt premier Jette. Volgens hem loopt er al een programma van 200 miljoen euro sinds de eerdere excuses voor het slavernijverleden. Jette noemt het onderzoek wel ontzettend waardevol voor meer bewustzijn en verzoening. Uit het rapport blijkt dat de koninklijke familie omgerekend zo'n 576 miljoen euro verdiende aan de koloniën en daar met overtuiging bij betrokken was. En de handgeschreven songteksten van de 35 jaar geleden overleden Queen-zanger Freddie Mercury zijn op een veiling verkocht voor ruim 325.000 euro. Daarmee waren de teksten van zijn soloalbum het topstuk van de eerste veilingdag. Ook een iconische akoestische gitaar van Oasis-gitarist Noel Gallagher bracht een recordbedrag op van meer dan 3 ton. Daarnaast werden een uniek jasje van Michael Jackson en een bril met getinte glazen van John Lennon voor respectievelijk 266.000 en 148.000 euro verkocht. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: This is your captain speaking.

0: flyslm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
2: We zijn er weer, Oedebaka.
3: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
2: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Lobby Wang, Lobby Archie Wang na Osho. May tag wala tangi, fudi, utaka busroiti, futang poch yesi Archie na Radio Mart. Radio Mart, na wang station of you, na wang station of me, na wala. Radio Mart na wang family station. Charing hei, ifiri, an akangwe. Akango sosomoro fara man akangwe aneka ba oktu dat a radio mart ifiri and that make me brit me briti tak u taka busroiti fu tangpo jesi archi radio mart minena masra dalfour remo dalfour and mo dahonu tangwa yuru fu sebi yuru bakara chochis masra johnson ogo tapa internet ifiri e aman. En fou de foutang, aver moi adoro si, alene kong, efiluka yuru sa ude nonu dan ye begrep tak walo man yankba, trawe nyante no ete, ifiri, sa ugwenti unsa namang, mirat no nyaite, tem gwa oso da monyan, wan falek nyang, ifiri, mi wansap sa monyan ere, mina mak tak sam chisi, nanga sam ne chisi, ifiri, en mine tek fu alachma, ni sabe mine tak fu alas ma e mo sia koni ta pa gron tap disi wanti ne sap sia poti ni king ye me kre me ap mis ma pe menyang sabe er uno di si tak mis a point tu bos roko da na ta kwa uno na bos roko ma da wenya fu serefi ifiri ana nya sa ye praxeria re wat me si smai la fu bai de foroji we tak nyang nyang fu poti ni king sabe Moitori ya. Moi do ta temik banyang. Da mo danga baka. Da mo na ko bita. Wan da weekend bijin tog. Mi na nyame ala day. Ma wish wo wale is mi kan nyawa bita. Ifiri. Da ta fa ye ye. Ifiri. Me la fat. Sorry. Me la fat tori maluku. Tru tori me te gunu. Atentim beda uroko. En isabi. Fanaf mi konja me naki. Me uroko so bung. En na tranga uroko ifiri mi uroko ji walo bigi bedrijf telecom bedrijf mi uroko ji de man fu gas na oli fare garen gas na elektra mi no mag karne want uno mag mek reklame de steekba te doro oso jongi wel ala jongi wel kwa dagu i wel fu tru is je begrijp de steek daim gobore te te patu gua fa troela patu da fa da me bigin da kwa me bigin da me bigin da kwa mo fo ye begrep te fuk ba anyak ba so there is done a bagano on da nyang kisi serefi mara weekend ye begin try poko of na tv ye look of sayo do ifiri tang yo goina eskasi natuurlijk dat je puur was aan het rappen. Ja, zo, na zo'n weekend te begin. Dat je potini aan u. Akan dee kroektaan, akan dee letaan u. Anna, trobi. Ja, tjago. Maar natuurlijk. Alles aan zij het doe. Brarang asa. Om doe. Nang alle specie. Weet man tak hem doen aan mate. In op drie jit dagu nyang. Of voedru. Je begrijp. In is api desrefi. Te en jou op tjim bita. No man am ab laswi ya nyam e pchin bita so dra if ye tagi asari afi washi go dong tra man am ab laswi ye begreb okay tider na fredag ba a weekend begin mine sap sawa do tra alas ma abe egi plan ye begreb tak mart radio mart ab wan black all black party ini fare kara presi os dorop satra tamara sobung Radio Mart orga wan black all black party in Osdorp. Ifiri na ook meer en je moest drapen toe. En mi kan tegi esi nanga go im sorgu taki ye bayi karta want efi wakti tak te dora na presida akan deso taka karta komoro diri. Ya bis masai reserveer presi sturu so bung ye begrepa maneko en wang. Mijn kang een vrouw, of mijn kang een man, trouwens kang weet ik veel. Hij zei en zei, alles maar moest praxeren. Uno moest sluiten, wama uit, alles maar de. Tide ten zou een Libiale soort smawabi. En wel een speetje allemaal af ding. Ifiri, want na Libisma mek den toe.
Jiri, dis wo chalice pechi nang gide o tu. Na tan kru tu kosi. Ako ye kong. Tan, ye shitok. Dus da wo dongo go. En des ma di tak de reserver presi fous dong. Next no fout. Next no fout an apis dati. Ma ye begreep tak te reserver im kop teit. Amara basi fura yo ma taki. In a ka reserver wan sturu of wan tavra. Da ye kon fo yuru manteng. Da akans bigi taki in ana wan sturu an a tavra moro. Ye begreep. Dus te reserver is sturu an a tavra. Want ye kan a vrou of ye kan a man of ye kan a tori. Ko takso, want alas ut sande. Dan sorgu taki noko lati. Ye begreep. Dus tamara neti na ook meer wegdrape. Ook meer, en ook meer weg. De kar, apres de kar ook meer mee brie. Ons dorp, zo boem. Ja, ik kon voor gitaar niet van presie, maar ja. Mogelijk en dadelijk. Next no fout. Nou, ik kon plezier aan Mart. Ja, ik kon stoontje Radio Mart. Nou, alleen, ja, na weekend, dus dan, hier ook het rangen. Nou, ik denk aan Saptak, ik kan plezier hier. Want alibi aan hoor ook wang. Prisiri moest denken naar een alibi toe. Uno kan je ook wel lekker lauw. Maar een fijne uitjaren. Om niet te komen tegen ook bij dekba. Je begrijpt. Hoor ook bij dekba. Afisi. Om niet te komen tegen. Zo. Ja. Zo tori de taki. Maar dat tori taki ik ba. Je begrijpt. Die net die halve vak. Teda ose kaluko RTL 4. Dan RTL 4 bij de Jana Radio Mart. Dan die net die halve vak naar RTL 4. Afis doluki TV. Dan ik al luka a verslag sa RTL 4 meki jana Radio Martide alvag RTL 4. Oké, wo abra wo teka opolani da wo frigwa grong en isap tegenwoordig te vie denki doro grong en u doro grong ba da wo luku wantu item yes you want to tanep sa mino tak tum si furu wan lotor takik ba na den yuru na ofisi. Amra basi best donja nanga Glenn Kotfried nanga collega Sentja Landbrug. Dus wat lotor tak ik ba. Dus ik hoef het wiel niet uit te vinden. Vieri, minaf kost er ook een tak mijn fijn wiel uit. Als aan na poko mim saka jono, maar volgens mij saka poko. Dan. Volgens mij saka poko. Volgens dat wou gewoon wamptjim, tjoepsin chat chat nyon zo. Ook wel apart heeft NDP. De membre van NDP, de maat na baka akkoers die president Jennifer Simons teki. President Jennifer Simons na ook toe na Ede vrouw voor NDP. Maar ook toe in president Senang. En de membre van NDP, NDP vindt ook dat na baka akkoers die president teki. En wel de otaki. De wanshin nadrukkelijk de wanshin tak beleid moest kong en a beleid dat moest defshi. Je begrijpt en de moest sha beleid alle ding mooi zijn van beleid de moest shi taki a monitoring moest kong stabiel hervorming moest kong en ook toe de wanshin hervorming en new change in onderwijs gezondheidsversie huisvesting veiligheid nanga werkgelegenheid. Na een productie, je ziet ook, dat ben de, sa de memory voor NDP, Feni, moro san de ook tof taki, maar ik heb mine kan langa sani, mine sa chat pisitori me chakon junu, luku, ef won falektor def du, dan natuurlijk dat met tantiri, lekka tori, den kwek tori, lek van betegu, awiki dip sa de, awiki dip sa de mi befertelu taki, de maskout, Skoutu strotto bijna CB of IT's man. En wat lof de man naar Skoutu ook toe. En ik leg van Sabi. Ja, het is leuk dat je strotto Skoutu. Of is strotto de man die de Sande Frant, Saba Frant, wat doet dat ik kwek kies voet naar Anu. Maar u nou een mooi teori her, hè? Dat Skoutu strotto de eigen collega. Maar een egg of dati. Sa Sabi tak suma aba kwek. Daarover ego. Zoma je opdracht.
suma pai den skouto want ja as skouto man op ten roko sa kada mai roko 40 jaar ba irika mo amo te kans tak amo du want to rigio da mai roko 40 jaar ik ban as skouto nee amo karma prijs kon je tog en een prijs aan op chin boy me barrio in firi dus me op tak te skouto te nema ondervraag de man actie de man want natuurlijk heeft de man potis roto dan de mo tek tip machine of computer dan mo takang ai tak jong de mama sabi sumaji yu boskopu sumaji yu opdrak dat was sabi en if dat de if a to dat kan kring dan natuurlijk dat me charen kan chara to dat kon gi yu di da oso ifiri en so we look want to tori ya usabi batak a ver faya teno wete in sernan ifiri a desta ki asane gua dertek maya solisi nei de man tak ja, a temperatuur kan kringo temiti, 3 en 5 graden Celsius. Jij nu. Dus aan hij boy. Dus af is doorrustig onder een a temperatuur kan kringo temiti, 3 en 5 graden Celsius. Jij nu.

dat naar een tori voor over weer in Senang. De judici na een weer september oktober rivieri dan onderzap dat mogelijk naar vijf weer vijf ting zou ze doen ja en ja wat op chimpchim zijn deed maar goed Granlanti in Natori Osotori dan Granlanti Fenita ki a people Sernang de man zei libi in Sernang dan de man Fenita ki bijna 30 duzung huishoudens Archibong 30 duzung huishoudens dat nog een takie tak na 30 duzung libisma 30 duzung huishoudens dan ja if ik tak gemiddeld alla ozo ab fosma of fevisma dan in mi dan praten in de na 4 of na 5 is abito maar in elk geval ik kon ongeveer tak bijna 10 duzung people voor Sernang die een libi drapen en zoeken ossi ozo in vieri en adesso taki de ma apoe een financieel jaarplan en dat ma meka jaarplan voor 2027 en de ma was kou drapen taki en adesso taki is in a go de ma kan los a probleem dat op voor des maar zij zoeken ook zo in vierie en maar ja wie is fijn dreng ook zo moest bouw maar los mij taak naar trouwang jongens maar in vierie lukt jara Hollandse revie een probleem daar maar dat nou een hertra probleem baga een probleem ja wat nou omdat die sitaki de maar op een speciaal beleid te ego om het maar netjes ook zo jouw regel dat je hem schrijf je in je log in, je maakt een account, dat je trollet voor, weet ik veel, even een dak of varekaring. En dan in paar alle jaar mijn brief 50 of 60 euro. In elk geval, je schrijft hier in dat je bouw aan toe punt. En aan de hand voor de punt zij bouw, dan daar je man kan zien of je een coin aanmerking. Zo ding je coin aanmerking voor van wat zo is in een go. Maar dat is een probleem, want je hebt ook dus maar zeg maar voor alle soort C. Je begrijp, en dan met takje en dan zou je China loon toe. En dan met klagen naar weet iets maar schrijf ik kroet toe tak den schrijf den China man vind ofzo. Je begrijp. En zo is die takje en dan in Holland wang Sernang ook toe. Je begrijp. Voor zie in Sernang, boemte in Sernang, ja, toe 20 jaar of 10 jaar IT, te voekba, ik vind wang een verkering, je nang een vrouw of je nang een man. Wala tu fen bumroko unyan skoro u fen bumroko so bum tefuk ba we yurwa osho de wani ap moro money of candidate all the biggest man of the ap money that they stoing them for buy one osho that pe de oktasa na eh? Ma atensa weli bino kweti ek foot na chal ya yeah, shitak bigi wai ta biggest man et den biggest man et anetak na lop de wan drink bobby et no anadati na oso dena ma fini ifiri dus lanti o luku usado du na pista ti want na want na was prins pari tori a oso problem ifiri jawel en lanti tak ook to taki tide freda to oktober dan skoto otapa verkeer in abierti fu hof van justitie en dan also fiscari of na van de karing en de fiscari also wang of van justitie na also per strafu en lezi amara basa en lezi strafu drape en a verkeer in a bete dat die skoto o tapa verkeer of de lijn om die vieri voor die de man op de man omdat adesso tak wang a jari voor 2026 2027 wang jong settingsjaar voor een hof van justitie al hoorie. Als zo schoot u een verterie zijn krantie Starnieuws. Henk Aronstraat na Sefu, Tamarendelan, naar Lima Poststraat, naar comité wat er zei, vanaf 6 uur man denk de moet op een verkeer drapen in Shabito. En met zoekoef lees ja, tanga otendo, tanga olanga do, tanga tapa abirti dati. Je begreep? En ja, en wansari torin briara, wamandi besuku go to in abitif stil meer.

in abiti fu Ero Berghi. Ero Berghi stumer in a district Brokopondo. Santi fanon tapu amang. En mim lees moro fara ef, ef amang isi last libi of kande afen yepi na atoso. Amang is na wan brasho amang. Amang bede bezik hai suku go to. Isabi. Tapu na ten dati dang Sondro asabi dan wan bigi omen santi fadon tapa mandi ifiri en de mana sap tangano de mana sapui de mana kantegi yo fadef du fadu kontak santi fadon tapa man tak bene ne chama moro maar skoutu we onderzoekator disi en ook tu de wan sap ook tu fa fa ego na abrasho mandis moro fara. Ja, het zal ik voor Sabi score hebben in zijn naam Tide Baka. En man kan gewoon een soort akkoord. En ja. De score de van Odo. In de kantan liep de score op 10 zonder score. Dus met breed aan de regering. Dat de man. Doe maar zorgen dat ik score hebben. Tamara. Anne Tamara. Tide score hebben. Zou je ook een paar oloji? De me shitaki. 1 af euro, wel boek bijna euro 6 euro. Dat want ik me op 1 af euro naar 1 ete. En lek van sabuno, dan. Dan moet er een poko juno. Want. Nou zo. Nou zo, ik wil ook kragi. Want. Dat is maar niet dat. Also, vooral mevrouw D. Mevrouw D. Nou. Nou, collega. Hij lacht me de zekerheid dat dan al af. Attack dali, mijn manier een poko. Nou, tak tak naar radio. Wogwa fare kara band this master blaster tapa saxo weer fama is palapi lapi falapara en master blaster I sing it you baka karu baka karu dat wat ak te pot karu na faya da kontrol baka karu akande ook tot ak yet nap baka akaru maar dat mine denke this nap baka karu. Maar kan jullie daar ook even samen zijn en true true, dat wij hier. Master Blaster.

0: Hallo? Hallo?
1: Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
0: Goedenavond, naar mijn nummer. De lafonamere, aan de tori. Is dat ook mijn spiekerij?
1: Spiekerij, mis je dat in huis, Ribé? In huis, Ribé?
0: Aan de Europe, Ribé?
1: Nee, nee.
0: Aan de Europe, Ribé. Hou me in, want ik ben in de uitzending.
1: Ida, ai.
0: Oké. Mel Archie.
1: Mooi toren, jammer.
0: Ik ben even BP-bokjes van Wangwang 8.
1: Is het dan?
0: Ik ben ook wel 6, nu je kiest van 8, mijn gomorofara.
1: Ai, mijn gomorofara.
0: Ik heb kies 10 in het doe je best morgen.
1: Dan doe je best morgen toch?
0: Nee, toch heb ik kies 10. Dus nu ben je aan de betere kant. Ja?
1: Thank you.
0: En werk zo meteen. Fijn.
1: Ja, dank je, fijne avond. Doei. En dat bij de collega, mevrouw D. Nou, ook collega voor Radio... Radio Mart. Ook door een... Master Blaster.

0: Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. U bent live in de uitzending, wees je van harte welkom.
1: Goedendag, naga Harry.
0: Beste Harry, mooi man, collega Harry.
1: Jereno, Ik ben hier 19. Adama San Bel net. Na Kona in Dreje, na Kona Sabdansi.
0: Oh, na Kona was Sabdansi.
1: Dat is wat, adoe Jere niet dat.
0: Yo, Jere aan mij. Te jange met moende, Jere zo dwang uit.
1: Ja, maar dan kon hij dragen naar Kona als afdansje.
0: Oh, dan kon hij als afdansje.
1: Ja.
0: Je klaar mee. Oké, dankjewel. Jamal.
1: Doei.
0: Dat ben de ook collega Harry. Harry, dan mevrouw D. en Pristera, mooi programma. En zo is hij, Taki. Alle de memeren zijn we, alle de smaak zijn we radio, maar dan gaan we lekker een biggie familie. We liep sweet aan ons hier, Iviri. Sasa nego. En zo hoort het ook, Iviri. No one jugu, no one mandi. We liep vaarlijk sweet aan ons hier. We gaan naar Mimati, Oma Van en Baka. Oma Iwan Esseboom. Masa Esseboom, we zingen een poko. Man me raja. Dus we zingen een van de karing. Fare cara san baka wa de stani awan poko na wa de stani wa pchin de stantori de inat ina poko wa archi

0: Tarji wan na oso metaku fale grand tangi langala le speki fudi utang fudi utang po jesi na radio mart mi briti fale na ono en mi hoop dat alasan.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in het plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren twee keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriff Joen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffjoen.nl.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Oh,

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
0: De separatiste partij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
12: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
1: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
0: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
2: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
0: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
12: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
13: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse regering van premier Sanchez dreigt te vallen nadat het parlement twee belangrijke woningplannen heeft weggestemd. Sanchez wilde onder meer huurverhogingen bevriezen en de huisuitzettingen van kwetsbaren met hoge huren verbieden om de hevige protesten te sussen. Maar de plannen zijn gestrand doordat de Catalaanse partij Junts samen met de oppositie tegenstemde uit vrees voor minder huizenaanbod. Door die nederlaag koerst Spanje nu mogelijk af op vervroegde verkiezingen. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. Argentinië gaat paspoorten verkopen aan buitenlandse investeerders om de staatskas te spekken. De regering van president Milei biedt de nationaliteit aan voor een minimale donatie van omgerekend €310.000 of een investering in staatsobligaties. Tegen een flinke meerprijs kunnen er ook partners en kinderen een paspoort krijgen. €90.000 per meerderjarige, ruim €22.000 per minderjarige. Volgens de Argentijnse regering geldt er wel een strenge screening om witwassen te voorkomen. En de man die wordt verdacht van de moord op de Britse politica Ann Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. Ook wordt er nu onderzocht of hij betrokken was bij een eerdere inbraakpoging bij Farage. De verdachte verschijnt aanstaande woensdag voor de rechter. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland? Dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
3: We zitten feintjes.
2: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
3: Hartje bemmering.
2: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV, aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: This is your captain speaking.
3: For-

0: www.flyslm.com. Oddi, oddi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij. Everything.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

8 minuten over de klok van 10. Dat wil zeggen, het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit er weer tot een uur of 12 vanavond. Het programma is genaamd Time to Relax. Met in het eerste uurtje de R&B's en in het tweede uurtje natuurlijk de Golden Oldies.

Natuurlijk, voor ik van start ga, zeg ik tegen de zieke hartstikke beterschap. En zij die iemand hebben verloren, zeg ik natuurlijk heel veel sterkte. En de laatste groep is, is de groep die iets te vieren heeft. Jarig geweest, geslaagd, baby geboren of een ander heel bij de boodschap. Dan zeg ik van harte gefeliciteerd. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM.

De groeten gaat natuurlijk op iedereen die op luisteren is op het ogenblik. De mensen hier in Nederland, alle gemeentes. In Amerika en voornamelijk natuurlijk in Suriname. Daar doe ik natuurlijk de groeten aan mijn familie. Aan de Latourweg en natuurlijk de Warrenalaan.

En natuurlijk doe ik natuurlijk vanuit de hier, vanuit de Studio Mart aan de Woudrichemstraat nummer 8. De groeten aan Lionel, mijn grote vriend in Buitenveldert. Mr. Babyface, give him a chance. Om 12 minuten over de klok van 10.

Mr. Babyface met Give a Chance. Zo doen we dat hier bij Mart Radio op de 107.9 FM. En deze is een heel bekende, hè? There Will Be a Sad Song.

Heel mooi nummer van Mr. Billy Ocean natuurlijk. There Will Be a Zed Song. En niet komt uit de jaren 80. Het volgende nummer is... voordat ik verder ga, verontschuldigingen voor mijn stem. Ik heb nog wat griep. Dus vandaar dat mijn stem een beetje op die manier klinkt. Ik weet niet hoe hij overkomt in de huiskamer, maar ik hoop dat het wel lukt. Het volgende nummer dat ik ga afdraaien is er eentje van Mr. Luther Vandross. Here and Now. Uit 1989.

0: Mr. R. Kelly, Matt Sparkle, be careful what you say to me. Er probeert iemand naar de studio te bellen. Ik neem op, maar ik hoor niets. Dus probeert u het nog een keertje en dan hoop ik dat het dan wel lukt dat ik u aan de lijn krijg. Dus probeert u het maar nog een keertje. De beller die net probeerde te bellen. Deze is er eentje van Blackstreet. Let's stay in love. En dit is speciaal voor Mr. Riddell. Ik weet niet op wie hij verliefd is, maar let's stay in love. Speciaal voor meneer Riddell.
1: This is the way I love you, girl. So baby, let's stay in love. Let's stay in love. Blackstreet.

Das war's dann. Ähnliche von Johnny Lothos. I wish I was a poet. Dit soort nummers zult u na de klok van 11 zal ik er nog enkele van afdraaien. Dus, maar nu gaan we even over terug naar Mr. Teddy Pendergrass. Dit is The Last Time.

over een minuutje of twee worden we onderbroken door het nieuws- en reclameblok. En blijft u afgestemd en daarna ben ik bij u terug met de Golden Oldies.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. De Spaanse regering van premier Sanchez dreigt te vallen nadat het parlement 2 belangrijke woningplannen heeft weggestemd. Sanchez wilde onder meer huurverhogingen bevriezen en de huisuitzettingen van kwetsbaren met hoge huren verbieden om de hevige protesten te sussen. Maar de plannen zijn gestrand doordat de Catalaanse partij Junts samen met de oppositie tegenstemde uit vrees voor minder huizenaanbod. Door die nederlaag koerst Spanje nu mogelijk af op vervroegde verkiezingen. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. En de man die wordt verdacht van de moord op de Britse politica Ann Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. Ook wordt er nu onderzocht of hij betrokken was bij een eerdere inbraakpoging bij Farage. De verdachte verschijnt aanstaande woensdag voor de rechter. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: This is your captain speaking.

0: www.flyslm.com.
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Welkom terug. Ik ben nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. En vergeet u niet natuurlijk deze zender een kleine donatie te geven. Ik zal even de banknummers voorlezen, zodat u uw kleine bijdrage kan leveren. En dat wij natuurlijk dit soort mooie programma's blijven presenteren. Het nummer van de Rabobank is NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Voor de ING geldt dan het nummer NL 54 INGB 3 keer 0 60 37 880. En ten naam van Stichting Multiculturele Communicatie Mart.

even nog een kleine aanvulling. Bij het Rabobanknummer moet u zeggen ten name van Stichting MCC. Dus ik zal het nog eventjes een keer herhalen. Rabobank, dat is dan NL 48, Rabo 010, 2817, 251. En het nummer van de ING, oh ja, daar moet u zetten bij de Rabobank ten name van Stichting MCC. En het nummer van de ING Bank, dat is NL 54 INGB 000 603 7880. En dat is ten naam van Stichting Multicultureel Communicatiemarkt. En er is ook nog een ander Rabobanknummer. En dat is dan voor het gebouw. En dat is dan Rabo. Nee, dat is een rekening bij de Rabo. Dat is dan 04 Rabo 03 70 18 48 66. En dat is ook ten name van Stichting MCC, maar dan moet u wel erbij vermelden dat het voor het gebouw bestemd is. Dus dan vergeet u niet uw bijdrage te leveren, zodat wij dit soort mooie programma's op de donderdagavond, op de vrijdag of de donderdagavond, de vrijdagavond, want de donderdagavond zit mijn collega Ray Del hier zo. De vrijdagavond, we hebben ook nog het programma van de heer Benito. En trouwens, voor alle marktprogramma's kunt u uw bijdrage leveren. Oké, de tijd is aangebroken voor de Golden Oldies. En ik begin er met eentje van Nazareth, Love Hurts.

De formatie, The Eagles, Hotel California. Deze is uit 1976.

Nou, Shirley Brown heeft verantwoord gekregen van Barbara Mason. En ik ga een nummer nu afdraaien. En ik bestem het voor mezelf, omdat ik dit nummer een heel prachtig nummer vind.

De formatie Black Heat met Street of Tears. En het volgende nummer, dat gaat richting Buitenveldert. Dat is er eentje van Lulu. Oh me, oh my.

0: taking
1: please,
0: my place.
1: Like this,
0: up in my face.
1: Please.

Dat was een heel prachtig nummer van Mr. C.C. Hill, A Second Chance. En kijken naar de klok, zie ik dat ik nog iets van 7 minuten heb. Want het is nu 7 minuten voor de klok van 12. Dus ik hoop dat u heeft genoten van de afgelopen uur en de afgelopen minuten van de nummers dat ik ten gehoor heb gebracht. En even kijken, we gaan dan verder met eentje van Rita Franklin.

0: Freunde.
1: Ja, in der Tat, gute Nacht, Freunde.
0: Für mich zu gehen.
1: It's time for me to go.
0: Was ich noch.
1: Inderdaad, het is dan nog 2 minuten voor de klok van 12.
0: Und ein letztes Glas.
1: Ik groet u dan allemaal.
0: Für den Tag.
1: Voor zij die naar bed gaan, zeg ik welterusten.
0: Dag habt dank für den Platz an eurem Tisch.
1: Zij die nog aan het werk zijn, zeg ik werk ze.
0: Für den Teller.
1: Of die net starten met werken.
0: In euren stelt, als sei selbstverständlich.
1: Ik hoop dat u heeft genoten van al de nummers die ik ten gehoor heb gebracht. Mijn naam is Henk en ik ben er volgende week vrijdag weer tussen de 10 en 12. Met het programma Time to Relax.
0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas.
1: Adios und tot vrijdag.
0: Habt Dank.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Youn A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffjoen.nl.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigt een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvre prijs. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.